0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

goedenacht en goedemorgen. Welkom bij NPO Radio 2. Jouw vroege vriend in de ochtend, zo aan het randje van de nacht. En misschien voel je je nu juist al wat alleen, want het kan best zijn dat je werkmaatje al lekker op het vliegtuig is gestapt. En aan het strand zit, uitkijkend over een azuurblauwe zee. En dat jij nu twee keer zo hard rondrent over de afdeling, of vandaag extra lange ritten hebt. En juist op die zware dagen mis je collega. Omdat je ze zo graag mag. Of omdat je nu ziet dat die planner die als vervanger is ingevlogen het toch niet zo goed doet als normaal. Maar straks is het jouw beurt, dan ben jij lekker weg. Maar ik dacht, misschien is het wel een idee om voor je elkaar een paar weken niet meer ziet, zo op de valreep nog even een kleine blijk van waardering uit te spreken voor je collega. Mag gewoon, hier bij NPO Radio 2 bij dag-nacht. Dus heb je een goed verhaal, dan willen we jij je helpen als, zoals goede vrienden elkaar helpen. Vraag je plaatje aan via de NPO Luister-app en laat weten voor wie je die aanvraagt. Jarno en ik die hebben alvast een behoorlijk rijtje plaatjes aangevraagd. Hele goeie. Wat dacht je van Foreigner, Bluff en Billy Joel? Maar we starten met een klassieker uit 1996 van Deep Blue Something. Welkom bij Dag Nacht.

0: Chapel Roan en The Giver op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: We gaan meteen lekker van start met de dag nachtplaat. Het moment waarop jij kan kiezen waar je zin in hebt. Heb je zin in iets stevigs om de dag lekker mee te beginnen? Of denk je, nou, ik draai me nog even lekker rustig om. Kan natuurlijk ook, of misschien dat je net thuis komt, dat je denkt, nou, ik moet me klaarmaken voor bed. In dat geval wil je iets anders horen dan een hele actieve plaat natuurlijk. Ik heb twee tracks voor je meegenomen en daar mag jij dus uit gaan kiezen. Hier is de eerste.

wel een beetje een meezinger is dit ook wel, hè? Doet het ook heel goed tijdens de karaokeavondjes. Dus ja, jij mag het zeggen. Wat een contrast is het ook, hè? Het is zo'n ongelooflijk groot contrast. Laat weten wat je wil horen. Wil je de dagplaat horen? The Offspring en Self-Esteem? Of Hero en Toen ik je zag als nachtplaat? De lijnen staan open. Je kan ook even bellen 0800-1122. Of spreek even een luisterappje in als je achter het stuur zit. Dat is wel zo veilig. Oh.

0: Bluff en Blauwruis op NPO Radio 2.
1: De dag nachtplaat.
0: Je mocht kiezen tussen twee hele goede platen. Hele contrastrijke platen waren het vanavond. Vanmorgen moet ik zeggen natuurlijk. Hero toen ik je zag als nachtplaat. En The Offspring Self-Esteem als dagplaat. Als energiepil voor deze nacht. Christel die wilde graag die energiepil. Net als Judith. David die ging er ook in mee. Stefan, Cor, William. Ja, ze ging allemaal voor de dagplaat. En dan hebben we nachtplaatstemmertje Angela. Die zegt, doe maar Hero. Want ik had vroeger zo'n crush op Peter Kelder. Zelfde persoon voor de niet-ex-GTST-kijkers. Nou, Mieke die weet het ongetwijfeld. Die heeft heel veel verstand van goede tijden, slechte tijden. En ik moet zeggen, volgens mij heel Nederland wel. Iedereen weet wel wie Peter Kelder is. Want ja, ik weet niet, volgens mij... Ik keek goede tijden, slechte tijden destijds. En ik weet nog, mijn broertje geboren werd. In het ziekenhuis lag hij. En het eerste wat hij zag toen hij zijn ogen opdeed... was goede tijden, slechte tijden. Was Janine, was op televisie. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sam. Hoi.
0: Jij hebt ook goede tijden gekeken, veel of niet?
2: Ja, ik heb wel gekeken, maar mijn moeder keek er altijd graag naar.
0: Je moeder keek er graag naar, dan keek je gewoon mee. Ja, zo ging het bij mij thuis ook.
2: Nee, wij hadden dan boven nog een televisie staan.
0: Lekker luxe.
2: En samen met mijn vader voetballen keken, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk wel gezellig. Hey, jij houdt enorm veel van festivals. Je bent ook naar Bospop geweest, heb ik gehoord.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Dat klopt. Goed en warm.
0: Goed en warm, ja. Nou, dus
2: heel behoorlijk warm.
0: Fijn, maar was het zo warm dat het zeg maar niet te harde was? Of viel het mee?
2: Ja, dat ook. Ja, toch wel verschillende keren. Toch wel eventjes het waterflesje gevuld. En mijn petje onder de waterkraan gehouden. Voor een koele hoofd. Hè.
0: Heel verstandig, heel verstandig. Hey, en wie heb je daar allemaal gezien?
2: Clouseau. Daar heb ik nog zelf een selfie mee gemaakt. Die hebben we nog
0: gezellig.
2: Een opgetrode op de kerktour. Dat werd dan aangeboden.
0: En Lenny Kravitz, hebben we die ook gezien?
2: Nee, die heb ik niet meer gezien. Nee,
0: hoezo niet?
2: Dat werd te laat voor mij. Want
0: dat werd te laat.
2: Maandag weer vroeg op.
0: Ach, jongen, dat is toch zo leuk.
2: Weet ik.
0: Jij bent ook fan van de Silent Disco. Daar ben je dan wel weer geweest.
2: Ja, daar ben ik wel geweest.
0: Ja, maar dat snap ik niet. Dan ga je daarheen en dan zet je koptelefoon op je hasses.
2: Ja, dus ik vind het ook leuk. Silent Disco, om met die mensen zo'n beetje dansen, zo'n beetje feesten. Ja.
0: Ja, maar dat doen ze toch ook op het podium, naast het podium, of voor het podium?
2: Ja, dat ook, ja. Dat
0: ja,
2: ook.
0: Nou ja.
2: Eigenlijk is een groot feest, zo'n festival.
0: Ja, weet je wat ik wel heel leuk vind? Jij bent wel een soort van diehard, hè, met dit soort dingen. Ja. Want jij, vorig jaar was je bij de KWF-week. Ben je gewoon langsgekomen. Er stond maar één iemand voor mijn... glazen voor mijn ruit. En dat was jij.
2: Ja.
0: Ja, dat was zo leuk om te zien. Het maakt niet uit hoe laat het was, jij stond er gewoon.
2: Ja, als het lukt, dan wil ik dit jaar weer naartoe gaan.
0: Nou, zien we je dan. Hé, Marco, wat wil je horen? De dag of de nachtplaat?
2: De dagplaat, hè?
0: De dagplaat.
2: Ja. Beetje power wil ik toch wel hebben ook.
0: Ja, nou, en dat is toch overduidelijk wel de winnaar geworden ook. Dus die gaan we draaien.
2: Kijk eens aan.
0: En dan mag je hem zelf aankondigen. En aankondigen doe je niet door te zeggen die Offspring en Self-Esteem. Nee, dat doe je door la la la la la la la la la. Oké, daar gaat-ie.
2: Ja, en dan komt nu die Offspring met

0: 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2

De topsong van deze week van Lodewijk Fluttert. Ja, al vond hij die naam niet cool genoeg. En ja, dat begrijp ik ook al eerder. Dus toen koos hij uiteindelijk Bakermat. Je hoorde hem samen met de Nederlandse Rani. Een hele Nederlandse topsong. Dus met een beetje, klein beetje een internationaal randje. En dan ja, denk ik internationaal. Rani, dat werkt dan wel. Rani. Rani is het dan in het Engels. Maar ja, dan denk ik ook weer. Ladies and gentlemen, here is Bigger Matt. Ja, dan werkt dat toch niet zo goed. Misschien moet hij dat toch nog één keer even een nieuwe naam bedenken. De volgende band, die weet van geen ophouden. Of moet ik zeggen, Mick Jones weet van geen ophouden. Want hij is nog de enige van de originele formatie die over is. Ze kondigde vorige maand nog concerten aan voor oktober 2027. En Mick is ondertussen ook alweer 81. Dus we hebben het allemaal over Mick Jagger. En Mick Jones. En Paul McCartney. Maar Mick Jones, oh, ik zei Mick Jones. Tom Jones bedoel je. Tom Jones en Paul McCartney. Maar Mick Jones, nou, die kan er dus ook wat van. Je hoort hem nu. In deze van Foreigner, gigantische hit. En ik luister er nog steeds met heel veel liefde naar. Oh, wat een mooie gevoelens krijg je hierbij. Waiting for a Girl Like You, nu op 2.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Suddenly I See. Pim Pam Plaat. Het is tijd voor een spelletje, dames en heren. We gaan die hersenen eens even lekker wakker schudden met een flink potje Pim Pam Plaat. Hoe het werkt is als volgt. Ik draai hier aan dit schijfje wat ik voor me heb. Daar komen letters uit. En de eerste letter gebruiken we voor de artiestnaam. En de tweede voor de titel van de track die artiest dan heeft geproduceerd. Ja, niet ingewikkeld, toch? Ik ga even draaien aan mijn ratje. Even goed luisteren natuurlijk. Oh, daar gaat hij. Ja. En de eerste letter is de N van Nico. Dus we zoeken een artiest die begint met de N van Nico. Bijvoorbeeld Nick Cave. Daar kom ik dan op. Ik weet niet waarom. We draaien niet zo heel veel platen van hem, maar daar kom ik dus op. En de tweede letter is de G van Gerard. Dus Nick Cave met Go Back to Nebraska. Of zo. Dat had dan gekund, maar ja, die plaat heeft hij niet gemaakt. Ik ben er niet zo goed in. Jarno is er altijd wel wat beter in. Jarno, heb je al iets bedacht?
1: Nile Rodgers.
0: Kijk eens.
1: Met Get Lucky.
0: Jezus. Ik weet niet eens.
1: Ik samen met Daft Punk, maar dat...
0: Ja, ik dacht aan Daft Punk, maar dat is dus...
1: Die ook op, ja, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, jij ziet het, Jarno heeft een hele grote platenkennis. En ook een hele snel werkende hersenen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik ben hier zo slecht in. Misschien ben jij er beter in. Laat het even weten via de NPO Luister-app wat jij hebt bedacht. Kan het ook even doorbellen 0800-1122. Of een audiobericht inspreken is natuurlijk ook hartstikke gezellig. Ja, toch? Even die hersenen wakker schudden. Misschien moet je zometeen nog scherp zijn voor iets. Dan is dit een mooie opwarmer, toch? Tijd voor muziek van Tom Petty en The Heartbreakers. Learning to Fly op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

0: prachtige stem. Van Shannon Spyro hoorde je en Material Lover. Pimpamplaat. Ja, we gaan in rap tempo door hoor, hier bij Dag Nacht. De Pimpamplaat zoeken we. We hadden twee letters. De N van Nico en de G van Gerard. Daarmee moest jij gaan puzzelen. En natuurlijk was het moment voor Ronnie daar. Die dacht, hey, dat is tijd voor Normaal. Sam, ik wil Normaal. Gast erbij uit 1994. Gast erbij kreeg ook Jacob, studie door. En François, die zegt Normaal met godverdomme. Nou ja, ik weet niet of veel mensen... Ja, ik denk gelovige mensen staan ook vroeg op, toch? Ik weet niet of dat dan een goed idee is. André, die kwam met Nickelback en Gotta Be Somebody. Net als Erwin, trouwens. Nelly Furtado, Give It To Me, kwam langs. Jacco Pauw, die zei geluksmoment van Nick en Simon. Connie, die kwam met New England en Get It Up. Met de groetjes uit Soest. En aan de telefoon heb ik David. Goedemorgen, David.
1: Goedemorgen.
0: Je bent even uit de simulator, of...
1: Ik ben nog aan het werk.
0: Oh, je bent nog aan het werk. Je gaat zo meteen in de simulator.
1: Ik denk dat ik dadelijk meteen naar bed ga.
0: Oh, ga je niet meer even race simuleren?
1: Nee, het is onderhand wat laat, dus...
0: Ja, voor jou hoezo? Ik hoor jou heel vaak zo. Oh, ik ga nog even naar huis even simracen.
1: Ja, meestal als ik veel 4 uur klaar ben, dan doe ik dat wel. Ooit daarna ook wel, maar dan ligt er genoeg energie overal.
0: En dan word je straks wakker en dan denk je nou, dan nu simracen.
1: Als ik tijd heb wel.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En doe je dan elke keer ook records vestigen en zo? Of zit er geen stijgende lijn in?
1: Dat is wel de bedoeling. Ik ben er wel heel veel op de Noslife aan het oefenen om daar zo snel te worden.
0: Oh, wat? Sorry, ik verstond het helemaal niet.
1: Ik ben wel heel veel op de Noslife aan het oefenen om daar heel snel te worden.
0: De Noslife?
1: Noslife.
0: Ik weet niet wat...
1: Nürburgring Noslife.
0: Oh, dus de Nürburgring. Ja. Jongens, zeg dat dan gewoon. Dat snap ik toch gewoon niet. Ik ben nog geen race verder, godzomme. Hey, wat gaat het worden? Want je had ook een idee namelijk, en ik vond hem wel leuk.
1: Ja, dat klopt. Neil Diamond met Girl, You'll Be a Woman Soon.
0: Ja, dat is mooi, hè? Uit de film Pulp Fiction. Ik dacht even Kill Bill, maar het is Pulp Fiction. Daar zit hij in.
1: Zou zomaar kunnen.
0: We gaan er naar luisteren. Prachtige plaat. Dankjewel, David.
1: Jij ook bedankt.
0: Doei.
1: Hoi.

Neil Diamond en Girl, You'll Be a Woman Soon. Zonder geval heb ik nog even tijd voor de Bee Gees. Deze is heerlijk, zeg. To Love Somebody hoor je nu op NPO Radio 2.

Neil Diamond en Girl, You'll Be a Woman Soon. Zonder geval heb ik nog even tijd voor de Bee Gees. Deze is heerlijk, zeg. To Love Somebody hoor je nu op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Beyoncé samen met Jay-Z, haar lover. En ze zingt over hoe ze crazy in love zijn met elkaar. Een hele goede morgen. Het is donderdag 16 juli 2026. En ik vraag me af, hoe zit je erbij? Word jij ook nog wakker met het nieuws dat Argentinië de wedstrijd heeft gewonnen? Of met heel ander nieuws? Het is ongelooflijk, hè? Weer in de laatste minuten van de wedstrijd, jongen. Je wordt er helemaal gek van die Argentijnen. Ik zag ook dat Post Malone was toegevoegd aan de line-up voor de finale. Hij mag de slotceremonie voor zijn rekening nemen. Dus ja, in de finale hebben we dus naast Spanje en Argentinië ook Shakira, Madonna, BTS, Post Malone, Justin Bieber en de Muppets. Dat is echt waar. Ik kon het echt niet geloven, maar de Muppets die hebben ook een rol. En ik weet ook niet, ja, wanneer moet dat allemaal plaatsvinden dan? In de rust? Nou, in dat kwartier kan het allemaal niet. Dus dat wordt dan weer een half uur. Dit is toch geen voetbal meer, jongens. Maar goed. Het leven gaat door, net zoals deze dag. Het gaat een mooie dag worden vandaag. Vooral voor festivalliefhebbers in het oosten van het land. Want daar begint Zwarte Cross. En op het programma staan onder andere Within Temptation, Dropkick Murphys, UB40, The Kaiser Chiefs. En natuurlijk hebben ze bij Zwarte Cross ook weer zo'n typische PR-stunt. Nu is het even serieus, die dan zogenaamd Baila, Gasolina niet mag spelen. Nou ja, die van de Buckers die was toch eigenlijk wel een stuk leuker qua stunts. Ze klaagden namelijk destijds in de media dat hun eis door de organisatie niet werd ingewilligd. Ze wilden namelijk 3 straaljagers, maar die werden geweigerd. En wat denk je, halverwege de show, toen ze daar toch stonden op te treden, doodleuk van die scheurende straaljagers over het hoofdpodium. Moet waanzinnig geweest zijn. Verder is vandaag de nieuwe Christopher Nolan film The Odyssey, die in première gaat. Volgens Nolan is dat zijn meest grote en meest uitdagende filmproject ooit. En die man die heeft al wat grote producties gedraaid, hoor. Interstellar, Oppenheimer, The Dark Knight, Batman. Heeft hij ook gedaan. En dan is dit dus nog groter, dus ik ga vast een kaartje kopen. En tot slot begint vandaag in Arnhem het Europees kampioenschap Rubik's Cube. Ja, dat bestaat. En het duurt tot en met zondag. Het zijn 17 onderdelen. Ja, wij kennen natuurlijk gewoon die 3x3x3 kubus, weet je wel, de klassieke. Maar er zijn dus ook 2x2x2 en 7x7x7. En dan heb je ook nog speciale varianten. Die hebben dan een soort van piramidevormige stukjes. En dan heb je ook nog de Square One. Ja, dat is gek. Ja, weet je wat ik altijd deed? Ik deed altijd gewoon die blokjes eruit halen. En dan zei ik, oh, ik heb hem opgelost. Ja, want verder kwam ik gewoon helemaal niet. Met die Rubik's Cube is echt was kansloos. Maar ik zag dus net een gozer op TikTok of zo, wat was dat? En die heeft van de Red Hot Chili Peppers gewoon een hele wand gemaakt van de foto uit Rubik's Cubes.

de X-Top-song. En ook weer een hele andere kant van deze jongen. Een stuk rustiger en gevoeliger dan zijn andere platen, moet ik zeggen. Somber en met My Body Isn't Ready. En of mijn lichaam er klaar mee is, ja, ik denk het wel. Want die derde regionale hittegolf, die hebben we na vandaag gelukkig achter de rug. Vanaf morgen zakken de temperaturen weer lekker richting de 20 graden. Dat is wel zo fijn voor iedereen die slecht slaapt tijdens deze zoele zomernachten. En inmiddels wel echt door zijn vochtvoorraad heen is. Het wordt beter. Maar om deze ochtend te vieren dacht ik, hé, nog even een paar lekkere zomerse klanken. Dus voor zometeen bij die zonsopkomst. Dat kan geen kwaad, toch? En deze komen niet van zomaar iemand. Nee, van een man die opgroeide als zoon van twee zogenaamde griots. En dat zijn West-Afrikaanse dichters, lofzangers of muzikanten, zo kun je ze ook noemen. Zijn vader die werd 109 jaar en kreeg maar liefst 38 kinderen. En één van die 38 kinderen, die hoor je dus nu. Dit is Morikante met

zou zomaar de plaat kunnen zijn waar ik op verwekt ben. Blondie en Heart of Glass op NPO Radio 2. Ja, afgelopen vrijdag won ze haar first play op NPO Radio 2. En ze was hier in de studio voor een kort interviewtje. Flo de Duchess heb ik het over. Een hypercreatieve vrouw die muziek maakt met een boodschap. Je kunt erop dansen, je kunt erover nadenken. Net wat je wil. Maar wat ik weet is dat ik hem in ieder geval wat harder ga zetten zometeen. Dit is Red Shell... dat moet ik wel goed zeggen. Red Yellow Shell. Van Flo de Duchess op NPO Radio 2.

0: Dr. Elben op NPO Radio 2 en Sing Hallelujah. Mocht je dit nou leuk vinden, op elke vrijdag 8 uur heb je Paul's 90's op NPO Radio 2. En daar komen alleen maar dit soort platen langs. Hartstikke leuk.
1: Terug in de tijdplaat.
0: We maken een reis door de tijd naar een moment dat er een album is uitgebracht. En dan heb ik aan jou de vraag, welke van de drie hits van dit specifieke album wil je dan horen? We gaan vandaag terug naar het jaar 1987. Toen was ik 7. Dus voor mij was het een tijd voor Transformers en He-Man. En Michael Jackson, The King. En dus ook de tijd van The Queen of Pop. En dat is Madonna. Ik weet het nog goed dat ik het onbegrijpelijk vond dat Michael Jackson en Madonna dus niet met elkaar trouwden. Dat was waar ik mee bezig was op dat moment. Het album waar het om gaat is van de soundtrack van de film Who's That Girl? En ja, ik herinner me niet, want ik was 7. Maar wat ik ervan weet, is dat het niet zo'n beste film was. Hij kreeg een 4,9 op IMDb. Het had dus eigenlijk een grote flop moeten worden, maar Madonna was toen zo groot dat ze overal mee wegkwam. En de soundtrack daarentegen, die was wel weer heel vet. En op de dansvloer ging het dan maar om één ding. De soundtrack van Who's That Girl? En dat album heb ik meegenomen. Daar heb ik 3 keuzes van voor je. En die ga je nu horen. Yeah.

een hit geweest in Nederland. The Look of Love, wat rustiger, wat meer ballad. Ja, iets meer een beetje Paula Abdul-randje zit hier aan. Causing a Commotion. Ook lekker. Drie hits van één album en jij mag bepalen welke we zo meteen gaan horen. Pak de NPO-luister-app er even bij en laat weten welke jij het liefste hoort. Je kan daar gewoon gebruik maken van de poll. Dat hebben we allemaal voor je kanten klaar neergezet. Dus het enige wat je hoeft te doen is aanvinken. Maar wat ik ook wel leuk vind is om te horen wat je vond van die film van Madonna. Dat jij dacht van, nou, dat ga ik kijken vanavond. Ik heb nog nooit zo'n moment in mijn leven gehad. Ik dacht, weet je wat we vanavond gaan kijken? De film van Madonna. Nou, ik ben benieuwd. De uitslag horen we dan zometeen na de Alan Parsons Project, Old and Wise. Maar nu eerst deze van Lenny Kravitz. Stand hoor je nu op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: De Alan Parsons Project en Old and Wise op NPO Radio 2. Tijd om even terug in de tijd te gaan, dames en heren.
1: Terug in de tijdplaat.
0: De terug in de tijdplaat. Er is druk gestemd. Je kon kiezen van drie platen, of tenminste drie nummers van één plaat van Madonna. En dat was uit de film Who's That Girl, de soundtrack van. Daar waren drie keuzes die je kon maken. En ik zal ze er even bij pakken. Het is Who's That Girl, The Look of Love and Causing a Commotion. Ja, en The Look of Love, kan ik alvast verklappen, die had de minste opbrengst. Die had 14%. Aan de telefoon heb ik Maria. Maria, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, klink je lekker opgewekt?
2: Ja, ik ben bijna klaar om naar mijn werk te gaan, dus ik ben er helemaal klaar voor.
0: Wat ga je voor werk doen, Marja?
2: Op kantoor, dus.
0: Op kantoor?
2: Ja.
0: Ja, maar dat is toch niet werk? Dat is op kantoor?
2: Ja.
0: Wat ga je daar doen dan op kantoor?
2: Enough said.
0: Oh, daar praten we niet over?
2: Nee.
0: Oeh, dat kreeg me maar alleen maar nieuwsgieriger.
2: Ja, dag.
0: Dat ga je niet lopen vertellen, nee. Hey nee. Marja, weet jij hoe oud je was toen de film uitkwam van Madonna?
2: Hoe is dat? Ik weet niet welk jaar. Ik hoorde net van Jarno 87.
0: Dus 1987. Toen was je wat? 17?
2: 17.
0: Dus je werd uit 1970?
2: 69.
0: Eigenlijk. 69, oh ja.
2: Dus dat is makkelijk rekenen meestal. Hè?
0: En was je een beetje fan van Madonna?
2: Ach, wel nee joh.
0: Nee?
2: Nee.
0: Had je niet van die leuke haarbandjes in en zo, met zo'n doekje met van die stippen en zo in je haar en dan met zo'n aangezette moedervlek en al die dingen, nee?
2: Ik was iets alternatiever, vrees ik, ja.
0: Oh, toch wel. Waar hield jij van?
2: Ja, de Cult, The Cure, dat soort dingen.
0: Oh ja, dat is allemaal even een tandje wilder, niet zo commercieel en opgepoetst als Madonna.
2: Nee. Maar dat was ook leuk. Dat was heel geinig. Maar het is niet alsof je zegt, laat ik mijn kamer vol met posters van Madonna hangen. Nee.
0: Nee, dat had ik zelfs ook niet. Nee.
2: Nee, toch niet.
0: Maar ik deed ook niet aan posters van Michael Jackson. Ik was wel echt fan van Michael Jackson. Maar geen posters. Ik deed gewoon überhaupt niet aan posters van artiesten of zo. Ik weet niet wat het was.
2: Nee, dat ruimt lekker op.
0: Ja, toch? Lekker strakke kamer. Ja, misschien ook dat ik geen eigen kamer had. Dat het scheelt ook wel, natuurlijk. Ja,
2: dat zal het zijn geweest.
0: Natuurlijk.
2: Ja hoor.
0: Hey, Marja, welke wil je horen van deze drie? Dus Who's That Girl, The Look of Love. Nou, dat wordt hem niet, dat zie ik al. En Causing a Commotion.
2: Die kende ik niet eens. Causing a Commotion, want die heeft de meeste herinnering eigenlijk... Dat wil zeggen, het nummer herinner ik mij het best. Ik heb er geen herinnering aan.
0: Oh, dat is jammer. Ik wil wel je gaan vissen, maar ja, je bent een beetje...
2: Hoor, nee.
0: Nee, ik denk, als je niet vertelt wat je voor werk doet, ga je ook je herinneringen niet lopen delen natuurlijk.
2: Nee hoor, nee, maar er zijn gewoon geen herinneringen aan, maar nee. Ik ken het nummer het beste. Dus ja,
0: Dacht,
2: oh ja, die maar.
0: Hij draait nu Causing a Commotion van Madonna. Dankjewel.

Mooi introspectief liedje. Alex Warren en Eternity was dat op NPO Radio 2. Ik wens je veel plezier zometeen met de ochtendshow. Jan, Willem en Jeroen, ze staan er weer klaar voor. Ik zie Jeroen alweer driftig typen daar om zich voor te bereiden. Ik laat je achter met de Bengals. Tot morgen.

Mooi introspectief liedje. Alex Warren en Eternity was dat op NPO Radio 2. Ik wens je veel plezier zometeen met de ochtendshow. Jan, Willem en Jeroen, ze staan er weer klaar voor. Ik zie Jeroen alweer driftig typen daar om zich voor te bereiden. Ik laat je achter met de Bengals. Tot morgen.

mooi introspectief liedje. Alex Warren en Eternity was dat op NPO Radio 2. Ik wens je veel plezier zometeen met de ochtendshow. Jan, Willem en Jeroen, ze staan er weer klaar voor. Ik zie Jeroen alweer driftig typen daar om zich voor te bereiden. Ik laat je achter met de Bengals. Tot morgen.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet worden vastgesteld om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
2: Levi, dankjewel.
3: En dan de verkeersinformatie even de hart bij de ANWB. Goedemorgen.
4: Goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
5: Hallo Erwin.
4: Hey, hoi. Ja. We gaan weer een mieterse dag tegemoet.
3: Zo is het.
4: Met zonovergoten weer en allemaal leuke muziekjes ga ik vanuit.
3: Nou, we rekenen maar wel op.
4: Daar gaan we dus vanuit. Hey, en de ochtendspits, die komt er ook wel. Vooral in het midden van het land. Want elders verpoost men op de camping. Of noorden en zuiden namelijk, die hebben vakantie. Schoolvakantie. De werkzaamheden die zorgen wel degelijk voor file. Op de A20 bij Rotterdam nog deze week. En op de A27 bij Gorkum. En ga zo maar door. En om 8 uur vanochtend opent de camping van het Zwarte Kos Festival in Lichtenvoorde in de Achterhoek. Hmm. En daardoor verwachten we lokaal op onthoud.
3: Erwin, dankjewel. En tot zometeen. Je houdt ons weer op de hoogte, toch?
4: Tot zo. Ster.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst €25.000 per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterrenslot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: meest getoonde prijs. Jan Willem start op.
1: BNN Vara.
2: Zomer op je radio.
3: Good morning, starshine. The earth says hello.

0: harte welkom. Op donderdag 16 juli.
1: Goedemorgen.
0: Je bent wakker.
1: Nou, gelukkig wel, ja.
0: Ja, het kan
1: dat zou gek zijn als ik nu niet wakker was.
0: Nou ja, maar ik moest je de kost geven. Die nu ligt te slapen en dit toch hoort. Nou, heb je toch ergens geregistreerd?
1: Te bedenken van de week, en niet per se om onszelf een daartoe bestemde plaats en veer te steken. Maar hebben wij ons ooit verslapen?
0: In de afgelopen 8 jaar?
1: Ja, afgelopen 8 jaar.
0: In ieder geval niet op zo'n manier dat we te laat in de studio waren. We hebben natuurlijk wel dat systeem waarbij we dan iedere ochtend... dat is misschien wel grappig om te vertellen. Zo,
1: dat is even een leuk inkijkje, mensen.
0: Op het moment dat je wakker bent, moet je even in de groepsapp een icoontje plaatsen. Het liefst iedere dag een andere icoontje. Vandaag heb ik, wat was het vandaag, een druiventrosje? Wat heb jij geplaatst?
1: Ik weet het niet meer. Ik let er dan maar zo op. Ik ga dan wel heel hard doorheen en dan druk ik gewoon op het eerste dat voorbij komt.
0: Oh, echt waar? Ja. Ja, ik denk er altijd over na. Welke heb ik nog niet gehad? Kijk, Rianne begon vanochtend met een cakeje. Jij hebt een zonnebloem, een soort cakeje of taart of appeltaart.
1: Jij hebt een zonnebloem,
0: ik okay. Druiven en ja. Matthijs, de regisseur, de inval Fred van de Weetjes. Wat is het eigenlijk? Wat is het, Matthijs? Een soort goochelaar?
2: Ja, een soort van Gandalf van Lord of the Rings.
0: Ja, nou ja, hartstikke leuk.
1: Gandalf van Lord of the Rings. In ieder geval...
0: Plaats dit icoontje niet, dan word je gebeld, want dan ben je te laat. Ja. En dus het is mij volgens mij wel een keer gebeurd dat ik wakker ben gebeld. Zo rond 4:50. Je hebt nog geen icoontje geplaatst.
1: Ben je wel wakker?
0: Dan was het meestal zo dat je vergeten was om het icoontje te plaatsen. Maar nog nooit geslapen, ja.
1: Nee.
0: Dat had nu wel gekund, wel een goede reden voor. Want gisteravond was natuurlijk een spannende wedstrijd op het WK. Heb jij hem gevolgd?
1: Waarschijnlijk niet. Ja, ik heb zitten kijken. Wat leuk, hè? Oksels. Ja. En wat een assist, hè? Wat een voorzet.
0: Goed. Nou, dat klopt wel een beetje. Je komt er wel een heel eind bij weg.
1: Ja. En dan denken mensen, joh, dat heeft eigenlijk veel verstand.
0: Het ging natuurlijk om Engeland-Argentinië. Het ging om een plek in de finale. Argentinië moet natuurlijk de wereldtitel verdedigen. Die zijn regerend wereldkampioen. Dus er was alles aan gelegen om dat goed te doen. Maar in de 55e minuut scoorde Engeland.
3: Bellingen met de voorzet. Daar is Gordon. En de goal.
0: Ja, en dat is Gordon met de goal. Dan denk je van, hey, Gordon, nieuwe carrière.
1: Oh, ja.
0: Gordon heeft een nieuwe carrière. Dat is toch leuk, hè?
1: Nederland is trots op hem.
0: Anthony Gordon natuurlijk. Maar dan is Anthony Gordon, speler van Engeland. 85 minuten, Argentinië scoort 1-1. En dan 2 minuten in de verlenging, in de 92e minuut, dus maakt Argentinië de beslissende goal.
3: Messi, weer zo'n goede voorzet! En dan is het raak! En dan scoort hij zelf niet! En doet Lautaro Martinez dat! Maar het is toch echt weer Lionel Messi! Die het hier voor zijn rekening neemt!
0: Het is toch niet te geloven, hè? Messi geeft de voorzet en uiteindelijk 2-1. Argentinië naar de finale. Of Argentinië eigenlijk. Messi en zijn discipelen naar de finale.
1: Mooi. En dat is zondag.
0: Ja. Tegen Spanje, hè?
1: Ja, nou, dan kunnen we in ieder geval Spaans blijven praten. Dat is makkelijk.
0: Dat scheelt inderdaad.
1: Opgepast als je vakantieplannen hebt in Zuid-Frankrijk of Noord-Italië. Want het is natuurlijk, dat zal je niet ontgaan zijn. Als je daar naartoe gaat, dan heb je, hoop ik, een beetje ingelezen in de meteorologie daar. Want het is daar warm. Er zijn bosbranden. En nu hebben ze in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië ook te maken met noodweer. Nou, en dat is niet mals. Hagelstenen zo groot als pingpongballen komen daar uit de lucht zetten.
0: Kijk even naar de beelden.
1: Nou, jongens.
0: Zo.
1: Mensen daar die bedenken creatieve oplossingen. Want het wordt dan wel verwacht en aangekondigd dat het gaat gebeuren. Dus wat er dan gebeurt is dat je dan mensen daar in de regio ziet hoe ze auto's inpakken met lakens en matrassen. Om op die manier toch hopen een beetje de boel te beschermen tegen die hagelstenen.
0: En vandaag nieuws over Billy Joel. Hij vertelt in een interview dat hij bewust is gestopt met het schrijven van nieuwe muziek. 30 jaar geleden was hij er wel klaar mee. Na zijn album River of Dreams was in 1993.
1: Dit is het mooiste dat ik ooit gemaakt heb.
0: Nou, hij wilde zijn nalatenschap niet negatief beïnvloeden. Dat zei hij in een interview met Rick Beato. Dat is eigenlijk de Amerikaanse Bart Arends.
1: Ja?
0: Die maakt hele gave filmpjes waarin hij dan met artiesten praat over het ontstaan van liedjes en over riffjes en over piano-introotjes en zo. Ja. Hij heeft een interview met Billy Joel en daarin heeft Billy Joel gezegd, nou, ik heb 12 platen gemaakt, de Beatles ook. En dat is eigenlijk wel mooi, want ja, je hebt zoveel mooie iconische nummers gemaakt dat het bijna onmogelijk is om daar overheen te komen. Dus je kan op een gegeven moment beter zeggen, ik speel die nummers waar ik zo trots op ben en die de mensen willen horen en ik maak geen nieuwe muziek. Mm-hmm. Is natuurlijk een manier om het te benaderen. Je kan ook denken van ja, weet je wel, als je liedjes in je hoofd hebt, schrijf ze gewoon en doe het. Kan jou het schelen wat mensen ervan vinden.
1: Ja.
0: Hij vertelde in dat interview trouwens ook een mooi verhaal over de eerste hit in de Verenigde Staten, of in ieder geval de eerste grote hit in Amerika. Dat werd hier in Nederland niet zo'n hele grote hit. Waarvan hij in eerste instantie dacht, en misschien onderstreept het maar het verhaal wat ik net vertelde, over dat je gewoon wel je liedjes moet schrijven, ook al denk je zelf dat ze niet goed zijn. Hij vertelde daar namelijk zelf over. Ik vond het helemaal geen goed nummer. En ik liet het horen aan een goede vriendin van me, Linda Ronstedt. Het zal je vriendin natuurlijk. Ja, Linda Ronstedt, it's so easy. Ja. En die zei van, joh, maar het is echt zo'n goed nummer. Je moet het gewoon uitbrengen. En het werd zijn doorbraak in de Verenigde Staten. Hier dus niet zo'n grote hit. In Amerika werd het nummer 3. Ging om dit nummer. Dus moet je voorstellen, zit er dan in de studio en zegt, ja, ik heb een nummer gemaakt. Je vindt eigenlijk helemaal niks. Moet je maar even luisteren. En dan zij spitst de oren en denkt, wauw.

0: Billy Joel had gelegen, had hij dit nooit uitgebracht. Als
1: Billy Joel. Maar Linda zei, doe het wel.
0: Je moet het wel doen, ja. En deze is gezien. Ja. Ja. Dat is een doorbraak. Top 3 hit in de Verenigde Staten. Ik ben even Linda Ronstedt. Ik zet hem even niet af.

0: ziet hij die Lunar One Set zitten met een brede glimlach. En dit is jou al zitten kijken van, ja, maar vind je dit dan echt mooi? Ja, zeg, dit is een prachtig nummer, je moet het gewoon uitbrengen. Ja, dus misschien moet hij gewoon toch proberen om weer nieuwe muziek te maken. Dat wil ik maar even zeggen met het hele lange fragment.
1: Over mooie muziek gesproken. Gisteren was...
0: Oh, je wil gelijk weer door. Moet ik nog even zeggen wat het was? Just the Way You Are.
1: Ja, ik denk dat het wel duidelijk was.
0: Dat het Just the Way You Are was? Ja, maar er zijn echt mensen die het nummer niet kennen. Want hier in Nederland was het niet... Het was Just the Way You Are van Billy Joel. Over mooie muziek gesproken.
1: Pitbull was gisteren in het Gelderdoom. En daar stond... dat waren natuurlijk heel veel mensen bij die dat allemaal hartstikke mooi vonden.
0: Mr. Worldwide!
1: Worldwide. Overal blije kopjes, kale kopjes. Traditiegetrouw kwamen heel veel fans verkleed als Pitbull naar zijn optreden met van die, ja, wat is het, van die, ja, ik zeg het wel steeds, badmutsen. Dus dat, hij is kaal, dus dan gaat iedereen dat dan proberen na te doen. Die waren de hele dag al te spotten in Arnhem.
2: Dat hoort er gewoon bij op een Pitbull-concert.
3: Geen Pitbull zonder badcap, zeg ik.
0: Het is grappig, iedereen ziet er dan hetzelfde uit met een zonnebril op en een kale kop.
1: Ja, fans werd vooraf gevraagd wat nou het podium is, van, het geheim is van Pitbull. Ja, en je kan het zien als een soort compliment.
2: Ik weet zelf ook dat hij niet heel geweldig kan zingen, dus dan doet hij ook niet zijn best, dus dan is het veel leuker.
0: Hij weet dat hij slecht is en daarom doet hij niet zijn best en daarom is het leuk.
1: Nee, dat is niet slecht, dat is niet per se. Ik bedoel, je hebt van die mensen die heel erg hun best doen om heel keurig te zingen en dat je denkt, ja, maar ik voel het niet. Hoe mooi je ook kan zingen. En dat zijn er ook mensen die kunnen niet zo heel best zingen. Maar dan voel je wel en denk dat Pitbull die categorie is.
0: Ja, als in voelen, als in dat je er vrolijk van wordt.
1: Ja, dat is het verhaal. Het maakt niet uit welke emotie dan ook waar je blij van wordt.
0: Maar het is niet, zeg maar, je krijgt niet dat Linda de Ronstedt gevoel. Dat je denkt van, wauw,
1: nee,
0: wat mooi.
1: Dat hoeft ook niet, want Linda Ronstedt die bestaat al.
0: Nee, maar ik bedoel, als in het commentaar op het nummer. Dat je zo geraakt wordt door een mooie bellen van Pitbull.
1: Maar dat hoeft ook niet. Dat is ook niet blijkbaar de reden waarom je naar zo'n concert gaat.
0: Nee, hij kan niet zingen en dat maakt het juist zo leuk. Ja.

0: of Pop, Michael Jackson. En dan is hij zeker de kroonprins of pop. Bruno Mars, On My Soul. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Het is rustig onderweg. Zometeen over een minuut of vijf heeft Erwin de uitgebreide update voor je.

0: als een muziekwals. Raast die over je ochtendhumeur en weg is het. I Alone Live.
1: Jouw startnummer.
0: Wij bellen heel even voordat we richting Carmen gaan. We het nieuws van 6:30 met een vriend van de show. Gunther, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jan-Willem, goedemorgen Jeroen.
0: Hallo, goedemorgen. Hallo. Vanuit Zwitserland.
2: Jawel.
0: Jawel. Het hoeveelste startnummer wordt dit?
2: Ja, dat zal jammer dat Alfred er niet is. Hij had er een antwoord op gehad.
0: Alfred van de Weetjes, maar had het wel even op moeten zoeken. ja, maar het zullen er toch wel 4, 5 geweest zijn in de afgelopen 8 jaar, toch?
2: Minstens.
0: Ja, je woont in Zwitserland, dat weten we allemaal van je. En ik weet ook dat je, als het om muziek gaat, jezelf een neutraal opstelt, hè?
2: Ja.
0: Ja. Dat vliegt echt alle kanten op. Waar zit je vandaag aan te denken qua startnummer?
2: Ja, een echte gave zomerhit. Pedro.
0: Dat is toch wel grappig. Ik was hem al een beetje vergeten. We hebben hem natuurlijk best vaak gedraaid in de show.
3: Oh, die Pedro.
0: Ja, super vrolijk. Hoe kom jij er dan ineens op?
2: Ja, nou ja, vorig jaar, je zei het net zelf al, vorig jaar draaide je nu veel. En ik stuur natuurlijk regelmatig, of ik maak regelmatig wel een nummer aan. En toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Pak voordat jullie met de deur daar sluiten, probeer ik het nog een keer met Pedro.
0: Hey, en het is je gelukt, Gunther. We wensen je een hele mooie dag. Ik ga hem voor je draaien.
2: Leuk, wens ik jullie ook succes.

0: Gunther, dankjewel voor het aanvragen. Pedro. Op NPO Radio 2, lekker startnummer. Op een zonnige en warme dag vandaag in Limburg gaat het boven de 30. In de rest van het land zo'n 25, 26 graden. En de verkeersinformatie die is van Even de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, er staan door die langdurige werkzaamheden al enkele files op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file. 10 minuten vertraging in beide files. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Ook 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. De weg is nog dicht, nog steeds. En de A58 Tilburg richting Eindhoven heeft een file bij Oorschot, 4 kilometer.
0: Dankjewel, tot zo hè.
2: Hoi.
0: 6:58, Carmen is aangeschoven en praat je bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen. Die zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade heen te komen en negeerde het waarschuwingen. Amerika vernietigde toen met raketten de schoorsteen van de tanker, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikte de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Er komen geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo, maar nu is het tot stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
4: Vrouwen zeggen ook, die ik ken in mijn omgeving, is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij erin kunnen betekenen.
0: Zou het wat voor je zijn?
3: Voor mij, nee. Ja,
0: wethouder van Financiën?
3: Oh nee, helemaal
5: Financiën.
0: Ja, sport. Wethouder van Sport. Ook niet?
6: Nee. Wethouder van Feestelijke Zaken.
3: Nee, ik vind veel dingen leuk, maar nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ik hou ook helemaal niet van vergaderen en zo.
6: Nee?
3: Oh, verschrikkelijk. Jullie wel dan?
6: Nee, ik hou van vergaderen.
0: Ja,
6: joh, een dag niet vergaderen is een dag niet geleefd.
3: Je drukt meteen binnen. Je neus bij vergaderingen.
0: Is dat wat je laat zien in zo'n PowerPoint-presentatie? Dan ga je helemaal naar kijken. Dus ik heb een staafdiagram gemaakt. Dit waren de luistercijfers van gisteren.
3: En weg was die.
6: Carmen kent mij beter dan ik denk.
3: In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. Hij werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welk soort het ging. En pas na een nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat.
0: Franje-aap?
3: Een franje-aap, ja. Foto's op nos.nl. Een grote teleurstelling voor Britse voetbalfans. Gisteren in de halve finale van het WK stond Engeland lange tijd voor. Maar het lukte de Argentijnen toch om in de slotfase 2 keer te scoren. Het werd dus 2-1, tot groot verdriet van deze Britse fans.
7: Gutted. We defended too deep second half. We got it too early on.
8: Tried to do what we did against Mexico, didn't work there better.
9: We did our best, but why do we always do this? We go willing up, we should have pushed harder.
3: Ja, football is not coming home, dus... Ach.

0: Het is tijd voor de wandelcollectie liedjes die energie geven tijdens het wandelen. Want we bereiden ons voor op de Nijmeegse Vierdaagse. Dus Vierdaagse, dat is aanstaande dinsdag. Het is jouw laatste nummer, denk ik.
1: Ja,
0: in ieder geval
1: in de
0: studio dat we bij elkaar zitten. Dat je hem toevoegt. Juist. Want we gaan natuurlijk volgende week wel door met de wandelcollectie.
1: Dat is waar.
0: Met gewoon dinsdag weer aan de beurt. Maar dan zien we elkaar niet meer.
1: Nee, maar daarom heb ik ook een hele bijzondere uitgekozen, vind ik zelf. Dat is namelijk Jankan Silver Fox. Heb ik ontdekt dankzij Jeroen. Met You Can Feel It.
2: Oh, dat is mooi.
1: Ja, ik vind dit namelijk de perfecte plaat voor de Nijmeegse Vierdaagse, omdat groep zingt over verandering die in de lucht hangt. Nou, je zei het al, volgende week of na volgende week gaan we eigenlijk op de laatste manier zo samenwerken. Hè?
0: Ja.
1: Dan,
0: het is ergens wel ergens. Ergens vinden wij het heel leuk dat we volgende week vrijdag afscheid nemen in een weiland in Mook. Weet je wel, dat is de Nijmeegse Vierdaagse. En tegelijkertijd
2: kan ook overrasseld zijn.
0: Ja, precies. Ja, maar dan hebben we geen bereik. Dan wordt het een hele korte afscheidsuitzending. Ja, maar zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, dat we in het laatste uurtje op NPO Radio 2 gewoon geen bereik hebben. Omdat we
2: dat
0: in
2: Carmen het niet vullen.
1: Ja,
0: dat is ook leuk.
1: En dan Ember draaien.
0: Ja, maar lang verhaal kort. Maandag hebben we dus de laatste uitzending hier in de studio als team. Dus
1: met elkaar.
0: Nog maar drie. Dat is best wel gek.
1: Heel gek is dat. Jullie gaan dan naar Nijmegen. Ik blijf hier in de studio. Dus ik spreek jullie nog wel, maar zie jullie dan niet meer. Dus ik dacht, ja, dit is een mooie plaat omdat het die verandering weergeeft. Omdat wij dan eigenlijk daarna ook gewoon letterlijk andere wegen inslaan. Hey, maar het is ook een optimistisch nummer, toch? Je kunt de veranderingen ook gewoon omarmen en terugkijken aan een mooie tijd en vooruitkijken naar de wegen die voor ons liggen.
0: Ja. En het mooie is, als ik ook daar steeds te laat begin met het nieuws, kunnen mensen gewoon heen en weer zappen. En dan hebben ze toch nog ons drieën.
1: Wie weet.
0: Dan ben jij hier netjes om 6:30 geweest met het nieuws en denk je, oh ja, maar dat zal wel later zijn. Ja. Nou, maar prachtig nummer, Carmen.
1: Ja, toch?

0: eigenlijk echt, zou je kunnen zeggen, het is creatieve armoede. Dat je dan een sample pakt van een ander nummer en daar dan een danceversie van maakt, zoals deze Franse DJ's. Maar ja, het is ook wel weer knap, weet je wel, dat je het ontdekt. Dat je dan Chic hoort en Soup for One. En dat je dan, eigenlijk wel heel erg lekker. Daar ga ik wat mee doen, toch? Of vind je niet?
1: Vind je het heel knap. Nee, ja. Dat je dan ook nog denkt, want laten we dat origineel nog eens draaien. Dat duurt al 4 minuten. En na 2 minuten denk je al, ja, oké. Ik heb het wel gehoord.
0: Ja, ja precies. Ja. Het is een beetje ja, Lady van Mojo, maar dan met slaap of zo.
1: Ja, ja. Dat. Ja.
0: Soup for One van Chic. En het is best Chic gedaan door Mojo, wat dat betreft.

0: van U2A, Street of Dreams. Over de Street of Dreams gesproken. Is het een ochtendspits van je dromen of valt het tegen?
1: Nee hoor, het is helemaal niet zo heel erg druk. De werkzaamheden zorgen voor vertraging. Met name de mensen die willen omrijden op de A27 en de A2. Op dit moment een minuut of 10 extra reistijd. Maar dat hebben we de hele week al. Dus goeie reis.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen Inge.
2: Goedemorgen Jeroen.
1: Hoi Jessica.
2: Is er nog nieuws?
0: Jazeker. We hebben nieuws over een bijzondere prijs bij de loterij van een voetbalclub. En het gaat om voetbalclub Ons Sneek. Oh. Zij verloten namelijk een vakantiewoning, gloedje nieuw, aan het water in Balk.
1: Wow. Ja.
0: En zeg nou eerlijk, wie wil dat niet winnen?
1: Nou, maar serieus.
0: Ja, het doet een beetje denken aan de Ferrari-actie hè, van Borger. Waar we natuurlijk vorig jaar ook aandacht aan hebben besteed.
1: Maar vakantiehuisje aan het water in Friesland? Dat is nogal wat.
0: Ja, daarom. Ja. Ja. Nee, maar wat ik zeg, die wilden toen toch ook geld inzamelen voor het clubhuis?
1: Ja, dat was nog heel spannend. Dat ik vond dat een miniserie op zichzelf, dat hele verhaal.
0: Nou, dit is weer een soort gelijk verhaal. Ze moesten namelijk een miljoen bij elkaar harken van de gemeente. De gemeente zei van, ja, wij willen best een miljoen inleggen, maar dan moeten de burgers dat ook doen. Dus toen hebben ze dit bedacht. 33.000 loten voor 33 euro. Ze zitten al op drie kwart. Ja, dus je draagt ook een steentje bij aan het goede doel als je 33 euro besteedt aan een lot. Want ja, dan hebben ze misschien straks toch dat nieuwe clubhuis. Want het is belangrijk, omdat ze de boel daar moeten opknappen. En de stijgende energieprijzen die hakken erin. Dus ze hebben dat geld keihard nodig.
1: Onze collega's van RTV Oost die gingen langs bij kleermaker Noubar Afci. Die bereidt er binnenkort een einde aan. En niet omdat de zaak niet goed loopt. Nee hoor, integendeel eigenlijk.
3: Je bent altijd maar aan het werk. En dat is op een gegeven moment is het breekt dat aan je. Als je maar altijd 12 tot 14 uur op een dag moet gaan draaien. En soms wel 6 dagen in de week.
1: Nou, dat snap ik wel.
0: Loopt eigenlijk te goed.
1: 32 jaar werkte die vanuit dezelfde zaak in Enschede, waar heel veel kledingstukken door zijn handen gingen. En daarom hakte hij de moeilijke knop door. Hij wil meer ruimte maken voor andere dingen in het leven. Nou, goed zo.
0: Nou, hopen dat het niet voor misverstanden zorgt.
1: Wat? Dat hij knopen doorhakt?
0: Nou, nee, precies. Of dat hij zegt, ik ben uitgebreid. Weet je wel, dat mensen dan denken, ik heb nog wel wat extra werk voor je. Nee, ik ben uitgebreid. Ik ken nog wel wat mensen die hebben misschien ook wel wat klusjes voor je. Jongens, luister, ik ben uitgebreid. Oh, en een mooi verhaal, dit vind ik ook prachtig. Het schooljaar loopt natuurlijk op zijn eind. Veel trotse leerlingen die mogen dan hun diploma in ontvangst nemen. En ik las vanochtend het berichtje van Serge. Ze is 24, heeft het syndroom van Down. En vorige week heeft ze na 12 jaar afscheid genomen van een middelbare school. Een reguliere school voor VMBO, MAVO en HAVO. En de moeder van Sterre die zei, ja, ik vind het belangrijk dat Sterre naar een gewone school ging. Want anders zien kinderen alleen maar kinderen die op hen lijken. En op deze manier komen ze ook in contact met kinderen die het syndroom van Down hebben. En dat is een mooi voorbeeld.
1: Ja.
0: En op die manier word je ook voorbereid op de diversiteit in de maatschappij. En het mooie is, ze heeft nu haar diploma op haar 24e.
1: Wow.
0: En Sterre, we willen je bij deze van harte feliciteren natuurlijk ook. Voor je vrienden, je familie en je moeder. Het is 7:10, donderdagochtend, met de Human League uit je speakers.

0: Topic in A7S met Breaking Me op NPO Radio 2. De For Human van de Human League.
1: Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Zometeen het nieuws van 7 uur.
2: Daar komt ze binnen, Rappie.
0: Ja. Was het brekend nieuws in de kader van Breaking Me? Oh.
3: Nee, ik was
4: ze zat zo lekker te kletsen.
3: Langzaam.
0: De printer deed het weer niet.
4: Schippers was vroeg. Ja, zelf op de gang kletsen.
3: Printer, ja.
0: Altijd die printer, hè.
3: Daar komt die. Waar gaat dit over?
5: Een zonnebloem. De brandweerman, die komt morgen pas.
6: Een schildpad?
5: Ja, die is een schildpad.
0: Deze man heeft zijn eigen soort natuurachtig iets gemaakt. Een soort dierentuin meets keukenhof situatie. En dan kan de hele buurt kan komen kijken. Zeg, nou, zonnebloemen, schildpadden, allerlei dingen. Superleuk. En hij vraagt geen entree.
3: De brandweerman komt morgen.
0: Brandweerman die komt morgen kijken, ja.
4: Het is een beetje zoals het boodschappenspel bij Max altijd 's ochtends. Dat je dan pot augurken.
0: Oh,
4: elastiekjes.
3: Dat is nog echt moeilijk. Ik heb er wel
4: brandblusser.
3: Van, behoorlijk tegen.
0: Max geheugentrainer.
4: Ja. Max geheugentrainer.
0: Ja.
4: Stop de tijd.
0: Dat is heel
7: Max geheugentrainer. Dit is NPO Radio 2.
0: Zijn mensen heel goed in Max geheugen trainen, wist je dat?
8: Vrij, servetten, blender, citruspers, kleed, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal, tafeldoos.
0: Die nemen we niet mee, hoor.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3.

0: Nee, ik was dus een beetje lekker te kletsen. Langzaam.
1: De printer deed het weer niet.
2: Schippers was vroeg.
1: Ja, zelf op de gang kletsen.
0: Printer, ja.
1: Ja, altijd die printer, ja.
0: Daar komt die. Waar gaat dit over?
3: Een zonnebloem. De brandweerman, die komt morgen pas.
4: Een schildpad?
3: Ja, die is een schildpad.
1: Deze man heeft zijn eigen soort natuurachtig iets gemaakt. Een soort dierentuin meets keukenhof situatie. En dan kan de hele buurt komen kijken. Zeg, nou, zonnebloemen, schildpadden, allerlei dingen. Superleuk. En hij vraagt geen entree.
0: De brandweerman komt morgen.
1: Die komt morgen kijken, ja.
2: Het is een beetje zoals het boodschappenspel bij Max altijd 's ochtends. Dat je dan
1: potalgroeken.
2: Elastiekjes.
0: Dat is nog echt moeilijk. Ik heb er wel eens
1: brandblusser.
0: Behoorlijk tegen.
1: Max geheugentrainer.
2: Ja. Max geheugentrainer.
0: Ja. Ja, dat is
2: stop de tijd.
1: Dat is heel erg.
5: Max geheugentrainer. Dit is NPO Radio 2.
1: Zijn mensen heel goed in Max-geheugen trainen, wist je dat?
6: Vrij, servetten, blender, citruspees, dekenkisten,
0: etagères,
6: kandelaars, kristal, tafeldoos.
1: Die nemen we niet mee, hoor.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Autohuur met Sun.

0: komt die, waar gaat dit over?
1: Een zonnebloem, de brandweerman, die komt morgen pas.
2: Een schildpad?
1: Ja, die is een schildpad.
3: Zo'n schildpad. Deze, ja, deze man heeft zijn eigen soort natuurachtig iets gemaakt. Een soort dierentuin meets keukenhof situatie. En dan kan de hele buurt kan komen kijken. Zeg, nou, zonnebloemen, schildpadden, allerlei dingen. Superleuk. En hij vraagt geen entree.
0: De brandweerman komt morgen.
3: Brandweerman die komt morgen kijken, ja.
4: Het is een beetje zoals het boodschappenspel bij Max altijd 's ochtends. Dat je dan pot augurken.
3: Oh,
4: elastiekjes.
0: Dat is nog echt moeilijk. Ik heb er wel eens
4: brandblusser.
0: Geprobeerd. Dat behoorlijk tegen.
3: Max geheugentrainer.
4: Ja. Max geheugentrainer.
0: Ja. Ja, dat is
4: stop de tijd.
3: Dat is heel
5: Max geheugentrainer. Dit is NPO Radio.
3: Zijn mensen heel goed in Max geheugen trainen, wist je dat?
6: Vrij, servetten, blender, citruspees, vlees, dekenkisten, etagères, kandelaars, kristal, tafellopers, compleet.
3: Dat nemen we niet mee hoor.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
13: Zijn we al!
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen... Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
12: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Het is 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen van Heel. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In Amsterdam zijn gisteravond 3 mensen opgepakt vanwege een mogelijke ontvoering. De politie heeft daarbij waarschuwingsschoten gelost. Rond 10 uur rukte de politie groots uit na een melding van een mogelijke ontvoering. Na een achtervolging wist de politie een auto op de tramrails tot stilstand te brengen. De 3 verdachten in de auto zijn aangehouden. Ook zat er iemand in die mogelijk was ontvoerd. En of dat echt zo is, wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand uit zijn kabinet weggestuurd. Dit keer de minister van Defensie, Fedorov. Hij was onder meer de drijvende kracht achter de Oekraïense droneverdediging en wist veel van techniek. Er is geen officiële reden, maar correspondent Christian Pauw heeft wel een vermoeden.
3: Oekraïense media en de Financial Times melden dat er onder meer spanningen waren tussen Fedorov en de hoogste generaal van Oekraïne. En die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro die de hele krijgsmacht wilde moderniseren. Ook zijn er berichten dat de minister kwaad bloed heeft gezet bij hoge figuren in de defensieindustrie, omdat Fedorov bepaalde aanbestedingen zou hebben tegengehouden.
2: Fedorov was net een half jaar minister en eerder deze week stuurde Zelensky ook al zijn premier weg. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 mensen zijn gered en 3 worden er nog vermist. Reddingswerkers zoeken met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild en koud en was er een sterke stroming. In Joure zijn de Friese ballonfeesten begonnen. Iedere avond gaan er prachtige luchtballonnen omhoog. En het grootste ballonnenfestival van Nederland viert zijn 40ste editie. Al werkte de wind bij de aftrap niet helemaal mee.
4: Het waait nog een beetje te hard, hè?
5: Ja, klopt. Dus met die grote ballon vind ik dat nog wel een beetje een ding.
6: Vanavond zijn er een paar ballonnen minder. Een gewone ballon heeft de limiet van zeg maar windkracht 3. En een special shape heeft een limiet van maximaal windkracht 2.
4: Welke zijn dat dan bijvoorbeeld?
6: Een zonnebloem, de brandweerman, die komt morgen pas.
4: Een schildpad?
6: Ja, dit is een schildpad.
7: Ik heb niet hoogtevrees.
8: Ik heb ook geen hoogtevrees. Ik vind het spannender dan hun, hoor.
2: Ja, en op vrijdag en zaterdagavond is ook de Night Glow. De piloten zetten dan hun branders aan. En die gaan dan mee op het ritme van live muziek.
9: Wauw.
2: Ja, dat lijkt me spektakel.
9: Ja.
2: Ja, die ballonfeesten duren nog tot en met zondag.
1: Ik heb voor Vaderdag een brander gekregen.
9: Een brander?
1: Ja, dat is ontzettend handig.
2: Heb je eigen processierups in je tuin?
1: Nou, ik zou ze ermee weg kunnen krijgen. Sterker nog, ik zou de hele Veluwe kunnen afvikken met dat ding.
10: Nou, dat gaan we niet doen.
1: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, tuurlijk niet. Nee, daar heb ik niet aan gedacht. Nee, maar superhandig. Ik zag dus hier op het Mediapark iemand in de goot de onkruid verwijderen.
10: Oh, dat! Ja, dat heb je verteld.
1: En dat,
10: ja.
1: En dat deed hij met een brander. Ik denk, dat is handig. Dus ik kreeg voor Vaderdag zo'n brander om het onkruid op de oprit weg te branden. En dat gaat, jongen, als een malle.
2: Je kan er ook de barbecue nog even mee aansteken.
1: Ja, maar serieus, ik zette hem aan. En dat ging dus, ik dacht dus echt dat er een luchtballon voorbij kwam.
10: Op en toch mannelijkheid dit, hè?
1: Het is fantastisch. Ja. In een uurtje was ik klaar. Ja, en dus heb ik dag laatst tegen de buurman gezegd, zeg, ik zag wat onkruid op je oprit. Mag ik die van jou ook doen? Dus die heb ik ook gedaan.
10: Oh,
1: ja. Die zaten lekker toe te kijken. Ja. Maar goed, dat heeft geheel terzijde. Dus mocht je nog last hebben van onkruid, ergens
10: heel
1: tussen
10: de stoepen.
1: Nee, zeker. Dat is geen enkel probleem.
10: Ja.
2: Nou, het is wel weer voor om even met je branden naar buiten te gaan.
1: Nou, liever niet, denk ik.
2: Nee? Vrij zonnig nog steeds. Maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. En later op de dag kan in het noordoosten nog een bui vallen.
1: Nee, maar het is er niet iets te droog voor, dat bedoel ik meer. Zeg maar voor de brandveiligheid.
10: Oh ja,
1: ik echt handig om dat niet te doen. Nee. Het is buiten droger dan de grapjes van Jeroen. Even de hart bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Je kan toch ook bij de plantsoenendienst gaan werken?
1: Ja, kan ook nog, ja.
11: Ja, volgens mij als het zo hoort.
1: Oh, dat is Jan Willemier.
2: Ja. Nu klinkt het als Star Wars, hoor, dit. Maar goed.
1: Nou ja, en onze koffieautomaat.
11: Ja.
1: Erwin, goedemorgen.
11: Gaat goed met je. Op de A16 Breda Rotterdam sta je helemaal stil tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein. Het komt door een ongeluk met een motor bij de Rottermeerentunnel. 6 kilometer stilstaand verkeer dus. De linkerrijstrook is voorlopig afgesloten. En dat is pech, want het stond daar al een file natuurlijk door de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. En dat was net de omrijroute eigenlijk. Dus je loopt in de fuik. Ja, omrijden, dat geeft ook file op de N217 Dordrecht-Spijkenisse tussen Maasdam en de A29 in de Hoeksche Waard. 2 kilometer stilstaand verkeer.
1: Dat is het moment dat een opleiding meer een misleiding wordt, hè? Dus je eigenlijk voor oppassen. Erwin, dankjewel, hè?
11: Hoi.
1: Tot later.
0: De dobbelsteen.
1: Burn baby burn, zat ik aan te denken.
2: Nee, ik moet nu denken aan Great Balls of Fire.
1: Ook leuk. Ja,
10: Staccato, here we go.
0: De dobbelsteen.
1: Het gaat om 6 liedjes. Die zoeken we voor de dobbelsteen. We krijgen er vaak meer binnen, maar je hebt echt kans voor. Dus app gewoon als je denkt, ik weet ook nog wel een leuke voor de dobbelsteen. 6 verzoekjes. En de dobbelsteen bepaalt straks welke de uitzending haalt. Via de appen.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
17: Hoi.
16: Of binnenkort vertrekt.
17: Adios.
16: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
17: Fijne vakantie.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
19: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stay Well al vanaf 99 cent.

0: opwarmen en genieten maar. Kom naar Museum Batavialand.
1: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
1: Dus kom naar Museum Batavialand.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Jan Willem start op.
7: BNN Vara.

op deze manier is het heerlijk om je dag te beginnen met een goed gesprek. Talk van Coldplay op een zonnig en warme dag. In Limburg tikt de thermometer de 31 graden aan. In de rest van het land ongeveer een graad of 26. Vanavond kans op een klap onweer.

0: gezellig.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Goedemorgen, Jan.
1: Ga je nog naar Lichtenvoorde of niet? Naar de Zwarte Cross?
0: Nee, ik dacht ik moet mijn energie even sparen. Want we hebben natuurlijk nog een drukke week voor de boeg.
1: Ja, inderdaad. Tuurlijk, ja. Nijmeegse Vierdaagse.
0: Zeker.
1: Ja, misschien is dat helemaal niet handig om dat te gaan.
0: Nee, daarom.
1: Ja, het is wel leuk. Het sfeertje is tof. En het weer.
0: Wil je naar de Zwarte Cross?
1: Ja, dat is altijd leuk, toch?
0: Ja, zeker.
1: Opposite zijnde, Typhoon is er. Direct, Rondé, Suzanne Freek.
0: Ja.
1: Ook de jongens van F Serieus, natuurlijk. En de grote vraag is, gaan ze dit doen?
0: Dat
1: is,
0: Oh ja, dat mocht niet.
1: Nou ja, de vrijwilligers, in ieder geval een aantal vrijwilligers hebben gezegd van als ze dit gaan doen, dan kunnen jullie niet op ons rekenen. Dus heeft de organisatie gevraagd, jongens, jullie mogen optreden, maar niet baila, baila, baila mee. Dus ik dacht, ja, we kunnen het ook doet hij het of doet hij het niet noemen, maar even een gokje voor een mokje. Dat is wel leuk.
0: Gaan ze het doen of
1: gaan
0: niet?
1: Gaan ze het doen of niet? Gaan ze wel of niet baila baila baila doen?
0: Ja, dan nodig je de baila de gasolina uit en dan gaan ze niet dit liedje spelen.
1: Dat zou heel gek zijn.
0: Heel raar zijn.
1: Ik denk het ook. Maar doe maar even een gratis gokje voor een mokje. Maandag doen we sowieso een mokkenregen, dus dan komen we er maandag op terug. Dus spelen zij zaterdag wel of niet baila baila baila op de Zwarte Cross? En was het dus gewoon een publiciteitsstunt? Of mogen ze me echt niet spelen? En houdt de organisatie woord. Zaterdag komen we daar dus achter en nou, je mag even een gratis gokje voor mokje via de app.
0: Baila ja of baila nee?
1: Ja, baila nee. Hele goeie. Ja.
0: Heb ik nog even een kijktip voor je? Want als de temperaturen stijgen en de koffers worden ingepakt en de out-of-office mailtjes je om de oren vliegen, dan weet je hoe laat het is. Ja, komende maandag. Dan begint het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde. En ik kan je vast uit zeer betrouwbare bron verklappen dat het een heel leuk seizoen wordt.
1: Dat is heel grappig. Ik ken de gozer die dat inspreekt.
0: Oh ja?
1: Ja, ik kan het wel even aan hem vragen. Ogenblikje.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hem even gesproken over kort. Ja. Hij zegt, het wordt een hartstikke leuk seizoen.
0: Leuk seizoen, goed. Thank me later. Maar vanavond kan je alvast een beetje in de stemming komen en terugkijken hoe het nu is met deelnemers uit het oude seizoen. Om 8:30 vanavond is B&B Vol Liefde. Hoe is het nu met bij RTL 4?
1: En dat gaat dan met de oude kandidaat? Of alleen kandidaten van het vorige seizoen? Of weet
0: nee, oude kandidaten. Die gewoon dan gewoon kijken van hoe is het afgelopen.
1: Hoeveel kinderen hebben ze inmiddels en dat soort dingen.
0: Dat soort dingen, ja.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Die teksten, schrijf jij die zelf nou?
2: Willem start op doorflits.
0: Leuk dat je dat vraagt. Ik kom het later nog eens even
1: op. Ik ken toevallig de gozer die het inspreekt. Kan het er wel even vragen? Ik heb hem net even kort gesproken.
0: Oh, ja.
1: En het is zo, dat doen ze eigenlijk met een heel team. Dat is heel grappig. En het is ook zo dat hij zelf wel eens af en toe dingen herschrijft.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het eigenlijk wel heel veel werk is.
1: Oh, hij belt net terug. Oh ja, hij zegt nog van de leuke grappen die komen wel echt van mij.
0: Oké. Marieke stuurt een appje. Wie moeten we in de gaten houden, Jeroen? Ik zeg Timothy.
1: Timothy moet je in de gaten houden?
0: Ja, ik denk Timothy.
1: Dat is een leuke deelnemer.
0: Dat is een leuke deelnemer.
1: B&B Vol Liefde begint dus maandag.
0: Ja.
1: Je raadt het al, vandaag wordt er weer gefietst bij de Tour de France. Etappe 12 staat op het programma. Het is een vlakke rit. Het is hartstikke leuk voor de sprinters. Bovenaan in het klassement staat...
0: Pogacar,
1: hartstikke goed. Vanmiddag start het om 3:05.
0: Oké. En in Arnhem begint vandaag het EK Rubik's Cube. Dat is zeg maar dat ding uit de jaren 80 met die kleurige vlakjes. En dat is een serieus toernooi. Er doen 1200 mensen mee uit 53 verschillende landen. De hele boel was eigenlijk binnen een paar minuten uitverkocht. Er zijn dit hele weekend wedstrijden. Komende zondag is de grande finale. Het huidige record is in handen van Timon Korlanczynski. Die komt uit Polen. Hij lost, moet je je voorstellen, hè? Een Rubik's Cube. Dus dan heb je zo'n vierkant helemaal met al die vlakjes door elkaar. En hij doet het zo... In 3,66 seconden.
1: Maar dat is echt kort, hè?
0: Dat is heel kort.
1: Zullen we het eens even laten horen hoe kort dat is?
0: Ja.
1: Dus dan begint hij bij de eerste piep. En bij de tweede piep is hij klaar. Oh, zo klinkt het eigenlijk nog best lang.
0: Dat is nog best lang. Nou ja, om zo'n hele kubus uit de war te draaien.
1: 20 juli 1969. Dat is de dag waarop de mens voor het eerst voet op de maan zet.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Ja, Neil Armstrong was de eerste. En daarna dreigde die historische missie bijna helemaal uit te lopen op een ramp. In de maanlanden brak een cruciale schakelaar af.
0: Oh.
1: Ja, sorry, even Apeldoorn bellen.
0: Ja.
1: Zonder die schakelaar konden Buzz Aldrin, de tweede man die de maan betrad, en Neil Armstrong niet meer opstijgen. Bij NASA hebben we allemaal stress en zo. Ze zochten naar een oplossing. Maar Aldrin, die was slim, die pakte een doodgewone kunststof viltstift, drukte daarmee voorzichtig de schakelaar in, en toen kon de motor alsnog worden gestart.
0: Oh, heb je die film gezien, Apollo 13? Dat was ook zo mooi...
1: Maar dit was Apollo 11,
0: toch? Oh, dat is 11. Ja, dit is eentje eerder. Ja, dat is ook zo.
1: Die viltstift, die is dus geveild. Gistermiddag is die veiling gesloten. Weet je wat die heeft opgeleverd, deze stift?

0: Waarmee de maanmissie is gered.
1: Ja,
0: ze hielden wel rekening met meer, maar ik vind nog steeds heel veel geld over een stift. $857.000. $857.000. Maar goed, met zo'n stift kun je wel geschiedenis schrijven natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe is het onderweg?
1: Ja, behoorlijke file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voorbij het Terbrechtseplein bij de Rottermeerentunnel is een motorrijder onderuit gegaan vanochtend. En dat zorgt nu voor een behoorlijke file. Vanaf het knooppunt Ridderkerk sta je in de rij over de Van Brienoordbrug. Nu met bijna een uur vertraging.

0: staat het met de Thermomok. De voorspelling.
1: Het is bijna 50, ja, bijna 50, nee. Heb ik het idee. Ja. Het vliegt alle kanten op.
0: Ik dacht juist dat het gevoel een beetje was dat de meeste mensen wel denken dat even serieus Baila mee gaat doen.
1: Ja, dat is wel waar. Maar er zijn ook nog mensen die het dan toch niet zien gebeuren. Die denken, nee, de mannen van Bailo de Gasolino, dat zijn hele keurige mannen. Die houden zich aan alle voorschriften. Als ze het niet willen, dan gebeurt het niet.
0: Gaan ze het wel of niet doen? Even serieus op de Zwarte Cross, dat is even de vraag. Is de publiciteitsstunt waren ze even serieus bij de Zwarte Cross? Laat het me even weten. Gratis gokje voor een mokje. En dan maandag weet je of je gewonnen hebt. Want zaterdag gaan ze wel of niet spelen. Rain Me In van Sam Fender, Olivia Dean.
2: De dobbelsteen.
0: En ja, de uitdaging is, kom daar maar eens even overheen op de dobbelsteen. Dat zal nog eens lastig worden.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het is toch wel een lekker nummer, hè, die Rain Me In.
1: Ja, zeker.
0: 0800-1122 om een liedje aan te vragen. We hebben plek voor 6 liedjes en de dobbelsteen bepaalt welke de uitzending haalt. We gaan hem nu vullen en daarna het nieuws gooien. Plekje 1 is voor Sylvia. Goedemorgen aan mijn favoriete mannen van de ochtendshow.
1: Hi.
0: Wat lief. Ik heb het al eerder gevraagd, maar hij is zo fijn voor vandaag. Voor de dobbelsteen graag Joe Cocker en Summer in the City.
1: 2 is Ilonka. Voor de dobbelsteen Bloodhound Gang, Fire, Water, Burn.
0: Nanny staat op plekje 3. Goedemorgen, ik ben afgelopen weekend op Bospop naar de luistersessie van Foreign Tongues geweest van de Rolling Stones. Mag mijn favoriete nummer van deze LP, nummer 11, Covered in You op de dobbelsteen. Nou, dat mag zeker, Nanny. Hij staat op plekje 3.
1: 4 is Lars Dekkers. Mag ik Jet Airliner van Steve Miller Band? Ik ben op weg naar de vliegbasis in Leeuwarden voor een klus en dat leek me passend. Groeten van Lars.
0: Dat is leuk. Ja. Ja, dat is voor iedereen leuk. Niet alleen als je Steve Miller Band natuurlijk. Ja. We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Hey Woudy, goedemorgen. Met je Willem en Jeroen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, hoe is het met jou?
3: Ja, heel goed. Dank je.
0: Ja,
3: en
0: leuk.
3: Met jullie?
0: Ja, met ons gaat het ook heel goed. Of laat ik voor mezelf spreken. Met mij gaat het goed. Hoe is het met jou?
3: Ja.
0: Jeroen?
1: Ja, ik zit heerlijk. Ik zit heerlijk bij. Lekker zomers outfitje. Zomers gemoed. Top.
3: Nou, fijn.
0: En Carmen zit er ook alweer. Die gaat zo nieuws lezen en ze heeft er een prachtig shirt.
3: Zonder Carmen zijn jullie gewoon ook echt helemaal niks, hè?
0: Nou, en bedankt, hè? Nou, dat is ook weer leuk, zeg. Nou, gloeiende. Ja. Dus een beetje hetzelfde als dat ze tegen je... Dat ze tegen je zeggen... Oh, je hebt echt een leuke vrouw. Zo van, hoe is het mogelijk eigenlijk? Ja, maar goed. Woudy heeft wel een beetje gelijk, Carmen. Want het is natuurlijk een godswonder dat jij het zo lang met ons hebt uitgehouden. Laten we daar eerlijk over zijn.
4: Nee, dat was een feestje, jongens. Een feestje.
0: Zeg Woudy, jij belt voor plekje 5.
3: Ja, ik heb aangevraagd alles wat ik zoek van Higo. Dat zijn jullie grote vrienden uit Zwolle.
1: Ja.
3: Want die zijn al een paar keer bij jullie in de studio geweest. Dat is natuurlijk een geweldige, upcoming wil ik niet meer zeggen. Het is gewoon een geweldige band die heel Nederland moet kennen.
1: Ja, met het Bevrijdingsfestival in Zwolle ook een heleboel op stelte gezet. Hè?
3: Ja, echt enorm. Ja. Het is echt, het zijn ook leuke gasten.
1: Ja.
3: Ik ken ze iets meer, maar ik ga iets zeggen. Wat, als mijn dochter luistert, dan vermoordt ze me.
0: Oh, heeft ze verkering?
3: Een van de jongens is mijn schoonzoon geweest.
0: Oh. Oké, maar jouw liefde voor de band is niet over?
3: Nee, zeker niet. En die van haar ook niet. Dus dat is mooi.
1: Maar herken je dan verhaaltjes? Ik bedoel, als je dan zo dicht op de band zit... en zij maken al dat hele biografische liedjes... dat je denkt, dat herken ik nog.
3: Ja. Je kent ergens het verhaal erachter. En dat is mooi.
0: Ja, precies. Ja. Stond jij nog toevallig bij het tankstation? Dat is mijn eerste hint. Dat kan natuurlijk.
3: Nou, ik zal je vertellen, het tankstation... daar ga ik straks voorbij rijden.
0: De panjert, leuk.
3: De
1: panjert.
0: Ja. Nou, haal een bakje koffie op onze kosten en stuur maar een tikkie.
3: Dat is mooi.
0: Doeg.
3: Dankjewel.
0: Hoi. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Sigrid.
0: Hey Sigrid, je mag het zeggen. Plekje 6 is voor jou.
5: Ik had zin in een zonnig plaatje. Libero Lanima van Joe van Notti.
0: Joe van Notti. Libera Lanima. Wij zetten hem op plekje 6.
5: Ja, maar
0: tot. Ik ga zo meteen gooien. Blijf luisteren. Tot zo.
5: Ja, tot zo.
0: Zonnige warme dag vandaag in Limburg. Tikken we de 30 ruim aan. En de rest van het land wordt het een stuk frisser hoor. 26 graden. Later lokaal kans op onweer. Ja, je moet je even goed opkleden.
1: Ja.
0: Even de hart bij de ANWB met de verkeersupdate. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, de meeste dagelijkse files geven niet zo heel veel vertraging vanochtend. Bij Rotterdam is de vertraging wel groot. En dat komt door die werkzaamheden. Maar ook door een ongeluk met een motorrijder. Ging onderuit bij de Rottemerentunnel. Dat was de omrijroute ook voor de werkzaamheden bij het Terbrechtseplein. Maar gelukkig is de weg weer vrij. En de vertraging is teruggelopen tot 35 minuten. Tussen Rotterdam, Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. Omrijders staan ook in de file op de N217. Spijkenissen Dordrecht. Aan weerszijde van de A29 4 kilometer file.
0: Dankjewel. Dan het nieuws van 7:30 met Carmen.
2: Voor de vijfde nacht op rij heeft Amerika doelen in Iran aangevallen en ook de hoofdstad Teheran werd onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen met raketten en drones. Over schade en slachtoffers is niks bekend. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft de laatste dagen het aantal arrestaties flink opgevoerd. In 5 dagen tijd zijn 10.000 mensen opgepakt, soms ook met dodelijke afloop. Die 10.000 arrestaties zijn er 2 keer zoveel als de afgelopen maanden, zegt correspondent Rudy Bauma.
7: Ja, dat vloeit voort uit een concrete opdracht die agenten van hun leiding hebben gekregen, dat dat het gewenste getal is. Die massadeportaties die Trump heeft beloofd, daar wil hij zich aan houden. Zeker nu het met andere punten van zijn beleid, de koopkracht, de oorlog met Iran, allemaal heel slecht gaat. En hoewel dit beleid ook natuurlijk wel heel controversieel is, is er ook nog een grote groep kiezers die dit gewoon steunt.
2: Afgelopen week werden nog 2 mannen doodgeschoten door ICE tijdens verkeerscontroles. In tientallen steden gingen mensen toen de straat op om te demonstreren. Nederlanders hebben vorig jaar minder huishoudelijk afval weggegooid dan het jaar daarvoor. Het gaat in totaal om 8,1 miljard kilo. Per Nederlander was dat 449 kilo afval. En dat is een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er ook minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in blessuretijd kwam er daar nog eentje bij.
8: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts. Ja! Daar is Lautaro Martinez! Oh. Aangeven van Messi! En dit was de tikkie breed. Dat kan je geen assist noemen, maar deze wel met rechts. Wat een voorzet van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
2: En dus staat de regerend wereldkampioen zondag in de finale, samen met Spanje. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires gingen 100.000 mensen de straat op om dit te vieren. Het was daar echt een blauw-witte zee van mensen. En ook in veel andere Argentijnse steden ontstond een spontaan volksfeest. Nou, voor Engeland is het WK nog niet helemaal voorbij, want de ploeg speelt zaterdag de troostfinale tegen Frankrijk.
0: Gaat het om zijn gooien. Plekje 1 was voor Summer in the City van Joe Cocker. Bloodhound Gang op plekje 2. Op nummer 3 hadden we Covered in You van de Rolling Stones. Op 4 Jet Aligner Steve Miller Band. Bouwde je op plekje 5. Ik gooi alvast met Higo. En op nummer 6 Libera Lanima van Joe Van Lotti. Wat is het geworden?
1: Oh, dat is een goede vraag.
0: Waarom zei je dan oh?
1: Ja, ik moet er toch wat van maken hier. Oh. Weet je,
0: ik denk misschien dat ik het zo over mooi heb gegooid. Of komt ik terecht in de koffie van Carmen of in je kwark?
1: Nou, Carmen, ik vind aan jou de eer. Want wat, ja, wat zijn we zonder Carmen?
2: Het is geworden nummer 1. Ja. Ja, mooi.
0: Sylvia, onze nummer 1 vandaag. Sommer in de city. Hoe kom je erop, hè?
9: Ja.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: Call on Me, voor Summer in the City van Joe Cocker. Nummer 1 op onze dobbelsteen vandaag.
1: Ja.
0: Je zou maar nummer 1 zijn en dan nog winnen ook. Dan moet het wel een hele mooie dag worden, Sylvia.
2: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
0: We blijven een beetje hangen in het nummer 1 thema. Tot het maandag al, hè? 13 weken op nummer 1.
3: Lekker.
0: Ja, 13 weken op nummer 1 in Amerika in de Billboard Hot 100. Voor een country nummer is dat heel bijzonder. Haar naam is Ella Langley. Hopelijk geniet je er ook van. De Stills in Texas.

0: Jan Willem, start op. Intro rally.
1: Nou ja, we kiezen voor Valkenswaard. Want daar ontmoeten wij Marloes van Milo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Marloes. Goedemorgen. En je bent projectmanagement officer bij een ouderenzorgorganisatie, hebben we me laten vertellen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Heb je ook snel carrière gemaakt?
2: Ja, dat blijkt dan, hè?
1: Ja,
2: dat
1: gaat hartstikke goed.
3: Dan
1: ja.
3: Zal je het wel in huis hebben, Marloes.
1: Dat denk ik ook, ja.
3: Ja.
2: Ja, vooral heel veel orde en structuur en ook een beetje analytisch vermogen. Dus ja,
3: dat kunnen wij, zouden wij zo goed kunnen gebruiken.
1: Maar jou kun je hier niet komen werken.
3: Ja?
2: Ja? Nou, stuur maar nee. Dus, dat is
3: veel maar een aanbod. Ik hoor iedereen over Messi. Nou, dat is hier ook allemaal Messi.
2: Nee, precies.
1: Lieve Marloes, je gaat vandaag kijken hoe ver je komt met de intro rally. Daar komt het eigenlijk op neer. En we hopen natuurlijk dat je ze alle vijf weet.
2: Ja, dat hoop ik ook natuurlijk.
1: De categorie waar je voor kiest is 2010 tot 2020. En that's it.
2: Ja, klopt.
0: Ronde 1.
1: Nou, dat zijn er nogal wat waar we uit konden kiezen.
2: Mm-hmm.
1: Ze worden steeds 2 seconden korter, de intro's. We beginnen bij 10, we eindigen bij 2. Ieder goed antwoord is een prijs waard. Dat benadruk ik nog maar een keer. Dus je kan ook op een gegeven moment denken van, ik stop. Weet je wel, heb ik 3 prijzen gewonnen. Prachtig. Ik laat even die thermomok voor wat het is.
3: Zal ik al zeggen wat je eerste prijs is als je gewoon meteen...
1: Dat is misschien even leuk, ja.
2: Nou, dat wil ik al weten, ja.
3: Wasdoekjes voor de witte was. Houd je witte was mooi wit?
2: Nou, dat is wel een mooie prijs.
1: Ja, dus ja, als je dan bij ronde 2 komt en ik vraag, speel je door? Ja, dan kun je ook denken van nee. Want ik wil die wasdoekjes sowieso.
2: Nee, precies, ja.
1: Maar goed, de eerste 10 seconden, ben je er klaar voor?
2: Yes.
1: Komt, ja. Succes.

0: Dit is Stress Out.
1: Hey, dat is makkelijk.
2: Ja. Ronde 2.
1: 21 Pilots. Nou, geldt niet voor jou, want je geeft echt cool en vastberaden antwoord. En daar houden we van. De volgende is 8. Ja, dat is schone schijn, wou je zeggen.
0: Nee, ik ben wel een beetje gespannen, maar
3: dat
0: goed.
3: Is concentratie.
1: Dat is focus. De volgende is 8 seconden. Even terug in de focus, want we willen je er niet uithalen. Ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Komt-ie.
0: Dit is Dotan met Home.
1: Helemaal goed.
2: Ronde 3.
1: Nog 3 intro's te gaan in jouw intro, Relic. De volgende is 6 seconden als je hem doet.
0: Yes.
1: Komt-ie.
0: Dit is Stromae met Aloran Dans.
1: En dat is ook goed.
2: Ronde 4.
3: Jeetje, wat vastberaden, Marloes. Goed hoor. Ja.
1: Nog 2 intro's voor jou.
0: Yes.
1: 4 seconden.
0: Kom op. Dit is Adele met Someone Like You.
1: Ja, en we gaan
2: ronde 5.
3: Nou, ik ga dat prijs.
1: Maar Loes, nog eentje. Ja, je moet het niet jinxen, Jeroen. Maar ik denk ook dat je het winkeltje wel open kan gooien.
0: Ik hoop het.
1: Maar Loes, we zijn er weer. Nog eentje. Je staat in de finale.
0: Ja, ja.
1: Is dit het teken?
0: Ja, laat maar komen.
1: Komt-ie.
0: Dit is Ed Sheeran met...
3: Kan je hem doorzingen?
1: Je komt er op een gegeven moment. Marloes? Oh, Marloes heeft opgehangen, joh.
3: Echt?
1: Ja, ze is weg.
3: Dat is ook een tactiek.
1: Hebben we dit al eens eerder meegemaakt? Dat iemand in één keer weg was tijdens de intro rally? Volgens mij niet.
3: Even snel de hulplijn bellen.
1: Oh, zo. Oh ja, dan moet je natuurlijk even ophangen.
3: Ja, met Marloes.
1: Nee, dat kan natuurlijk niet. Hoe gaan we hier nou mee om? Waar is de Alfred van de Weetjes als je hem nodig hebt? Want die heeft het hele reglementenboek mee op vakantie.
3: Ja, maar goed, nu hebben Matthijs...
1: Even kijken. Matthijs, bel je er terug? Ja, Matthijs is al aan het bellen. Hij is de invalfred. We hebben Marloes. Hi Marloes. Je moest even met iemand overleggen.
0: Oh, ja, ik was aan het overleggen, maar hij viel in één keer weg. Ja,
1: oké, weet je het inmiddels?
0: Ja, het is Ed Sheeran met Shape of You. Oh!
1: Nou, we rekenen het helemaal goed. Ja, wij zijn niet de moeilijkste vandaag. Oh. Ja, want dit is natuurlijk niet te bewijzen waar dit nou aan lag. Van harte gefeliciteerd, Shape of You.
0: Yes, dankjewel.
4: Aan de PT.

0: harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Het was weer een bijzondere editie van de Intro Rally en daar houden we van. Ja. Ja. Welke heb je gekozen, als je al gekozen hebt van deze vijf?
1: Ja, welke waren het ook weer? Allorendans.
0: Allorendans, ja, dat is een...
2: Dotan.
1: Allorendans?
2: Adele.
1: Ik heb even overlegd met de hulplijn.
0: Oh, dat is toch een vrolijke start van de dag. Ja.

0: Ja, Kiki is aan het oefenen voor de Vierdaagse waarschijnlijk. Alor en dans, weer een heerlijk wandeltempo. Dat is flink doorstappen,
1: dat
0: Kiki.
1: Dat zijn flinke passen, ja.
0: Ja, dan we houden goed in de gaten als er iemand langs ons loopt. Volgende week. Dan zal het Kiki wel zijn.
1: En dan zeg ik Kiki.
0: Hé, Kiki. Kiki die gaat zo hard. Tot volgende week, hebt Kiki. Groetjes van Marank. Dat is... Marank. Marank is Kiki. Kiki. Kiki voor...
1: Kiki, Marank.
0: Kiki in onze app en Marank voor vrienden. Ja. Dat is dan, denk ik... Heb jij ook een nickname in de NPO-luister-app, Carmen?
2: Nee, is me nog niet opgevallen.
0: Nee, maar dat moet je zelf invullen.
2: Oh, dus zelf invullen.
0: Ja, het is niet dat de NPO zegt van, laten we de Kiki noemen. Dat is grappig. Nee, dat moet je zelf bedenken.
2: Nee. Ik heb geen bijnaam. Nee hoor.
0: Sunshine Hot 100. Dat ben jij.
2: Oké.
0: Okay. Bij deze.
2: Ja, kan NPO. Het iets korter? Echt. Dat is makkelijker.
0: Ja, dat is waar. Het is moeilijk inloggen, ja.
2: Mand.
0: Ja, 1, 2, 3. Mand. Zometeen het nieuws van 8 uur, waar zit
2: je? Ja, raad is waar dit over gaat.
3: Het zijn net kleine orka's, noem ik ze.
4: Kleine orka's?
3: Ja, omdat ze zwart-wit zijn, hè. Dat is een...
0: Omdat ze zwart-wit zijn.
1: Oh.
0: Kijk, dit is een bioloog, zaadcellen.

0: van de Vorivierdaagse waarschijnlijk. Hallo, en dan weer een heerlijk wandeltempo. Dat is flink doorstappen,
1: Kiki. Dat zijn flinke passen, ja.
0: Dan we houden goed in de gaten als er iemand langs ons loopt. Volgende week. Dan zal het Kiki wel zijn.
1: En dan zeg ik Kiki.
0: Hé, hey, Kiki. Hey, maar Kiki. Kijk, Kiki, die gaat zo hard. Tot volgende week. Hebt Kiki. Groetjes van Marank. Dat is... Marank. Marank is Kiki. Kiki. Kiki voor...
1: Kiki, Marank.
0: Kiki in onze app. En Marank voor vrienden. Ja. Dat is dan, denk ik. Heb jij ook een nickname in de NPO-luister-app, Carmel?
2: Nee, is me nog niet opgevallen.
0: Nee, maar dat moet je zelf invullen.
2: Oh,
0: dus
2: zelf invullen.
0: Ja, het is niet dat de NPO zegt van, laten we de Kiki noemen. Dat is grappig. Nee, dat moet je zelf bedenken.
2: Nee. Ik heb geen bijnaam. Nee hoor.
0: Sunshine Hot 100. Dat ben jij.
2: Oké.
0: Bij deze.
2: Ja, kan het iets korter? Dat is makkelijker.
0: Ja, dat is waar. Het is moeilijk inloggen, ja.
2: Een beetje moeilijk inloggen, ja.
0: Mand. 1, 2, 3. Zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit er?
2: Ja, raad is waar dit over gaat.
3: Het zijn net kleine orka's, noem ik ze.
4: Kleine orka's?
3: Ja, omdat ze zwart-wit zijn, hè. Dat is een...
0: Zwart, omdat ze zwart-wit zijn.
1: Oh.
0: Even kijken. Dit is een bioloog, zaadcellen. Gaat het over? Kijk,
2: net orka's?
1: Wie zag ik daar laatst op televisie?
2: Is dat een overschatting van jezelf?
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Er was iemand die had een vijver vol met goudvissen, maar die goudvissen die kregen te veel eten. Dus die zei, het zijn net walvissen.
2: Nee, is ook niet goed. Nee.
0: Maar goed, even nog heel even over die zaadcellen.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
5: Allsafe geeft ruimte.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
12: Klinkt als een soort spookverhaal.
13: Ja, is nog gebeurd.
11: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
14: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Ja, Kiki is aan het oefenen voor de Vierdaagse waarschijnlijk. Allo, een dans, weer een heerlijk wandeltempo. Dat is flink doorstappen,
1: dat
0: Kiki.
1: Dat zijn flinke passen, ja.
0: We houden goed in de gaten als er iemand langs ons loopt. Volgende week. Dan zal het Kiki wel zijn.
1: En dan zeg ik Kiki.
0: Hé, hey, Kiki. Hey, maar Kiki. Kijken, Kiki, die gaat zo hard. Tot volgende week, hebt Kiki. Groetjes van Marank. Dat is... Marank. Marank is Kiki. Kiki. Kiki voor...
1: Kiki, Marank.
0: Kiki in onze app en Marank voor vrienden. Ja. Dat is dan, denk ik. Heb jij ook een nickname in de NPO-luister-app, Karma?
2: Nee, is me nog niet opgevallen.
0: Nee, maar dat moet je zelf invullen.
2: Invullen.
0: Ja, het is niet dat de NPO zegt van, laten we de Kiki noemen. Dat is grappig. Nee, dat moet je zelf bedenken.
2: Nee. Ik heb geen bijnaam. Nee hoor.
0: Sunshine Hot 100. Dat ben jij.
2: Oké.
0: Bij deze.
2: Ja, kan het iets korter? Dat is makkelijker.
0: Ja, dat is waar. Het is moeilijk inloggen, ja.
2: Een beetje moeilijk inloggen, ja.
0: Mand. 1, 2, 3. zometeen het nieuws van 8 uur. Wat zit er?
2: Ja, raad is waar dit over gaat.
3: Het zijn net kleine orka's, noem ik ze.
4: Kleine orka's?
3: Ja, omdat ze zwart-wit zijn, hè.
0: Omdat ze zwart-wit zijn.
1: Oh.
0: Even kijken. Dit is een bioloog, zaadcellen. Gaat het over? Kijk in de
2: net orka's?

0: Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Het is 1 minuut over 8 op donderdagochtend met het NPO Radio 2 Nationaal. Gelezen door Carmen van Hul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het aantal vrouwelijke wethouders stijgt niet meer. Dat was jarenlang wel zo, maar daar is nu een einde aan gekomen. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. En dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar, want meer vrouwen levert voordelen op.
5: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is 0 vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
4: De provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders is Zeeland. Daar zijn er maar 8 en dat is ongeveer een zesde van het totaal aantal wethouders. In Amsterdam heeft de politie ingegrepen bij een mogelijke ontvoering. Ze kregen rond 10 uur gisteravond een melding daarover. Agenten achtervolgden een auto en losten waarschuwingsschoten. In de auto zaten 3 mensen en iemand die mogelijk was ontvoerd. De 3 zijn opgepakt en de politie zoekt nog uit of degene in de auto ook echt was gekidnapt. In Argentinië is massaal gevierd dat het land de finale van het WK voetbal heeft bereikt ten koste van Engeland. 100.000 mensen gingen volgens journalist Remy Leeman feestend de straat op.
6: Met veel gezang en met getuter en enorm veel vuurwerk. En ja, de hit die hier nu door de straten van Buenos Aires galmt de afgelopen uren is: wie niet springt is een Engelsman.
4: Vogelaars kunnen hun hart ophalen bij de Lentloper in Nijmegen, een van de bruggen over de Spiegelwaal. Onder de brug zitten honderden huiszwaluwen. Wat jaren geleden begon met 9 nesten, is nu uitgegroeid tot 300 nesten onder de brug. Volgens de gemeente is het de grootste huiszwaluwkolonie van Nederland.
7: Fantastisch.
8: U wordt er een beetje emotioneel van, geloof ik, hè?
7: Ja, dat ga je me diep in het hart altijd. Ja, als je dat eenmaal onder je dak hebt, dan ben je verliefd. Dus, het zijn echt kleine orka's, noem ik ze.
8: Kleine orka's?
7: Ja, omdat ze zwart-wit zijn. Hè? Dus, als je door de lucht ziet, vind je ze net kleine orka's.
9: Nijmegen op de kaart, de vierdaagse. En dan ook nog een keer dit. Wat willen we nog meer? Hè?
4: Ja, het is de ideale plek voor de zwaluw. De nestjes hangen boven het water, waar veel slip is om de nestjes mee te maken. En om insecten te eten.
3: Nou, is altijd zomer om met 300 nesten.
4: Nou. Het weer vrij zonnig, met de meeste zon in het zuiden van het land. 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Later op de dag kan het in het noordoosten kan er een regen- of onweersbui vallen.
3: En de verkeersinformatie is van Ewen de Hart. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Ja, ik heb de files niet veroorzaakt. Ik lees ze alleen maar op. Op de wegen heb je dagelijks files natuurlijk. Maar ze geven niet zo heel veel vertraging. Door ongelukken staat het op sommige wegen daarentegen. En nu stil op de A12 Utrecht-Den Haag. Door een ongeluk 3 kwartier vertraging tussen Gouda en Bleiswijk. 6 kilometer file. Ongeluk met 3 auto's houdt 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Dus een knooppunt Del en Gorinchem 11 kilometer file. Een half uur vertraging. De rechter rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam was een ongeluk. De weg is al lang weer vrij. De werkzaamheden op de A20 bij het Terbrechtseplein zorgen nu voor een half uur vertraging in 7 kilometer file. En door technische problemen is de Salland-Twente-tunnel in de N35 Almelo-Zwolle in beide richtingen dicht. Volgt de omleiding U11.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerleesgeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 75 cent. Lidl, u verdient het.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
15: Jan Willem start op.
16: BNN Para.
17: Zomer op je radio.
18: Goedemorgen, de morgen.

grappig, omdat het nummer in principe alle minuut is afgelopen. Maar dan gaan ze toch door, zodat hij die geluidjes nog kon maken. The way you make me feel. Nou, ik kan het wel vertellen. Dit voelt hartstikke goed. Het is gewoon lekker je dag beginnen zo met deze van Michael Jackson. Een zonnige en warme dag vandaag. In Limburg tikken ze ruim de 30 graden aan. In de rest van het land zo

0: ook een paar zijn. Goedemorgen en van harte welkom op donderdag 16 juli. Welkom in de ochtendshow van NPO Radio 2. Het is misschien wel even leuk, Jeroen. Ja. Dat is, ja, we kunnen nu nog gebruik maken van dat hele knoppenpaneel. Nemen we dat ook mee? Dat
1: moet, oh, dat moet nou toch, ja. Ja.
0: In principe heb je het zelf gebouwd.
2: Even losgroeven dan.
0: Ja, maar dan moet je even die ene, die gebruiken we bijna nooit. Het is een blarenstikker zit erop. Ja.

0: Ben je al een beetje klaar voor volgende week?
1: Ja, het is uiteindelijk... Ja, ik denk het wel. Ik denk fysiek wel. Geestelijk is het toch altijd weer schakelen. Nee, als je daar wil die stoet instapt...
0: Dat heb
1: dan
0: je natuurlijk iedere dag in principe. Hè?
1: Eigenlijk dus, is dat ook wel zo, ja.
0: We zijn er weer bij vanaf dinsdag. En dat is meer dan prima. De Nijmeegse Vierdaagse. Wij lopen mee van 6 tot 9. En dat is mooi. En we hopen jou tegen te komen als je ook meeloopt. Straks gaan we heel even polshoogte nemen, denk ik. Tenminste, dat lijkt mij een goed plan met de organisatie van de Vierdaagse.
1: Met onze vriendin Bas.
0: Ja, of alles er een beetje goed bij ligt. En of er nog bijzonderheden zijn. Even vooruitkijken naar het weer. En volgens mij ziet dat er allemaal wel goed uit, hè? Zo rond de 20, 22 graden.
1: Ja.
0: En af en toe een regenbuitje.
1: Ja, regen vind ik altijd... Ik bedoel, de temperatuur, dat lossen we wel op. En zeker 's ochtends vroeg wel. Maar het is met name de regen. Ik zou hier nou een buitje, maar... Nou ja.
0: Oh, ik dacht juist andersom. Ik denk van, nou, die hitte is vervelend. Maar af en toe een buitje kunnen we wel hebben.
1: Ja, maar kijk, als je 's ochtends natuurlijk heel vroeg begint... heb je van die hitte niet zo heel veel last. Kijk, ja, 's middags natuurlijk wel.
0: Zo, maar, ja. Oh, je dacht echt alleen aan ons.
1: Ja, tuurlijk.
0: Je hebt nog een updateje.
1: Nee. Ja, het is even goed om rekening mee te houden als je in de buurt van Lichtenvoorde bent in de Achterhoek vandaag. Want een paar minuten geleden, om 8:00 sharp, is de camping van de Zwarte Cross opengegaan. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch evenement daar. Elk jaar meer dan 250.000 mensen die daarop afkomen. Dus dat zou nog wel eens voor wat verkeersdrukte kunnen zorgen in en om Lichtenvoorde.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer drie.
0: Op nummer drie staat Argentinië. Daar was het feest. En daar is het nog steeds feest. Ja. Maar we zeiden net al, als je niet springt in Argentinië, ben je een Engelsman. Ja, Engeland kwam na de rust op 1-0 voorsprong. Daarna, zo tegen het einde, kwam de gelijkmaker van Argentinië in de extra tijd. Kwam uiteindelijk de winnende goal van Argentinië. Oftewel, zij zijn door naar de finale. Het team van Lionel Messi en zijn vrienden. Dat betekent dus dat zij de WK-finale spelen tegen Spanje. En dat is zondag om 9:00 in New York. Als je denkt van ja, maar god, dan vind ik wel een heel eind zwemmen. Het wordt gewoon uitgezonden, dus dat scheelt.
2: Nummer 2.
1: Op 2 staat The Odyssey. Dat is de nieuwste film van Christopher Nolan. Die is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. Het is een verfilming van het mythologische verhaal van Odysseus. Misschien doet die naam je wel ergens een belletje rinkelen. Het paard van Troje, dat verhaal weet je wel. Nou, dat beloof je een echte kaskraker te worden. Dan kunnen we natuurlijk maar één iemand bellen. Dat is Robert Blokland, onze lieve vriend van de show, filmjournalist. Die heeft de film al gezien en die wil je er heel graag over vertellen. Zometeen is hij hier voor je in het 10 voor 9 journaal.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, je dacht natuurlijk al, wat doet hij allemaal? Nou, dit was een teken, want het is toch... Ja, absoluut denk ik onvermijdelijk om de take op plekje 1 te zetten.
1: Och, is het weer zo laat?
0: Ja, ze zijn lastig te zien, maar ze zijn er echt en in grote getalen. Een record aantal tekenbeten gemeld, nu al. En dat komt onder andere natuurlijk door het warme weer. Mm-hmm. Veel mensen gaan dan naar buiten. Bijvoorbeeld in het bos. Dus het is niet per se dat er meer teken zijn. Maar als je meer buiten bent, dan heb je natuurlijk ook meer risico op een tekenbeet. Dus zorg er goed voor, hè. Dat je er rekening mee houdt. Dat deze mini-monsters op je lichaam kunnen
1: en
0: zitten.
1: En maak er een sport van, hè? Gewoon bij je geliefde eventjes... Hey, schatje, we moeten even teken controleren.
0: Ja, check elkaar goed. Ja, ja. Nee, dat stukje ook nog even.

0: Je dat bij de ochtendshow hoort, hè? Want de dag ligt als een blanco bladzijde aan je voeten. En het is aan jou om geschiedenis te schrijven. Altijd met de pen.
1: Ja,
0: van Buzz Aldrin, hè? Nou ja, ik denk niet dat een van onze luistervrienden of vriendinnen die pen heeft gekocht. Bij Sotheby's.
1: Van Buzz Aldrin?
0: Voor bijna $900,000. Ik bedoel, ik zeg niet dat we alleen arme luisteraars hebben, maar ja, het is toch een hoop geld voor een pen. Unwritten was het van Natasha Bedingfield. Voor Kensington and Living For.
2: NPO. Radio 2. Jan-Willem Start-Op, live vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, zo klinkt het weer. Aanstaande dinsdag. Want we zijn er weer bij en dat is meer dan prima. Dat is fantastisch, dat is geweldig. Dat kan eigenlijk niet beter. Want wij vinden het de leukste radio om te maken. Al wandelend. En dan Alfred van de Weetjes hier in de studio, die alle liedjes instart. En dan lijkt het bijna gewoon alsof we in de studio zitten.
1: Zonder om dat ieder jaar te mogen meemaken.
0: Ja, toch. En ondertussen lopen we gewoon lekker mee met de Vierdaagse. En praten
1: en het is allemaal te zien ook, op televisie. Want Yvonne die stuurt nog een terechte vraag. Nemen jullie de achteruitloopcameraman ook weer mee? Naar Nijmegen. En die gaat zeker mee. Dus je kan alles volgen via de televisie.
0: Elroy is erbij en dat is hartstikke leuk. Laten we even polshoogte nemen. Even kijken of alles zo goed gaat als we hopen dat het gaat. Babs Rijken van de Vierdaagse, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Babs.
0: Heerlijk om jouw stem weer te horen.
1: Ja.
3: Fijn. Dan betekent dat het weer bijna zover is.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou ja, de Vierdaagse koorts die neemt bij ons al toe. Hoe is dat in Nijmegen en omgeving?
3: Ja, bizar. De hele stad staat alweer in de stijgers, dus we hebben er zin in.
0: Geweldig. Zijn er nog opvallende dingen waar we rekening mee moeten houden? Of de wandelaars, of mensen die komen kijken langs de route?
3: Nou, dat valt eigenlijk best mee dit jaar. Weersvoorspellingen lijken goed. Wat ik al zei, alles staat in de stijgers. We zijn er zo goed als klaar voor, puntjes op de i.
0: Mm-hmm. Mooi, dus echt de laatste loodjes. Het mooie is inderdaad, kijk, open even de weer-app, dat het volgende week volgens mij qua wandelweer prima is. Hè? Nou, dan moeten we nog hopen dat de buitjes vooral na de Vierdaagse plaatsvinden en niet tijdens. En dan is het volgens mij hartstikke prima.
3: Ja, daar lijkt het wel op. Ja, we geven zelf altijd pas echte weersvoorspellingen 2 dagen voor de desbetreffende wandeldag af. Want dan kun je het pas echt goed beoordelen. Maar we houden het natuurlijk al een klein beetje in de gaten. En het lijkt goed te worden.
0: Je begrijpt, anders was je wel weervrouw geworden, laten we eerlijk zijn. Toch?
3: Ja, precies. Dat is niet mijn vak.
0: Onmerkelijk nieuwtje vond ik. Tenminste, voor mij was het nieuws. Ik weet niet of het voor jou ook nieuws is. Is dat er zoveel jongeren meelopen? Zoveel jonge mensen aan de Nijmeegse Vierdaagse beginnen?
3: Nou, we zien inderdaad de laatste jaren daar best wel een stijging in. Zowel onder de jeugd tot 18 als de jongvolwassenen. En dat is hartstikke mooi om te zien natuurlijk.
0: Hoe bereiden zij zich voor? Want we merken natuurlijk bij marathons helemaal laatst natuurlijk ook weer met die hitte. Dat het dan toch mensen overvalt en dat ze toch vaak ongetraind of in ieder geval met te weinig trainingservaring beginnen aan zo'n marathon. Hoe is dat bij de Vierdaagse over het algemeen?
3: Nou, dat kan ik natuurlijk niet van die hele groep goed beoordelen. Maar wat wij een beetje kunnen volgen op de social media is dat mensen echt wel flink aan het trainen geweest zijn. Dus dat is goed om te zien.
0: Ja, dus de jonge mensen die bereiden zich goed voor?
3: Daar lijkt het wel op. Het is natuurlijk ook zo dat je bij ons echt 4 dagen achter elkaar moet presteren. En een marathon, ja, dan ben je pak een beetje een halve dag mee bezig.
0: Ja, stelt niks voor, hè.
3: Nou, ik doe het er niet na.
0: Nee, klopt.
3: Maar goed, dat is een ander verhaal. Nee, maar je moet echt 4 dagen achter elkaar presteren. Dus je bent gefinished, je hebt een huis, een paar uur slapen en je moet weer, hè. Dus dat is toch wel even een andere koek, denk ik.
1: En hoe verklaar je dat de jonge mensen dat nu dan ineens zo leuk vinden om te doen?
3: Ja, dat is hetzelfde als bij de populariteit bij marathons en ook andere sportevents als Highwalks of van die Viking Runs. Daar zie je ook steeds meer jongeren meedoen. Een bepaalde
1: uitdaging
3: zoeken inderdaad. Ja, dat is wat we vermoeden.
0: Dat is ook leuk voor op de socials, weet je wel, dat je dan jezelf weer kan filmen over de Via Gladiola op vrijdag.
3: Heel fijn dat wij ook in dat rijtje mogen thuis horen.
0: Ja, toch? Dat je in ieder geval een stoer en hip evenement gevonden wordt. Of in ieder geval zo relevant dat er zoveel meedoen. Wij wisten dat al lang, want wij zijn natuurlijk als een blok gevallen voor de Vierdaagse. Dus we zijn er dinsdag weer heel graag bij en we hopen je volgende week ook weer ergens te zien.
1: Ja, gaan we elkaar nog wel even tegenkomen, Babs?
3: Ik ga mijn best doen om donderdag weer eventjes jullie op te zoeken op de route.
0: Donderdag, oké. Zetten wij gelijk heel even in de agenda. Ja. Babs, dankjewel hè. Succes met de laatste loodjes.
3: Jullie ook, tot volgende week.

0: krijg altijd zin in een taart van de nummer, maar dat komt door het ene.
1: De
0: cake van de week. Love is the seventh wave van Sting. Goedemorgen. Warme dag vandaag. In Limburg boven de 30. In de rest van het land gemiddeld rond de 26 graden. Met vanavond kans op onweer. De verkeersinformatie die komt deze ochtend van Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
3: Hallo Erwin.
0: Wat zit jij lekker in je laag?
2: Ja, ik ga eens even van mijn stoel af.
0: Ja. Oh, en dan klink je zo als je van je stoel af bent.
3: Ja. Nou, dat beloof nog wat.
1: Nou, daar gaan we. Oké, overnieuw. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk staat het stil over 7 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En de eindtijd is zo 9 uur, wordt geschat. Er staan veel mensen daar in de file. Iedereen viel goede moed. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Dus een knooppunt Del en knooppunt Gorkum 14 kilometer file. De weg is vrij. Edoch 29 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file. Feyenoord een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. En 35 Albelo, Zwolle in beide richtingen dicht bij de Salland Twente-tunnel. Het licht is eruit gegaan en daarom moet je omrijden via de blauwe borden waarop staat of U10 of U11.
0: Erwin, dankjewel hè.
1: Einde bericht.
0: Dames en heren, dit was Erwin de Hart van zijn stoel af. En we kunnen vast beloven over een half uur, dan ligt hij op zijn bureau. Dan laten we eens even kijken hoe die dan klinkt.
2: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dankjewel hè.
2: Ja.
0: Het is 4 minuten over 8:30 inmiddels. Carmen is aangeschoven. Ik praat je bij over het nieuws. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Na een paar vrij kalme weken is het opnieuw onrustig in de straat van Hormuz. Bedrijven hoopten weer snel door de zeestraat te kunnen varen, maar dat lijkt niet snel te gaan lukken. En dus gaan ze op zoek naar andere manieren, zegt verslaggever Aida Brands.
5: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. En dat wordt uiteindelijk natuurlijk ook doorvertaald naar de consument.
4: Het Amerikaanse leger viel vannacht bij Iran nog een olietanker aan. Die zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade heen te komen en negeerde het waarschuwingen. En waarschijnlijk misbruikte de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. We weten nu meer over de dood van acteur Sam Neill. Hij is overleden aan een longontsteking, zo heeft zijn manager bekendgemaakt. De acteur was al lange tijd ziek en overleed maandag. Hij was vooral bekend als Dr. Alan Grant in de Jurassic Park films. Sam Neill was 78. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame en beschermde papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Verdeeld over 2 sporttassen vonden controleurs 257 papegaaieneieren. De man probeerde zich er nog uit te praten door te beweren dat hij dacht kippeneieren te vervoeren voor een Aziatisch gerecht, maar daar ging de rechter niet in mee.
0: Hij viel ook steeds in herhaling.
2: Nou, het ja.
4: Argentinië staat in de finale van het WK. Het team won in de laatste minuten met 2-1 van Engeland. En dus vierden mensen feest op straat. In Buenos Aires waren dat er 100.000.
0: Weet je wat ze zingen of niet?
4: Ik ga luisteren.
1: Argentinië, olé, olé.
4: Olé, olé.
1: Argentinië, olé, olé.
0: Engeland weg ermee.
4: Ja, en eentje zei in plaats van ke nog kane of zoiets. Dus nee, en verder kun je dat allemaal nalezen natuurlijk op teletext, pagina 444 of zo. Maar in een Britse kroeg in Utrecht moet ik zeggen, ja, daar was het natuurlijk een stuk minder gezellig.
6: Teleurgesteld?
7: Ja, natuurlijk, joh. Ja, het doet pijn in mijn hart.
6: Hoe groot is de teleurstelling?
8: Ja, heel groot. Je ziet, de bar gaat meteen leeg. Hè? Dus altijd Argentinië. Ja,
1: dit is het café van Spijkers met Koppen.
4: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: De eerste goal van Engeland was van Gordon, hè? Dus wij vroegen ons al af, wat doet hij tegenwoordig natuurlijk? Omdat we zijn plekje mogen overnemen straks. Maar bijvoorbeeld bij Engeland.
1: Dat is fijn.
4: Knap, ja. Ja. Zondag, hè, jongens, dan is die finale. Argentinië dus tegen Spanje.
0: Carmen, dankjewel, hè. Ja.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Ja, er zijn nog wel eens langs geweest bij ons in de eerste jaren van de ochtendshow. En ik kan me nog herinneren, Joen, dat we allebei een beetje zenuwachtig waren voor Skin op de een of andere manier.
1: Omdat die zangeres,
0: we hadden het gevoel van, zou ze niet een beetje intimiderend zijn?
2: Ja, of misschien licht pittig.
0: Maar totaal niet.
1: Nee, het was heel gezellig.
0: Zo'n ontzettend lief en leuk mens. Ja, en wat hebben wij met haar gelachen? Week. Ik kan naar de hele week naar huis doen wat dat betreft. Week van Skunk & Nancy. NPO Radio 2 op donderdagochtend zometeen de nieuwe editie van het Team van Herpes. Ja, dat gaat gewoon weer gebeuren.
1: Jongens, toch, met Nederlands succes op de Emmys. We hebben nieuws over Coldplay Gates, Rutja Kot. En Robert Blokland is hier zometeen voor je, want er is een nieuwe film in de bioscoop. Hij is lyrisch laaiend enthousiast. Welke film dat is, hoor je zometeen.
0: Dat is leuk zeg. Hey, maar de Emmys, dat zijn toch hele belangrijke tv-prijzen?
1: Dat zijn misschien wel de belangrijkste tv-prijzen die er zijn.
0: 15 minuten voor 9, dit is Bente. En 3, 2...

0: Armstrong. En yeah. What a Wonderful World.
1: Aan de slag.
0: Wij gaan aan de slag.
1: Wij gaan aan de slag. Maar wat is het waar Bart mee start?
0: Hey Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je was weer mooi op tijd aan het oefenen. Is dat lastig, hè?
2: Nee, valt op zich wel mee.
0: Oh.
2: Maar ik zat om wat andere dingetjes te proberen. Ik zit, ben op dit moment
3: andere
2: bezig.
3: Dingetjes te proberen?
2: Nou ja, ik was laatst bezig om Furelize in een jazzversie te geven.
0: Ja, waarom ook niet? Ja. Ja, wij, Jeroen en ik zeggen dat regelmatig tegen elkaar. Wanneer gaat Bart nou eens een keer Furelize in een pianoversie doen?
2: Nee, dat is gewoon een experiment.
3: Jazzversie?
2: Oh. Gewoon dat soort nootjes.
3: Nog eens?
0: Hey Bart, ben je bij John Baptiste geweest op Noordse Jazz?
2: Nou, hoe weet je dat?
0: Nou ja, dat kan niet anders, want ik denk als je van piano houdt... En als je het houdt van het verjazzificeren of het verklassificeren van bekende melodieën.
2: Dat is een man, als je die ooit live kan zien, ik ben dat zo blij daar weggegaan.
3: Die spelen kan.
2: Ja, normaal.
0: Ja, maar het is eigenlijk is John Baptiste de Bart Arends van New Orleans, zo zou je het kunnen zeggen.
2: Nou, nee.
0: Ja, oké, ik snap het. Maar goed, als ik het zeg, kan het, hè.
2: Ja.
0: De eerste plaats, had je hem al gedaan?
2: Nee,
0: of is het niet voor release?

0: daar heb je alle vrijheid toe, natuurlijk. Ja. Nee. Ik denk, ik wil gratis gokje wagen. Spreek het in, zing het in, schreeuw het in via de NPO Luisterrep. En nu misschien begrijp straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooie aan de slag.
1: Dankjewel.
0: Dit was Jan Willemstad op voor donderdag 16 juli. Fijn dat je erbij was.
2: Raad de radio lekker op 2. En dan spreken wij elkaar morgenochtend weer om 6 uur voor een nieuwe editie van de ochtendshow. Mooie donderdag.
0: Kijk hoor, raad de radio.
3: Is NPO Radio 2.
0: Dat is gewoon een goed idee.
2: Raad de radio. Ster.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens.

0: bij de verfzaak.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Misschien ga je beginnen aan een vakantiedag. Misschien ga je beginnen aan een werkdag. Maar aan de slag ga je sowieso om er iets leuks van te maken. Het radioprogramma Aan de Slag is onderweg na het NOS Journaal van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. BOA's dreigen een wapenstok kwijt te raken. Dat komt door personeelstekort bij de politieacademie, waar de BOA's ieder jaar examen moeten doen om een wapenstok en pepperspray te mogen gebruiken. En daarom huren gemeenten commerciële bureaus in, maar die hanteren volgens de BOA-vakbond allemaal andere prijzen.
10: En dan krijg je situaties waarbij mensen deels in dienst zijn van de gemeente of deels in dienst zijn van de politieacademie. Dus er zijn wat belangenverstrengelingen en dat raakt de integriteit in heel veel situaties.
9: Volgens de vakbond van BOA's krijgen agenten voorrang bij de examens en is er voor BOA's geen tijd of plek meer. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." En daarmee verwijzen ze naar de Falklandoorlog uit 1982... die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben daar nog altijd ruzie over. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Een uur geleden is de camping van de Zwarte Cross opengegaan. Vandaag begint dat grootste festival van Nederland met ruim 250.000 bezoekers. De creatief directeur vertelt aan de lokale omroep waar hij naar uitkijkt.
11: Het is voor iedereen, het is van iedereen, het is de Achterhoekse gastvrijheid. En het meeste kijk ik ook altijd uit naar het eclectische programma. En dat betekent dat je op dezelfde theaterweide treedt Typhoon op. Daar treedt Victor Mits op met een illusionistenshow. En Kim Holland staat daar. Dat is, dat geeft wel de diversiteit van ons hele programma aan.
9: Ja, en er treden ook grote bands op. Onder meer Within Temptation en Kaiser Chiefs komen dit weekend naar Lichtenvoorde. Het weer vrij zonnig, met de meeste zon in het zuiden van het land. 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. En later op de dag kan in het noordoosten een regen- of onweersbui vallen.
8: Dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB, hoe is het op de weg?
12: Nou, het gaat een stuk beter op de A12 in elk geval, van Utrecht naar Den Haag. De vertraging was enorm. Tussen Reewijk en Bleiswijk nu een half uur. 6 kilometer file, de weg is vrij. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een file door werkzaamheden op de A20 bij Knoop het Terbrechtseplein. De vertraging op de A16.

0: 16 is 25 minuten, 7 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Op de A20 zelf, Gouda richting Hoek van Holland. 11 kilometer file door werkzaamheden bij Knoop de Brechtseplein. A28 Amersfoort Utrecht. Iets meer dan 10 minuten vertraging tussen Afrit en Dolderen en Utrecht. En op de N318 Varsseveld Winterswijk door de Zwarte Cross. De camping is open tussen Varsseveld en Aalten. 2 kilometer file.
1: Dankjewel. Wat herkennen mensen in mijn pianospel? Ik heb hier een audio-appje van Esther.
2: I don't want your freedom.
1: Nou, dat is gelijk het goede antwoord. Het is inderdaad Wham! It's Freedom. Niels heeft het idee bij het geven van dit antwoord dat hij in de slimste mens zit.
3: George Michael, freedom, stop!
1: En dan hebben we nog een aantal mensen die er een beetje naast zitten.
4: Mama!
1: Dus Rodney natuurlijk. Warm, maar niet goed.
4: Now he's dead.
1: Maar het kan nog erger. Dit is Paul.
5: Baila.
1: Jongens, het is Wham! It's Freedom. En die komt eraan over een paar minuutjes.

0: nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.

0: heeft in een later interview toegegeven dat ze in de jaren 90 in een constante roes van drank en extreme hoeveelheden cocaïne leefde. Zijn eigen woorden waren: drugsgebruik was zo normaal geworden als een kopje thee in de ochtend. Oké. En daarna zei hij, als er gouden medailles zouden zijn uitgereikt voor drugsgebruik in die tijd, dan was ik wereldkampioen medailles geweest. Het is maar goed dat ze muziek toen de tijd opgenomen hebben. Anders waren ze het al lang weer vergeten. Dan hadden we het gewoon echt nieuw kunnen draaien, denk ik nu.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
1: NPO Radio 2.

The Pretenders. Don't get me wrong. In aan de slag voor Avatros op NPO Radio 2. Oké, ik moet de nu volgende muziek even goed aankondigen. Want dat is namelijk Elvis Presley en JXL. Zo moet ik het zeggen. Niet Junkie XL. Dat mag niet. Van de nazaten van Elvis Presley. Het was wel de echte naam van de Nederlandse remixer. Maar dat Junkie. Dat leek een beetje op de situatie in de laatste dagen van zijn leven. Hij was toen verslaafd aan van alles. Dus Junkie. En hij werd voller en voller aan het einde van zijn leven. Door het vele eten. XL, zeg maar. Dus Junkie XL. Dat mocht niet. Dat moest worden aangepast. Ze werd uiteindelijk JXL voor deze ene situatie. Maar goed, Junkie XL vond het prima, want het was wel gewoon een remix voor Elvis Presley. Dus daar zeg je dan gewoon ja tegen, toch?

0: Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen. Die zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade heen te komen en negeerde het waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikte de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen werd het er telkens wat meer, maar de groei van het aantal vrouwelijke wethouders is nu tot stilstand gekomen. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Nederlanders gooiden vorig jaar minder afval weg. Het ging gemiddeld om 499 kilo en dat is 6 kilo minder dan een jaar daarvoor. Ongeveer 60% werd gescheiden ingezameld en dat aantal is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het is een zwarte aap met oranje lippen. Hij werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welk soort het ging. Pas nu is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat.
1: Ik zat laatst op een filmmomentje naar National Geographic te kijken. Mm-hmm. En zag ik dat we ongeveer pas 17% van alle diersoorten op aarde hebben ontdekt.
0: 17% nog maar?
1: Ja, de zoogdieren en zo en vogels en zo, dat hebben we allemaal wel helder. Maar al die kleine diertjes in de jungle en zo, het is gewoon nog 83% niet.
0: Wauw, of maar, de zeebodem waarschijnlijk?
1: Ja, daar ook inderdaad. Maar dan kan ik denken, hoe weten ze dat? Als je ze nog niet hebt ontdekt. Dat je wel weet, ja, maar er zijn er nog 83%.
0: Ja. Goeie vraag.
1: Ja, ik kon niet slapen daarna. Ja. Het weer nog.
0: Vrij zonnig, met de meeste zon in het zuiden van het land. 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. En later op de dag kan in het noordoosten een regen- of onweersbui vallen.
1: Dankjewel. Er zijn er vast ook vele files nog helemaal nooit ontdekt. Erwin de Hart, goedemorgen. Hoe is het op de weg nu?
2: Het is druk bij Rotterdam nog steeds. Op de A16 Breda Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoop het Ridderkerk 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een kwartier. Een kwartier ook verderop richting Rotterdam bij Knoop het Terbrechtseplein door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf Gouda richting Hoek van Holland. 20 minuten vertraging tussen Moordrecht en Knoop het Terbrechtseplein.
1: Dankjewel.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

volgend jaar, hè? Zit Keijmen ook 40 jaar in het vak? Ja, het jaar 1987 is dan 40 jaar geleden. En ze heeft een grootse wereldtournee aangekondigd. En daar had ik denk ik niet direct kaarten voor gekocht. Totdat ik de documentaire over haar leven keek. Die staat op Netflix. Een dikke aanrader. En toen kreeg ik echt zo'n enorm respect voor Kylie Minogue. Kylie komt van ver. Heel ver. Heeft heel veel voor haar kiezen gehad. Maar heeft volgehouden. En ja, dan groeit er op een of andere manier. Dus ik ben heel benieuwd. Er is nog niks aangekondigd volgens mij. Qua steden of qua plekken. Maar zodra er meer bekend wordt, dan...

intens mooi liedje. Dat je soms niet eens door hebt dat je 6 minuten 16 zit te luisteren naar dat nummer. Tiny Dancer, Elton John op NPO Radio 2, waar die Cabin in the Grove klinkt. I'm in love with a girl.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De hete zomer, crayonrolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayonrolluiken.
2: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van

0: TLC een afkorting van als bandnaam. Als je dat weet, app het via de NPO Luisterapp en speel het 60-seconden-spel zometeen. Het is 10:00, tijd voor het nieuws. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De VS heeft voor de 5e nacht op rij Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Ja, we horen dat het gaat om aanvallen op verschillende locaties in het zuiden van Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het dan om commandocentra, luchtverdedigingslocaties, raket- en droneopslagplaatsen, militaire doelen dus. Ook wordt gemeld dat de luchtverdediging in delen van de hoofdstad Teheran in actie is gekomen vannacht.
1: Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Het aantal vrouwelijke wethouders neemt dit jaar niet verder toe. Nu bijna alle nieuwe gemeentebesturen rond zijn, is ongeveer 29% van de wethouders vrouw. En dat is ongeveer hetzelfde als 4 jaar geleden. We moeten vooral geen genoegen nemen met dit percentage, vindt deze wethouder in Wijk bij Duurstede.
3: Nee joh, natuurlijk niet. Ik denk sowieso dat we de 50% moeten aantikken wat mij betreft. En ik vind die balans goed, dus een goede afspiegeling van de samenleving. Maar ik vind echt wel dat er meer vrouwen actief mogen worden.
4: Wordt de sfeer anders, wordt het bestuur anders?
3: Ja. Nou, ik denk dat de zachte kanten wat meer aan bod komen. Soms een ander perspectief en niet beter of slechter, maar anders.
1: De provincie Utrecht heeft de meeste vrouwelijke wethouders, een derde is vrouw. Groot feest in de hoofdstad van Argentinië. Het land wist op het WK een 1-0 achterstand tegen Engeland om te buigen in een 2-1 overwinning. Die zege smaakt extra zoet, omdat Argentinië en Engeland grote rivalen zijn. Er is veel oud zeer, zegt journalist Remy Leeman, vanwege het hand van God doelpunt in 1986 en de Falklandoorlog.
5: Beleeft hij toch wel een beetje het idee, en dat is niet alleen vanwege de Engelsen, maar ook van kritiek vanuit andere, vooral Europese landen, ja, dat die Argentijnen, ja, dat zijn toch een beetje houthakkers, hè, en ze spelen vals, en ze kunnen eigenlijk helemaal niet zo goed spelen, maar keer op keer lijken ze toch weer successen te boeken. Nou, de Argentijnen zijn nu ontzettend trots, en die hebben zoiets van, nou, oké, nu hebben we een Europees topteam naar huis gestuurd, laat Spanje maar komen.
1: En Engeland heeft nu de ondankbare taak om zaterdag de wedstrijd voor de derde plaats te spelen tegen Frankrijk. Morgen begint het Belgische festival Tomorrowland. En daar zijn na de grote brand van vorig jaar maatregelen genomen. Bij het podium wordt geen vuurwerk meer opgeslagen. En er wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar ging het helemaal mis bij een test met vuurschalen. Van het hoofdpodium bleef alleen het geraamte over. Mm. Ja. Jij gaat erheen, toch?
0: Ja, klopt. Samen met de nieuwe ochtendshow-dj van Radio 2.
1: Oh, Daniel Lippert.
0: Ja, die houdt er ook onwijs van. En die is daar heel vaak geweest. Hij heeft bij een van die andere 538 radiostations gewerkt, waar ze daar vaak uitzonden. En dus gaan we daar een beetje lekker introduceren. Kijken hoe het daar is. En lekker uit mijn aardelijk schakelaar op David Guetta. Ik heb er wel zin in, zaterdag.
1: Ja, veel plezier. Ja. Het weer in het noorden en oosten kan het regenen. Op andere plekken is het zonnig. Het wordt 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg.
0: Dankjewel. Erwin Hart bij de ANWB, hoe is het op de weg?
6: Nou, het gaat de goede kant uit, maar er zijn nog steeds files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam, Kralingen en Terbrechtseplein 3 kilometer file door de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf richting Hoek van Holland, 5 kilometer file bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de N273 Venlo richting Maaseik staan een file bij Kratum van 3 kilometer. Het komt door werkzaamheden op de A73.
0: Dankjewel. Ja, ik had die vraag over TLC, waar die naam vandaan komt. Het is een afkorting, maar waarvoor precies? Als je het weet, is dit een goed moment om te appen, want we hebben tot nu toe pas 3 goede antwoorden binnen. Laat het weten via de NPO Luisterapp.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra. extra korting per kind? Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
14: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
16: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
17: Kom naar Museum Batavialand.
18: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
17: Parkeren kan bij Bataviastad.
18: Dus kom naar Museum Batavialand.
16: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
18: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
17: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar €0,99. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
21: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
22: Mam, waar is mijn zwemband?
23: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
24: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
25: Allsafe
26: geeft ruimte.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

0: anders doet.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Ik draai zometeen TLC met No Scrubs. Waar was

0: blijft een van de raarste titels van een plaat in de hele popwereld. Phil Collins en Studio. Hij is er ook in 1985 naar gevraagd. Maar waar komt die titel Studio nou vandaan? David Letterman vroeg hem dat onder andere, die grote talkshow-host. Dit was zijn vraag.
1: Studio. What does that mean exactly? What were you thinking of when you wrote that?
2: Well...
0: Wat een klier, die Phil Collins. Doe dan.
3: Er is maar één.
4: NPO Radio 2.
3: Radio 2.

0: En daar werd je even meegenomen in een trance door The Boxer Rebellion. Diamonds was op de radio en Sommieux klonk ervoor. En Dark Before the Dawn.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Hey Jorien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, die eerste vraag van het 60 seconden spel, die weet jij wel.
2: Zeker.
0: Jij bent groot TLC-fan geweest en nog steeds ook?
2: Ja, dat blijft leuk.
0: Ja. Dus toen ik vroeg, waar staat de naam TLC voor? Waar is het een afkorting van? Wat heb jij toen geappt?
2: Dat zijn de namen van de bandleden. Dat is T-Boss, Lisa, Left Eye Lopez en Crystal Jones.
0: Ja, inderdaad, ja. Dat is de TLC. Ja, klopt. We hebben veel reacties binnengekregen van mensen die zeiden dat is Tender Love and Care. Dat is zo'n andere uitdrukking die ook TLC is. En je hebt ook nog TLC, de tv-zender in Nederland onder andere. Dat is de Ladies Channel. Dat is weer wat anders. Maar dit antwoord wat jij zojuist gegeven hebt, daar waren we naar op zoek. Dat is juist geantwoord. Ben jij klaar voor de rest van de vragen?
2: Zo goed als.
0: 17 goed beantwoorde vragen staat er, heeft Diana neergezet. Ik zou er niet op focussen, want het is echt een belachelijk hoge score. Ga gewoon lekker spelen. Ik start de tijd en dan volgt hier vraag nummer 2. Welke vogel is roze en staat vaak op één poot?
2: Een flamingo.
0: Maak het gezegd even af. Als er als de bij zijn.
2: De kippen.
0: Wie staat in de top 2000 met Don't Stop Me Now en Innuendo?
2: Queen.
0: Is Armin van Buuren een artiestennaam of zijn echte naam?
2: Een artiestennaam.
0: Wat is 18 keer 5?
2: 90.
0: In welke band is Marcel Veenendaal de zanger?
2: Direct.
0: Wat is in Nederland de standaard chipsmaak in de blauwe zak?
2: Afrika.
0: En in welk land liggen de steden Porto en Faro?
2: Portugal.
0: Hoe heet de band die in het Nederlands Gouden Oorbel heet?
2: Golden Earring.
0: En op welke datum werd Koninginnedag altijd gevierd?
2: 30 april.
0: Maak het spreekwoord af. Wie een kuil graaft?
2: Voor een ander valt er zelf in.
0: Over wat voor attractie heeft Danny Vera een hit gemaakt?
2: Rollercoaster.
0: Zit er in de doos van Pandora geluk of juist ongeluk?
2: Ongeluk.
0: En van welk land is Kopenhagen de hoofdstad?
2: Denemarken.
0: Wat krijg je als je 55 bij 55 optelt?
2: 110.
0: Dat is net iets over de tijd heen, maar ik keur het goed. Want ik liep behoorlijk te struikelen bij volgens mij de derde vraag. Eens even kijken, Jorien. Je hebt vraag nummer 16 beantwoord als laatste. Dus je kan er standaard ook geen 17 goed hebben. Maar kijk hoe je het voor de rest gedaan hebt. Armin van Buuren is toch echt echte naam?
2: Oh, ja. Ja, ik twijfelde.
0: En 18 keer 5 is 90. En daarna had je alles goed. Dus we hoeven er maar 2 af te trekken. Dus je komt op een hartstikke net. En daar gaan we ook voor applaudisseren. 14, goed beantwoord voor de vragen. Dat is hartstikke netjes. Daarmee kom je op een derde plaats deze week. Want we hadden ook nog Harm die gisteren meespeelde. Die had er 15. Het ligt hoog, de level deze week. Maar het is een hele nette score waar je heel trots op mag zijn. Helaas geen taart waard. Maar ik vond het wel leuk om je even te spreken.
2: Nou, dat was helemaal insgelijk. Dankjewel.
0: Fijne donderdag!
2: Hetzelfde, hoi hoi!
0: Wie is dan echt de best? Daar gaan we morgen achter komen in de ontknoping van het 60 seconden spel. I call you.

0: Klein foutje in het 60 seconden spel net. Wij hadden een rekenvraag en die is fout gekeurd, terwijl die eigenlijk goed was, toch? Ja, jury van de show.
1: Ik verstond 70, maar ze zei toch echt 90. Ik heb het teruggeluisterd.
0: Dus het voordeel van het 60 seconden spel, het wordt net zoals de tentamens of examens altijd twee keer nagekeken.
1: Door de VAR.
0: Door de VAR. Precies, dus ze krijgt er een puntje bij. Ze komt op 15 goed beantwoord voor de vraag. Heeft zelfs nog niks aan. Ik bedoel, het is geen taart waard, maar staat ze wel op de tweede plaats van deze week. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij een brand in een weeshuis vannacht in Algerije zijn 11 kinderen om het leven gekomen. Zeker 18 kinderen raakten gewond. En lokale autoriteiten sluiten niet aan dat dit aantal stijgt. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. En dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De Franse president Macron gaat vanochtend op bezoek in Fontainebleau, waardoor natuurbranden een bosgebied van bijna 2000 hectare in vlam is opgegaan. De president gaat in gesprek met bewoners en brandweermensen. En in Joure zijn de eerste luchtballonnen de lucht ingegaan. Want daar is alweer de 40ste editie van de Friese ballonfeesten. Er stond een straffe wind, hoewel deze piloot daar niet zo van onder de indruk was.
3: Ja, een beetje vlagerig.
4: Het zag er best spannend uit, vond ik.
3: Nou, viel mee hoor. Ik heb zelf 2.500 vaten gemaakt, dus ik weet wel wat het is.
4: Nou, de volgende dan maar.
3: Ja, wacht gewoon op de volgende.
2: Er zullen er nog veel volgen dit weekend, want het evenement duurt tot en met komende zondag. Het weer: in het noorden en oosten kan het regenen. Op andere plekken is het zonnig. Het wordt 23 graden in Groningen tot 31 in Limburg.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
5: Goedemorgen. Ja, file op de A10 bij Amsterdam, bij de Koentunnel. Vanaf afrit Haarlem staat 3 kilometer en de vertraging is bijna 10 minuten. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, 10 kilometer file tussen Velperbroek en Knoopend Ouddijk. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De Salland-Twente-tunnel, die ligt in de N35 Almelo-Zwolle, is er nog steeds in beide richtingen dicht door technische problemen, volgt de omleidingsroute. En door de opening van de camping van Zwarte Cross staat het helemaal stil op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Tussen Varsseveld en Bredevoort 6 kilometer file.
0: Dankjewel.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2

Sterker nog, precies op dit tijdstip de nieuwe topsong. Die gaan we dan bekendmaken. En die wordt zometeen gekozen in het JOC-overleg van NPO Radio 2. Het DJ-overleg, daar komen we allemaal bij elkaar in een grote online meeting. En dan bepalen we met z'n allen wat we het beste liedje van deze week vindt. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Wat vind jij nou een hele leuke plaat op dit moment? Welke moet ik even meenemen het overleg in? Dus wat vind jij een heerlijke plaat die je veel luistert op Spotify op een andere plek? Geef het eventjes door via de NPO Radio 2 app. Ik ben niet om te kopen, maar ik hou wel van barbecues en mooie auto's.

0: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

dit. Zomerse vibes, verstopt in, nou verstopt niet eens. Duidelijk hoorbaar in Jarabe de Palo. Bonito op NPO Radio 2 in aan de slag. Voor Afrotros. Net gezegd dat we zometeen de nieuwe topsong gaan bepalen in de DJ-meeting. En ik zei, wat vind je nou een leuke? Welke moeten we even meenemen? Rieneke zegt, er hoeft geen verandering te komen. Er moet gewoon Adrien Persels moet gewoon topsong worden. Rosanne zegt, het nieuwe nummer van Madonna is echt te gek. Lekker vrolijk en dansbaar. Kies die. John zegt, topsong. Dat moet Shanna Spyro zijn. Wat een fantastische single. Kingfisher, The Sun Will Never Settle, zegt Marcel. En Erika zegt, Lola Young. Paul Rabbering blijft er maar draaien. Het is echt een geweldig nummer. Nou, we nemen het allemaal mee. Het lijkt mij op zich echt wel onwijs gaaf om ooit eens een keer een overleg te doen en dan gewoon hier de link te delen in dit programma. Dat gewoon iedereen het DJ-overleg in kan en gewoon een beetje mee kan stemmen. Toch? Zou wel een keer leuk zijn. Zullen we dat nu gewoon doen? https://teams.microsoft.com/

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
8: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
10: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
14: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens.

0: Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Irene Cara, daar wordt meezingen geblazen. Flashdance, What a Feeling komt eraan naar Muse Starlight. En na het NOS Journaal van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De twee mensen die zijn opgepakt voor het veroorzaken van de grote bosbranden in de buurt van Parijs zijn twee mannen van 18 jaar. Ze zijn aangeklaagd. Een van hen is een vrijwillige brandweerman die takjes in brand had gestoken en de ander zou een sigaret hebben weggegooid. Het is de grootste natuurbrand tot nu toe in het bosgebied onder Parijs en deze Nederlandse bergbeklimmer vindt het doodzonde.
3: Ik heb echt een steen in mijn maag al een paar dagen van het verdriet. Het voelt gewoon alsof je een geliefde verliest. Zo voelt het. Dan gaat het niet meer om van kan ik daar nog klimmen of niet. Dat gaat helemaal niet in mijn hoofd. Het gaat om komt dit bos weer terug zoals het was. En ja, dat is wat belangrijk is.
2: Het vuur is al onder controle, maar de brandweer is er nog steeds niet helemaal klaar met blussen. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand zou ook nog steeds woeden. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Curaçao zegt dat het niets te maken heeft met de olietanker die vannacht werd aangevallen door de VS. Het schip voer onder de vlag van het eiland en zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Met beschietingen voorkwam Amerika dat de tanker verder kon varen. Het vermoeden was al dat het schip de vlag van Curaçao misbruikte om sancties te omzeilen. De minister van Vervoer van het eiland zegt ook dat Curaçao helemaal niet zulke olietankers heeft. De hitte is normaal gesproken niet echt iets waar boeren blij van worden. Toch heeft RTV Oost een boer gevonden die het prima vindt, namelijk een wijnboer. Roelof uit de Twentse Bentelo kan nu wijn maken met druiven die hier vroeger helemaal niet konden groeien.
4: Dit is Pinot Noir, een soort die eigenlijk voor 20 jaar geleden nog niet kon aanplanten in Nederland. En de afgelopen jaren wel iets meer wordt aangeplant. En er komt een pure klimaatverandering. Dus hoe meer zon er is, wat voor andere soorten je kunt aanplanten. Waaronder is Pinot Noir, wat eigenlijk voor 20 jaar geleden alleen maar in Noord-Frankrijk kon.
2: Dus zou het zomaar kunnen dat je over een tijdje een Twents glas wijn drinkt.
5: Of ananassap uit Nederland.
2: Ja, wie weet.
5: Binnenkort aan bounties verbouwen. Dus dat...
2: Ja, zo toch. Oei. Het weer zonnig en droog in het zuiden, met 31 graden in Limburg en 23 graden in het noorden. Daar meer bewolking en lokaal wat regen.
5: Dankjewel. Waar moet je eventjes op de rem omdat er een file is ontstaan? Erwin de Hart, goedemorgen.
6: Goedemorgen, het antwoord is op de A7 bij de Duitse grens. 3 kilometer file door de controles, een kwartier vertraging. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Oudijk. 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is alweer vrij. Daar in de buurt is het heel erg druk op de N318 Varsseveld-Winterswijk. Door bezoekers aan de camping van de Zwarte Cross. 3 kwartier vertraging tussen Varsseveld en Bredevoort. Op de N35 Almelo-Zwolle is de weg nog steeds dicht bij de Salland-Twente-tunnel. Door technische problemen volgt de omleiding.
5: Dankjewel. Shuffelaars in Nederland, meld u. We gaan zo meteen de Top 2000 Shuffel spelen. En jij kunt de hoofdrolspeler zijn. Laat het weten door je naam eventjes te appen via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is Beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan Booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
13: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
17: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
19: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
24: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
25: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
25: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
26: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderzoek.

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

inspiratie geweest voor Mariah Carey. Mariah had ook een gemixte achtergrond, net zoals Irene Cara. Had ook krullen. Ze was voor die tijd heel succesvol als vrouw, die Irene Cara. En Mariah Carey had maar één doel, zo worden als zij. Heel vaak haar liedjes gezongen, ook nog tijdens de talentenjacht. En uiteindelijk is het er wel gelukt. Flashdance, What a Feeling, Muse the Force, Starlight en Alex Warren daarna.

0: Four Seasons in One Day. Crowded House was dat. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je gaat lekker shuffelen. Maar je bent nu je hond aan het uitlaten, begreep ik.
1: Dat klopt.
0: Wat voor soort fikkie heb je?
1: Een shih tzu.
0: Hoe?
1: Een shih tzu. Een kleintje. 10 kilo ongeveer. Middelmaatje.
0: Ja, ja. Kleur?
1: Wit met bruin.
0: Wit met bruin.
1: Ze is nu vooral heel vies.
0: Na een boswandeling gaat het hard, ja, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
0: Lisa, je hebt ons gecontact, want jij wil heel graag de Top 2000 Shuffle spelen. En dat gaat vandaag gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Wat vind je lekker qua muziek?
1: Ja, van alles. Ik ben opgegroeid met Sexy 70s Rock, dus dat luister ik nog steeds graag. Maar ook de moderne, de pop, folkmuziek, echt van alles.
0: Wat haat je?
1: Michael Jackson.
0: Waarom?
1: Ja, weet ik niet. Altijd al afkeer tegen gehad.
0: Maar dus, het maakt dus niet uit of je gewoon echt de off-the-wall disco-periode of de meer midden-jaren 80 pop, rocky, alles. Je vindt alles niks.
1: Disco wat minder. Van Michael Jackson gewoon het meeste niet. Dat
0: geeft niet. Dat geeft niet. Maar dan weten we dat. Dan kunnen we erop letten terwijl jij gaat kiezen. Dit is de eerste optie. Nee, dit is niet de eerste optie. Momentje. Dit is zomaar een plaat die ik wilde draaien. Ik moet even de juiste computer erbij trekken en dan kunnen we een fragmentje gaan luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je gaat kiezen. De eerste optie is deze. Let eventjes goed op.
2: 1646.
0: Eva Cassidy en Songbird.
1: Ja, is het niet helemaal voor mij.
0: Nee?
1: Iets zo rustig.
0: Beetje rustig ook. Ja. Oké, zoeken we verder.
2: 1242.
0: The Outfield, Your Love.
1: Niet nu, nee.
0: Niet nu, maar nee. Wanneer had het wel gekund? Morgen, weekend?
1: Tijdens het klussen.
0: Op oneven dagen?
1: Tijdens het poetsen.
0: Oh, tijdens het klussen,
1: ja.
0: Oké. Dan zoeken we nu dus even verder.
2: 1879.
0: Gaan we woordgrap toch maken? Wil je nou horen of niet?
1: Nee.
0: Nee?
1: Doe de volgende maar.
0: Nee. Oké. Okay.
2: 515.
0: Linkin Park en Break in the Habit.
1: Ja, heerlijk. Doe maar. Ik ben heel benieuwd naar 5, maar dit is wel heel fijn.
0: Ik hoopte al dat je inderdaad zou zeggen, doe maar. Want we hebben vaak dat mensen zeggen, oh ja, lekker, volgende. Maar oké, okay. Je wil de 15 dus nog wel even horen.
1: Ja, zeker.
0: Dat is deze.
2: 1942.
0: Wel grappig, want dit is een liedje dat eigenlijk voor Michael Jackson bedoeld was, maar waar hij nee tegen heeft gezegd. Dus waarschijnlijk vind je het dan dus ook niet leuk, want het had een nummer van Michael Jackson kunnen zijn.
1: Nou, het is wel leuk, maar ik ben blij met mijn keuze.
0: Oké. Okay. Ik denk dat hij raak is als ik jou zo hoor. Linkin Park, Breaking the Habit is voor jou.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag.

0: geval, Godband. Linkin Park kwam uit de show voor rollen. Breaking the Habit, die heb je net gehoord. Het is 11:40. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. In Oekraïne wordt gedemonstreerd tegen de kabinetswisselingen van president Zelensky. Vooral over het ontslag van de minister van Defensie is veel boosheid. Die krijgt juist dingen voor elkaar, zo vinden de demonstranten. Zo was die de drijvende kracht achter de droneverdediging. Oekraïnse media denken dat hij weg moet omdat hij niet kon opschieten met een hoge generaal en kwaad bloed had gezet bij defensiebedrijven. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens nu.nl nog maar voor ongeveer 33% gevuld. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en doordat we in de vorige winter veel gas hebben verbruikt. Vlak voor de WK-finale is in New York een rookwaarschuwing afgegeven vanwege bosbranden in Canada en Minnesota. Inwoners krijgen het advies een mondkapje te dragen omdat er enorme rookpluimen tot in New York City overwaaien. En een Duitse sneltrein heeft afgelopen weekend een stop gemaakt om een ongebruikelijke reden. Er was namelijk geen toiletpapier meer aan boord. En daarom werd de trein stilgezet en rende de conducteur naar een supermarkt. Nou, de trein liep hier door een vertraging op van ongeveer 3 kwartier.
0: Oh, de Albert Trein was dat, ja.
1: Albert Trein? Ja, er ontstond natuurlijk een enorme remspoor. Het weer,
0: mooi,
1: zonnig,
0: maar 3 kwartier, hoe lang duurde dat bij de kassa dan? 3 kwartier vertraging omdat hij even stopte bij om even een rolletje te halen.
1: Een rolletje te halen, ja. Lang. Ik weet niet of de supermarkt in de buurt lag, maar nee. Ja. Het duurde lang.
0: Okay.
1: Het weer zonnig en droog in het zuiden, met 31 graden in Limburg en 23 graden in het noorden. Daar meer bewolking en lokaal wat regen. Vanavond en de komende nacht is het nagenoeg droog en koelt het af.
0: Dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
2: Ja, het gaat goed, maar een paar files op de A7 Groningen-Duitse grens. Bij de grens 3 kilometer door de controles. Op de N35 Almelo richting Zwolle is de weg nog steeds dicht bij de Sallam-Twente-tunnel door technische problemen, volgt de omleiding. En het is heel druk op weg naar de Zwarte Cross. De camping daarvan op de N313 vanuit Duitsland, Bocholt, richting Lichtenvoorde. Een kwartier vertraging en veel meer vertraging, een half uur, op de N318 vanuit Varsseveld tot Bredevoort, 4 kilometer.
0: Dankjewel, zometeen een fijne nieuwe single van Sako. Where the Wild Things Run. You Learn van Alanis komt er ook aan naar Bon Jovi. And Living on a Prayer.

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Radio 2. Ik denk dat als je vanmiddag om een uurtje of vier bij de soepautomaat staat, dat je ineens denkt, wat zit ik nou te zingen, joh? Oh, dat is die plaat uit het programma van Bart. Sako, nieuwe single is dat. Where the Wild Things Run op NPO Radio 2.

her mama, she gonna stick it in the camera.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering.
0: AfroTros, de omroep voor ons.
12: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
0: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien.

0: de doos van de airfryer.
1: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stok.

0: enorm proces en het wordt door iedereen op televisie en in de kranten gevolgd.
1: De brugramp zorgde ervoor dat alle bruggen in Italië en ook in andere landen werden geïnspecteerd. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens nu.nl voor ongeveer 33% gevuld. Meestal is het rond deze tijd boven de 40%. En om de winter goed door te komen moeten de voorraden dan voor 80% gevuld zijn. De gasvoorraad is extra leeg door de oorlog in het Midden-Oosten en doordat we in de vorige winter veel gas hebben gebruikt. En Schiphol bereidt zich voor op een drukke zomer. Reizigers krijgen daarom de tip om online in te checken, een tijdslot bij de douane te reserveren en ruim van tevoren op Schiphol te zijn. Maar deze reizigers zijn toch een tikkie eigenwijs.
2: We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik. Ja.
1: Schiphol verwacht zo'n 12,7 miljoen reizigers en dat zijn er 300.000 meer dan vorig jaar. Het weer in het zuiden zonnig en droog, op andere plaatsen meer wolken. Mogelijk ook een buitje. Het wordt 23 tot 31 graden. Morgen eerst zon, in de middag mogelijk wat buien en maximaal 28 graden.
3: Dankjewel, Jurie. En bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
4: Goedemiddag, Carolien. Het is druk in de Achterhoek en dat komt natuurlijk door de Zwarte Cross. Op sommige plekken moet nog even gewacht worden. Dat merk je op de N313 richting Lichtenvoorde. Tussen Aalten en Lichtenvoorde doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N318 is het druk richting Winterswijk. Tussen Aalten en Bredevoort is je vertraging 10 minuten. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Delft. De weg is weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten vertraging. En tot slot de A7 richting de Duitse grens. Door de Duitse grenscontroles heb je vanaf Oudeschans 15 minuten oponthoud.
3: Dankjewel, Rijn.
4: Tot zo.
3: Er komt een heleboel muziek aan. Zometeen eerst Third World en daarna Ilse de Lange. Maar die derde, ja, die derde.
5: 3 is voor jou.
3: Ja, die is voor jou. Het Europees kampioenschap Rubik's Cube vindt vanaf vandaag tot en met zondag plaats in Arnhem. Niet al te moeilijk een... Hè? Zeg ik dit goed? Ja, een geweldige plaat uit... De jaren 80, is dat wat we zoeken? Ah, oké. Okay. Ik had even niet helemaal door wat dit was. Ik dacht, ik zit helemaal op de...
6: Nee, gewoon een plaat uit de ethisch.
3: Helemaal verkeerd. Een plaat uit de ethisch. Ja, oké, okay, daar gaan we voor. Laat mij dat weten, want die derde is voor jou.
7: Ster. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos.

0: hartelijk donderdag. Tim is een dagje vrij, dus Caroline hier met de A-lunch. Maar eerst het nieuws van 12 uur met Joris Stubenitski.
1: Goedemiddag Caroline. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren lieten van zich horen, want ze vinden dat hij dingen gedaan krijgt. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. De rechter in Genua doet later vanmiddag uitspraak in de zaak van de brugramp 8 jaar geleden. Tijdens een storm begaf een brug in de Italiaanse stad het. Auto's en vrachtwagens stortten naar beneden en 43 mensen kwamen om het leven. De uitspraak draait om de vraag of de brug goed werd onderhouden. Volgens de aanklagers werd het vaak uitgesteld, zelfs na waarschuwingen. De zaak houdt Italië flink bezig, vertelt correspondent Angelo van Schaik.
2: Het is een enorm proces. 248 zittingen zijn er geweest in 4 jaar tijd. Er is een speciale rechtszaal gebouwd. Er zijn 57 verdachten. In totaal wordt er 400 jaar gevangenisstraf geëist. Het is een enorm

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right! Do it Carpetright!
3: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: De hete zomer, crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Ilse de Lange. Goedemiddag. Welkom in de A-lunch met mij, Caroline Borgers. En het is 16 juli, een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 16 juli 2026... Ja, de Zwarte Cross start in Lichtenvoorde. Het is al druk op de weg richting Lichtenvoorde. En organisaties voeren vandaag actie tegen het houden van dieren in kooien in Den Haag. Het Brazilië-shirt dat Pelé droeg tijdens de gewonnen WK-wedstrijd van 1958 wordt geveild. En The Weeknd treedt vanavond, morgen en overmorgen op in de Johan Cruijff Arena. Je kunt de A-lunch wandklok winnen in het spel Weer Wat Wijzers. En er is veel muziek, wat wil jij horen? Een vergeten plaat? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En natuurlijk...
1: 3 is voor jou.
0: Ja, dat vroeg ik aan jou. Een plaat uit de jaren 80. Goedemiddag, Peter.
2: Hey Caroline, goedemiddag.
0: Jij combineerde even het een en ander, hè? Jij was even in een combinatiebui voor jezelf.
2: Ja.
0: Ja, wat ging jij dan doen?
2: Ik denk, nou, er zitten 6 kleuren op zo'n kubus. Dus ja, dan kom je al snel op een heel kleurrijk figuur ook nog eens. Cindy Lauper met Two Colors.
0: Precies, want dat vertelde ik ook. Het Europees kampioenschap Rubik's Cube vindt vanaf vandaag tot en met zondag plaats in Arnhem. En die ging je even combineren met deze jaren 80 muziek. En dan kom je inderdaad, nou ja, onder andere uit. Er zullen vast meerdere dingen te bedenken zijn. Maar bij Cindy Lauper Two Colors, is dat een beetje een nummer wat jij ook vet vindt, Peter? Of was het gewoon, kwam het goed uit?
2: Vet, daar is te langzaam voor, denk ik, om het vet te vinden.
0: Het
2: is wel een mooi nummer. Het is wel een mooi nummer.
0: Nou, Peter, dankjewel voor deze insight in jouw brein. Ik wens je een heel fijne dag.
2: Zelfde.
0: Doei.

0: Fender en Olivia Dean hier op NPO Radio 2, de A-lunch. En ja, het schijnt dus zo te zijn dat die Sam Fender op een bruiloft heeft verklapt dat hij een van de headliners is van Glastonbury 2027.
1: Volgend jaar.
0: Wat zeg je?
1: Volgend jaar dus.
0: Ja, 2027.
1: Wow.
0: Ja, dat hij dat dus nu al verklapt heeft. En dat deelde een andere bruiloftgast in een WhatsApp-groep. Maar dat, als ik dat dan lees, denk ik wel meteen, ja, of heeft hij dat bedacht? Is dat de manier om weer aandacht te genereren? Je moet in deze tijd, Nathan, je moet niks meer zomaar geloven.
1: Dus hij tekent hem eigenlijk gewoon met potlood er vast in.
0: Precies, van, precies.
1: Jongens, ik
0: wil dat doen. En als dat nu dan overal in de headlines, weet je wel, overgenomen wordt, dan moet hij wel.
1: Ja.
0: Ik weet niet, het zou ook een slimme truc kunnen zijn.
1: Ik sta trouwens volgend jaar op het hoofdpodium van Lowlands.
0: Oh ja, joh, Nathan, wat leuk.
1: Ja,
0: wat leuk.
1: Zeker.
0: Volgen jullie het allemaal, alle media-outlets in Nederland? Nathan staat op het hoofdpodium. Ik kan zo snel niks bedenken waar ik graag zou willen staan. Ik heb een gouden kalf gewonnen volgend jaar.
1: Nou, wat vet.
0: Ik heb alleen nog nooit geacteerd, maar buiten dat, LA Song, Beth Hart.

0: zo mooi. Beth Hart, LA Song. Verkeer. En bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
1: 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. En de meeste files staan op dit moment aan de oostgrens. Dat merk je op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 20 minuten langer over door de Duitse grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd op de A7 richting Duitsland. Vanaf Oudeschans is je vertraging daarom 20 minuten. De A12 richting Duitsland, daar is tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oud-Dijk een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 15 minuten vertraging. En dan nog drukte op de N-wegen in de Achterhoek door de Zwarte Cross. De N313 bijvoorbeeld richting Lichtenvoorde. Bij Lichtenvoorde is je vertraging 5 tot 10 minuten.
0: Dankjewel, Rijn.
1: Tot zo.
0: En het nieuws van 12:30 met Juri. Oh, ik zal je ook even openzetten.
2: Ja, ja, we hebben contact. Goedemiddag, Carolien.
0: Hallo, goedemiddag.
2: De kerncentrale van Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om het te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam-Nieuw-West zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt dus niet te kloppen. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak, omdat er allerlei verhalen rondgingen. Sam Neill was 78. En er komt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen. De huidige is ruim 40 jaar oud en moet worden vervangen. Het kost bijna 1,2 miljard euro en daarom gaat de waterschapsbelasting in die regio omhoog.
0: Weer.
2: In het zuiden zonnig en droog, op andere plaatsen meer wolken, mogelijk ook wat buien. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Dankjewel, Juri. En ik heb gewoon nog steeds een plekje open voor een plaat die je nooit hoort. Een albumparel, een vergeten liedje. Laat mij weten wat je heel graag zou willen horen. Dat kan je doen, sturen naar de NPO Luister-app. En dan ga ik er doorheen en dan ga ik er een uitzoeken.

0: Zo, we konden er niet omheen. Illusion hier op NPO Radio 2. En daarvoor de dijk, ik kan het niet alleen. En ik was op zoek naar een plaat die je gewoon niet zo vaak hoort. Een pareltje, een albumtrack waarvan je denkt... Nah, die vind ik heel vet, maar die hoor ik gewoon heel weinig. En we kregen een berichtje binnen van Jasper en die zegt... welk nummer ik graag hoor, Longview van Green Day. Die plaat lijkt iedereen te zijn vergeten.
1: Wat een goeie.
0: Ja, is dat ik ken het niet.
1: Het is een ontzettend lekkere basloop, die hoor je al.
0: Ja.
1: En dus, de poëtische zin zit erin... When masturbation lost its fun, you're fucking lazy.
0: Oké, dat vind ik een heel lekker zinnetje voor op de donderdagmiddag. We'll be right back.

0: Wax and Bridge to Your Heart. En daarvoor een nummer dat je niet zo vaak hoort. Green Day en Longview hier op NPO Radio.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, zometeen speel ik het spel Weer wat wijzers. Enig spel. Je krijgt 3 vragen die overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. Dus ja, het test echt je kennis. En als je mee wilt doen voor de wandklok, want die kan je winnen, dan beantwoord je deze selectievraag. Als 3e plaats zocht ik een nummer uit een bepaald decennium. Welk decennium? Nou, dit moet toch makkelijk zijn?
2: Ja, je kan terugluisteren.
0: Je kan ook gewoon er 1 kiezen. Er zijn er niet mega veel waarvan wij muziek draaien.
2: Ja, mocht je het gemist hebben...
0: Het is niet dat wij 16 decennia pakken op Radio 2.
2: Mocht je het gemist hebben, we hadden het over de Rubik's Cube.
0: Je gaat nog een hint geven ook na het
2: Iedereen moet mee kunnen doen.
0: Ja, dat is ook waar. Dus welk decennium hadden we het over aan het begin van dit uur? App het antwoord naar de studio met de gratis NPO 2 luisterapp. En dan wie weet, hoor ik je zo direct. Dan gaan we een hartstikke leuk spel spelen. Street of Dreams, U2, hier op NPO Radio 2.

0: straks in de tweede uur gaan we dat spel spelen. Weer wat wijzers. Dus blijf luisteren, want je kan gewoon nog steeds meedoen, hè?
1: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Zometeen chef speciaal in Love of My Life en Bad English. Eerst het NOS nieuws met Juri Stubenitski.
10: Hey Caroline, goedemiddag. Crypto-platform Knaken is failliet. De site en app van de voormalig sponsor van Ajax en Feyenoord ging een maand geleden opeens op zwart, want er was geen vergunning. Daarop vroeg het Openbaar Ministerie het faillissement aan van Knaken. Volgens justitie is €7 miljoen aan geld van klanten van het platform verdwenen. Het aantal vrouwelijke wethouders neemt niet meer toe. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. Dat is ongeveer evenveel als 4 jaar geleden. Dat aantal moet omhoog, vindt deze hoogleraar. Want meer vrouwen leidt tot meer voordelen.
11: We weten dat diversiteit in het algemeen leidt tot betere besluitvorming. Dus verschillende mensen brengen heel simpelweg verschillende perspectieven met zich mee. Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
10: De provincie met het minste aantal vrouwelijke wethouders is Zeeland. Daar zijn het er maar 8. Dat is ongeveer een zesde van het totaal aantal wethouders daar. Scheepsbouwer Damen wil een schadevergoeding van Duitsland. Volgens het Financiële Dagblad gaat het mogelijk om honderden miljoenen euro's. Duitsland annuleerde onlangs een bestelling van 6 fregatten... omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. En het is een verhaal van bijna 3000 jaar oud... en verfilmd door een van de succesvolste regisseurs van dit moment. The Odyssey van Christopher Nolan draait vanaf vandaag in de bioscoop. De hype rond de film is groot en dat komt vooral door de regisseur... zegt deze filmwetenschapper.
12: Christopher Nolan is eigenlijk de enige regisseur nog in Hollywood... die als filmmaker aan de ene kant echt wel heel veel technische skills in huis heeft... En aan de andere kant een gigantisch publiek weet te boeien. Hij is de enige die grote films kan maken met budgetten van $300 tot $500 miljoen... die ook tegelijkertijd echt wel filmtechnisch artistiek zijn. En dat is wel echt bijzonder te noemen.
10: Nolan regisseerde ook films als Oppenheimer, Inception en The Dark Knight... Trilogie. Het weer, op een paar plaatsen wat regen, maar later vanmiddag is het vrijwel overal droog. Het wordt 23 tot 31 graden. Morgen eerst zon, maar later lokaal kans op een onweersbui.
9: En bij de ANWB Rijn Baartmans.
13: 90 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je op de A7 richting Duitsland. Vanaf Oudeschans sta je 25 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Op de A20 is het druk vanwege werkzaamheden. In de richting van Gouda betekent dat 10 minuten vertraging... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. De A50 richting Apeldoorn, want een ongeluk zorgt voor 2 afgesloten rijstroken... tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 40 minuten extra. En de N201 richting Uithoorn tussen afrit Nederhorst-den-Berg en Loenersloot. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A1.
9: Dankjewel.
13: Tot zo.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al.

0: maakt verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia, movement that inspires.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet... want eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Annemiekes A-lunch.

0: Zaterdagavond ga ik naar Chef Special in Valkenburg. Dit is een goed voorproefje. Ik zit gewoon helemaal lekker op Joshua, door Joshua heen te praten met mijn grote mond. Jacqueline die stuurde dat appje, die gaat dus zaterdagavond naar Chef Special. Nou, dat wordt vast hartstikke leuk, wat ook heel leuk wordt.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, de quiz. We gaan een quiz spelen en dat doen we met Gerben. Gerben, heel goedemiddag.
2: Goedemiddag, Carolien.
0: Goedemiddag. Ja, we hadden een selectievraag. En die luidde als volgt. Als derde plaats zocht ik een nummer uit een bepaald decennium. Welk decennium was dat? Gerben, wat was dat?
2: Dat waren de jaren 80.
0: Jee, dat is hartstikke goed van jou, Gerben. Gerben, welke muzieksmaak heb jij zelf? Waar luister jij veel naar?
2: Nou, vooral iets vroeger nog, de jaren 70. Maar de jaren 80, jaren 90 zijn ook helemaal prima. Dus alles wat voorbij komt op NPO Radio 2.
0: Ja, dat is helemaal perfect voor jou. Wij zijn dé zender voor jou.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Zeg Gerben, schets even jouw situatie. Heb jij een hulplijn? Heb jij een vriend, een vriendin? Iets wat jou kan helpen met deze quiz?
2: Nee, ik heb een kat bij me zitten. Maar alleen als er iets is over Dead Mouse, dan...
0: Lekker. Dat hopen we dan maar, Gerben. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor, helemaal klaar.
0: Ja, ik ga jou dus 3 vragen stellen. En de antwoorden van die 3 vragen, die moet je combineren. En dan komen we uit bij een band of een artiest. En ik ga het spannende muziekje beginnen. En we gaan naar vraag 1. Hoe heet het ding waarmee je bij golf het balletje wegslaat?
2: Dat is een club.
0: Heel goed. Vraag 2. Welke mist in dit rijtje? Paul, John, Ringo en...
2: George.
0: Heel goed. Vraag 3. Bronski Beat zingt over eentje uit een small town. Johnny Cash over eentje die Sue heet. Waar hebben we het over?
2: Boy.
0: Ja, heel erg goed. En waar kom je dan uit?
3: Je hebt Club, je hebt George, je hebt Boy en je hebt jaren 80.
0: Ja.
2: Ja, Boy George, die zat in de Culture Club. Dus ik denk dat het Culture Club is.
0: Jeetje, nou, je had geen kat, je had niemand nodig.
2: Nee,
0: niemand nodig. Dit heb je gewoon helemaal perfect gedaan. Je gaat naar huis, wou ik zeggen, maar je bent waarschijnlijk al thuis. Maar je krijgt een prachtige klok. Ja, gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Hoe voel je?
2: Ja, als een overwinnaar.
0: Ja,
2: dus,
0: precies.
2: Maar ik moet zeggen, het was een vrij makkelijke deze keer.
0: Ach joh, houd toch op. Je bent gewoon hartstikke goed. Dat is wat er aan de hand is, Gerben. Een heel fijne dag gewenst.
2: Jullie ook. Dankjewel.

Because the Night, Patti Smith Group hier op NPO Radio 2. Hey! En ja, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik van Ierland hou. Ik weet niet of mensen dat weten. Ik vind Ierland fantastisch. En daar zitten ook, komt heel goede muziek vandaan. Onder andere C-Met. Ik zag ze afgelopen week, nou 2 weken geleden, inmiddels alweer op Down the Rabbit Hole. En er is 1 nummer, dat is al vorig jaar uitgekomen. Take a Sexy Picture of Me. En dat is zo ontzettend vrolijk. En tegelijkertijd heeft het een heel mooie boodschap. Dat ik het graag wil draaien als ik de kans krijg. Dus ja, dat ga ik dan nu doen.

0: C-Mat. Hier op NPO Radio 2. Yes, en bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. 125 kilometer file. Het begint dus iets drukker te worden en dat merk je aan de Duitse grens. Op de A7 om precies te zijn. Vanaf Oudeschans heb je 25 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Ze zijn aan de weg bezig en daarom sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht in de file. Reken hier op 5 tot 10 minuten extra. En de A50 richting Apeldoorn. Een ongeluk zorgt ervoor dat de rechterrijstrook dicht is tussen afrit Arnhem Centrum en afrit Hoenderlo. Daarom doe je er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel, Rijn.
1: Graag gedaan.
0: En het nieuws van 2:30, Joris Stubenitski.
2: Scheepsbouwer Damen wil geld van de Duitse staat vanwege het annuleren van een order voor 6 marinefregatten. Mogelijk gaat het om honderden miljoenen euro's. Duitsland koos een andere scheepsbouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. In de buurt van Krommenie in Noord-Holland is een waardetransportbus in een sloot beland. Mogelijk moest de bestuurder uitwijken. Vanwege de lading staan er veel zwaar bewapende agenten. En Kees Geel zal in besloten kring worden begraven. Dat heeft de familie van de overleden acteur bekendgemaakt. Ook bedanken ze iedereen voor de hartverwarmende berichtjes die ze hebben gekregen.
0: Weer.
2: In het zuiden zon, meer naar het noorden wolken. Af en toe een buitje. Het wordt vanmiddag 22 tot 30 graden. En morgen wordt het iets minder warm.
0: Oh, nou, daar kijk ik niet naar uit.
3: Goeie kop.
0: Is er nog een goede kop, Joeri?
2: Ja, bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese vrouw beweerde tegen inspecteurs van de NVWA, BOA's, dat ze de slangen had gevonden. Ja, dat is echt. De NVWA heeft BOA's. Dit waren BOA's.
0: Oh, wauw.
2: Nou, die Canadese vrouw die zei tegen die BOA's dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar ze geloofden haar niet. Ze hebben het dier in beslag genomen. Want het is ook verboden om zomaar een beschermd dier op reis mee te nemen.
0: Jori, heb je daar zelf een kop bij kunnen bedenken?
2: Een smokkelpoging loopt met visser af.
0: Nathan, heb jij er een?
4: Een beetje gekke rollercoaster dit. De Python. Ja, sorry. Ik ging weer een hele andere kant op.
0: Wauw, ook die doodse stilte. Ja. Joeri en ik allebei zo, ja, en? Ik dacht nog, ze had vast een wurgcontract met een leverancier. Maar dat kan jij beter. Wat wordt het? Stuur je beste kop voor boven dit bericht door via de gratis NPO Luister-app. En ja, laat ons weten wat nou een lekker kopje is. En dan komt misschien jouw goede kop hier in de studio. Daar kijken we dan ook heel erg naar uit. Ice Queen Within Temptation.

0: Zucchero Fornaciari. Evolo. Lekker. Toch echt weer. Echt weer.
1: Goeie kop.
0: Echt weer zo'n vakantievibe. Maar we zitten ook nog steeds in de goede kop. Want er was een heel leuk bericht dat Joeri meenam. Bij de controle op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had gestopt. De Canadezen beweerden tegen de inspecteurs van de NVWA, de BOA's, dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. En het dier is in beslag genomen. Ja, er kwam heel veel binnen, Nathan.
2: Ik dacht, dat heb je een koningspython bij of ben je blij mee te zien? Koen die zei, de smokkelpoging ging niet zonder slang of stoot.
0: Heel grappig. En Francie schrijft BH-constrictor. Oh. Maar dat, er komen zoveel leuke dingen binnen. Dat we gaan er zoveel mogelijk proberen voor te lezen straks. En dan kiezen we ook even een winnaar. Dus als jij nou denkt, ja, ik heb echt nog een heel goede kop. En die is vast nog niet binnengekomen. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. En dan lezen we hem straks hopelijk voor.

0: Rewind, Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. En daarvoor Running Down a Dream, Tom Petty.
1: Goeie kop.
0: Net een bericht van Joeri in het nieuws. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen beweerden tegen de BOA's dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam. Maar dat werd natuurlijk niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. En wat zou nou een goede kop zijn bij dit bericht? Dat vroeg ik en er kwam ontzettend veel binnen. Ik ben heel trots op jullie.
2: Matthijs die zei, je hoeft je bij de douane geen momenten te vervellen.
0: En Lucas zegt, douane heeft booby trap net op tijd ontweken.
2: René, de koningspython had de tiet van zijn leven.
0: En Luc zegt, beveiligers maken geen boezemvrienden.
2: Mooi. Bert op snekerdaad betrapt.
0: Ja, sneaker.
2: Sneaker.
0: Sneaker. Op snekerdaad betrapt. Ja, en Hugo zegt, de boa's vermoeden een addertje onder de bras. Aan de telefoon hebben we Hella. Hella, een heel goede middag.
3: Dag Caroline.
0: Ja, je had een heel lekkere kop bedacht.
3: Ja.
0: Delen met ons.
3: Ik had smokkelactie, ik kon niet door de beugel.
0: Ja, dat is briljant. Dat is echt briljant.
2: Prachtig.
0: Ja, het is gewoon prachtig. Het is gewoon strikt eromheen, niks meer aan doen. Heel fijn, Hella. We gaan, als jij een foto stuurt naar de NPO Luisterapp, gaan we hem uitprinten en dan zetten we jouw goede kop hier neer.
3: Prima.
0: Heel fijne dag nog gewenst.
3: Dank je.
0: En we sluiten af met Walk Like an Egyptian. En daarna nog... kijk, gaan we dat... ik denk dat we daarna nog wel een plaatje draaien.
2: Lekker.

0: AfroTros. Ster.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto?

0: www.nl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Het is... Nou, ik laat ook even wachten. Exact 2 uur. Dit is Radio 2 met het NOS Journaal. Hier is Jury.
1: Nederland heeft officieel een watertekort, zegt de overheid. Het komt door de droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom moeten waterbeheerders keuzes gaan maken, zoals zoet water inzetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat dan ten koste van schepen. Die worden minder zwaar beladen en moeten ook langer blijven wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan mensen om bewust met water om te gaan. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over drinkwater uit de kraan. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van de minister van Defensie, Fedorov. Vooral jongeren lieten van zich horen. Correspondent Christian Pauwen weet waarom ze boos zijn.
2: Omdat deze Fedorov heel erg populair is. Hij wordt gezien als een, ja, echt een effectieve bestuurder die, ja, met zijn achtergrond in de tech-industrie, de beste keuze is om nu Oekraïne te helpen zijn de dronecapaciteiten naar het volgende niveau te brengen.
1: Fedorov was pas een half jaar in dienst. President Zelensky zou hem hebben ontslagen omdat de minister het niet goed kon vinden met de legertop. Bij een aantal grote evenementen kunnen vrouwen voortaan op meer plekken gratis naar de wc. Zo komen er vrouwenurinoirs bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. En op de kermis in Tilburg zijn er meer gratis wc-hokjes en ook komen er faciliteiten voor mensen met een beperking. Vorig jaar werd er nog gedemonstreerd in Tilburg omdat alleen urinoirs voor de mannen gratis waren. En nog een uurtje en dan gaat het terrein van de Zwarte Cross open. Met bijna 300.000 bezoekers, verspreid over 3 dagen, is het de grootste festival van Nederland. Omroep Gelderland vroeg de campinggasten alvast wat ze hebben meegenomen.
3: Stomazakken.
0: Wat?
3: Dat mag ik niet vertellen. Ja, er zitten wat 7 liter vodka in. Mannen, goed voorbereid?
4: Ja, zeker. Maar dat moet ook, hè?
3: Ja? Wat hebben jullie allemaal mee?
4: Ja, slaapspullen. Lekker bierbankje.
3: De eerste keer zwarte grond?
5: Nee. Nee, zeker niet.
3: Vandaar de douche.
5: Ja, heel handig.
1: 7 liter wodka uit een stomazak lurken. Succes. Er zijn daar,
0: ja, inderdaad.
1: Dan kun je naar een optreden kijken van bijvoorbeeld Kaiser Chiefs Direct of Within Temptation.
0: Ja, het is wel een waanzinnig feest daar.
1: Ja, heel
0: groot en alles kan, zo lijkt het. Mm-hmm. Ja.
1: En het is vandaag ook nog best wel prima weer. In het zuiden zonnig, maximaal 30 graden. Naar het noorden toe wel wat meer bewolking en koeler, graad of 22. Ook enkele buitjes. Morgen 22 tot 28 graden met zon en een enkele bui.
0: Ja, ik weet niet of we die grote modderpoelen dit jaar gaan zien op de Zwarte Cross. Want zoveel regen lijkt er niet te gaan vallen,
1: inderdaad.
0: Toch?
1: Nee, ja.
0: Hoe gaat het op de weg dan, Rijn?
6: Dag Paul, 100 kilometer file nu op de Nederlandse wegen. En dat merk je onder andere op...

0: de A7 richting Duitsland. Vanaf Oudeschans sta je 30 minuten in de file. Dat komt door wegwerkzaamheden en door grenscontroles. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en de Van Brienen Noordbrug. Op de brug is een ongeluk gebeurd en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Je vertraging is 15 minuten. De A20 tot slot, hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Dat komt door wegwerkzaamheden en je vertraging is daar 10 minuten.
1: Zometeen hoor je geen David Bowie, maar het nummer dat je hoort was er niet geweest zonder David Bowie.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
11: Klinkt als een soort spookverhaal.
12: Ja, is nog gebeurd.
10: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
16: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
17: Mam, waar is mijn zwembad?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
16: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.

Larsson. Heerlijk met die knallende beats die erin zitten. Je hoorde Midnight Sun. Over de langste dag. Wij maken het natuurlijk wel mee dat de zon pas heel laat ondergaat. Maar ja, in Zweden zelfs gaat hij gewoon helemaal niet onder. Daar gaat deze plaat over van Zara Larsson. Maar inmiddels worden de dagen trouwens gewoon korter. Want het is 21 juni geweest. Niet dat je er echt wat van merkt direct natuurlijk. Helemaal niet. Ook nog Nirvana, The Man Who Sold The World. Op de dag dat bekend geworden is dat er werk van David Bowie gaat uitkomen. Oud werk uit 1965, nog voordat hij doorbrak. Dat was met Space Oddity. Dus ja, dit is echt, echt oud, oud, oud. De plaat die al uitgekomen is, heet I Want Your Love. Dit is niet David Bowie zoals je hem denkt.

ik zou hem niet herkend hebben. En als je hem opzoekt, vind je hem ook niet onder David Bowie, maar onder David Jones. Dat was de naam waar hij in die tijd onder werkte. Het is donderdag. Dit is Radio 2. Van Softcell hoor je normaal gesproken altijd die grote hit Tainted Love. Maar ze hadden nog meer. Deze sound is zo lekker. Begin jaren 80. Softcell en

Toch fijn om te weten dat ik vandaag Nienke haar dag gemaakt heb. Ze stuurt, wauw, Eros, met een hartje. Grazie mille, Paul. En het is inderdaad een Italiaanse dag vandaag. Merkte Anne terecht op, net ook al bij Caroline hoor je Zucchero. En dan nu Eros, ja, het is lekker weer. Hoewel trouwens, dat valt eigenlijk best mee vandaag. Op de meeste plekken in Nederland. Maar ja, is het zomer, dan draaien we natuurlijk iets meer Eros. En is het 14:15 geweest, dan draai ik de dame waar, even kijken, Anne-Jan omvraagt, waar Jacqueline over begint, waar Robin over begint. Ja, Mark ook. Het gaat over Lola Jong. Wekenlang draai ik al deze plaat. Dank voor alle fantastische en leuke reacties, want dat steunt mij om door te gaan met de missie om deze plaat gewoon tot een hit te krijgen. Tot ze misschien wel in de top 2000 komt dit jaar. Ik zou het er zo gunnen. En jou ook, want het is een nummer van te genieten. Toch? Zou het topsong worden vandaag? Ik hoop het. We horen het morgen.

0: Johnny Legend is wat je hoorde daarvoor. Ook nog Lola Young en haar prachtige From Down Here. Het is 2:30 geweest. Lampjes knipperen. Rijn, wat is er aan de hand?
1: Nou, er is een hoop aan de hand. Althans 140 kilometer file. En dat merk je op de A1 richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes is je vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden. De A2 richting Maastricht, een kapotte auto tussen Wessem en knooppunt Het Vonderen zorgt voor een afgesloten rijstrook. Daarom doe je er 10 minuten langer over. De A16 richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. Bij het knooppunt zijn ze aan de weg bezig en daarom doe je er 10 minuten langer over. Tot slot de N273 Venlo-Maaseik. Tussen de aansluiting met de N280 en Grattum doe je er 20 minuten langer over.
0: Rijn, dankjewel. En dit is Jury met het NOS Journaal.
2: 8 jaar na het instorten van een grote brug in het Italiaanse Genua zijn de eerste straffen uitgedeeld. De verdachten worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Zo is de topman van de wegbeheerder veroordeeld tot 12 jaar cel. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen dagen zeker 15 Palestijnen gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks hun bestand. De Franse president Macron is in Fontainebleau, waar de natuurbranden nog steeds niet zijn gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen bezig zijn met blussen. En op een basisschool in Schiedam hadden ze gisteren een groots afscheid. Juf Hanneke ging met pensioen. Ze zat zelf als kind al op de school en was er daarna 46 jaar lang kleuterjuf. En gisteren was dus haar laatste dag.
3: Ik was vorige week op school en toen kwam er een kleuter van de andere groep naar me toe, Jan. En die zei tegen mij van, juf, ben je nou voor het laatst? Toen zei ik, nee Jan, volgende week. Dan ben ik echt voor het laatst en dan ga ik met pensioen en dan kom ik hier niet meer. En toen zei Jan van, oké, en ga je dan naar de hemel? Dat vond ik eigenlijk zo mooi van, oké, je taak is volbracht hier.
2: Ja, ook wel mooi, want kinderen denken vaak van die leraren en die juffen, die komen helemaal niet buiten de school, die wonen daar.
0: Dit is wat zij doen en wat ze zijn eigenlijk.
2: Bij het afscheid stond het schoolplein vol met kinderen die voor haar optraden en ook de burgemeester van Schiedam kwam even langs.
0: Die juf Hanneke klinkt echt als een topper.
2: Ja, toch?
0: Wat een leuke stem, wat een goede energie. Uh-huh. Je zou denken na 46 jaar jengelende kinderen dat je meer zoals mij zou klinken. Maar of zoals jou. Ja, je hebt ook jonge kinderen.
2: Bloed uit de oren.
0: Ja.
2: Het weer dan in het noorden en midden van het land bewolking. Af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig, 30 graden daar. En morgen begint zonnig, maar in de middag is er kans op een buitje.
0: Dankjewel, joh. Regen die we hard kunnen gebruiken in Nederland dus eigenlijk.
2: Ja, wel ja. Ja, heel klein beetje maar hoor.

0: Disappear van Inks. In excess natuurlijk.
1: Top op 14.
0: Terug in de tijd. Je was 14. Je was misschien wel een hele wilde, opstandige puber. Ik vraag het aan André. Hallo André.
2: Hi, goedemiddag.
0: Jij bent aan het zweten of zit je in Zweden?
2: Nou, aan het zweten in Zweden. Dat kun je wel zeggen.
0: Is het daar warm, ja?
2: Het is hier ook 30 graden op het moment. Dus Zo. Dat is ook wel aardig warm.
0: Vakantie?
2: Op vakantie, ja. Een heerlijke paar dagen door Zweden heen aan het toeren.
0: Aanrader?
2: Jazeker. Echt een mooi land, rustig. Leuk weer, leuke mensen. Goed eten. Dus dat willen we nog meer.
0: Ja, goed plaatje op de radio, denk ik, André.
2: Ja, precies. Daar wachten we ook nog even op dan.
0: Ja, nou, je kan hem zelf kiezen uit je jeugd. Want wanneer ben je geboren?
2: 7 maart 1972.
0: 7 maart 1986 klonk de hitparade zo. 5.
2: Ja, herkenbaar.
0: En misschien had je wel posters van Madonna?
2: Nee, dat niet. Maar wel herkenbaar in ieder geval.
0: Gewoon herkenbaar. 4.
2: Ja, ook nog. Iets Italiaans volgens mij.
0: Moses, we just.
2: Ja, komt wel bekend voor. Ik weet het niet.

0: is wel herkenbaar ook allemaal, ja.
1: Zegt hij met trillende stem, ja.
2: Twee.
0: Ja, nou ja. Ja, deze ook zeker. Een oude bekende, zeg maar.
1: Nog één plaats te gaan.
2: Eén.
0: Billy Ocean.
1: Kijk, die heb je helemaal scherp, André.
0: Ja, ik weet dat er was een videoclip die er toen bij was, die toen veel uitgezonden werd. Maar vraag niet hoe die precies ging.
1: Mooie algemene omschrijving van dit nummer.
0: Ja,
1: precies. Nu ga ik je toch specifiek vragen, wat vind je leuk?
0: Ik denk toch dat ik Madonna wel het leukste vind eigenlijk.
1: Nee, hoe komt dat zo?
0: Ja, weet ik niet. Die is het meest herkenbaar, denk ik. Dus uit die tijd.
1: Misschien wel het meest opgezet zelf.
0: Ja, misschien ook wel. Het meest gehoord, het meest opgezet. Wie zal dat zeggen?
1: Dus misschien komt die poster er alsnog.
0: Ja, misschien kan ik die nog ergens vinden. Ik kan nog gaan zoeken natuurlijk.

0: hele belangrijke les in het leven. Luister naar je lichaam, aldus mijn sportinstructrice. En Sommer heeft er een mooi liedje over gemaakt. My body isn't ready, hoorde je. Dus NPO Radio 2. Straks alle keuze voor jou. Wat zou je willen horen? Iets wat bij het weer past of iets bij je humeur? Ja, dat is altijd een goede keuze, zou ik zeggen. Zometeen de... Dus jij mag het zeggen. Een lange plaat, een paar korte platen. Te gaan 10 minuten platen op verzoek draaien.
1: Yeah, let's go to the beach.
0: Deze kwam uit mijn jaren 90 platen koffer. Cassettebandje weer opgesnord. En ik dacht, leuk voor Radio 2.

0: Samen investeren in vastgoed.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
11: Fans van voordeel,
10: Aldi.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kom maar door met die appjes voor toffe muziek. Je vraagt het aan via de NPO Luister-app. Dit is Juri met het NOS Journaal.
13: Nederland heeft een watertekort, heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt. Het tekort komt door de droogte, de lage waterstanden in rivieren en de steeds grotere vraag naar water. Experts bij Rijkswaterstaat moeten nu scherpere keuzes maken over hoe om te gaan met water. Ze roepen Nederlanders ook op om zuiniger met drinkwater om te gaan, al blijft het wel gewoon uit de kraan komen. Crypto-platform Knaken is door de rechter in Rotterdam failliet verklaard. Een maand geleden gingen de website en de app van het bedrijf op zwart. Knaken had 30.000 klanten en die zijn in totaal zo'n 7 miljoen euro kwijt, zegt economieredacteur Ruben Eg.
14: Dat is weg, Fuji. De rechter concludeert, klanten die kunnen niet meer inloggen om te kijken waar hun geld is. Ja, en ze worden ook nog eens ontmoedigd door Knaken om actie te ondernemen. Feit is dus dat er geen geld kan worden terugbetaald, zegt de rechter. Ja, en daarmee staat het volgens de rechter vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om al hun klanten volledig te betalen. Daarmee is het faillissementverzoek ook daadwerkelijk toegewezen vandaag.
13: Een curator gaat nu met de zaak aan de slag om te kijken of klanten nog iets van hun geld kunnen terugkrijgen. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er nog berichten over 3 arrestaties, maar die bleken niet te kloppen. En een vrouw in Houston, Amerika, had iets anders verwacht van haar nieuwe hobby om fit te worden, paaldansen. Ze had er eentje neergezet in haar appartement, waar hij was niet verankerd aan het plafond. Hij viel om en raakte een sprinkler, waardoor het paaldansen leidde tot een waterballet in haar appartement en dat eronder. Ze heeft de actie gefilmd. Het water spuit er echt met een enorme kracht uit. Die vrouw had ook niet verwacht dat het zo kon misgaan.
15: It wasn't even a thought that it could possibly hit the sprinkler. We were more worried about it hitting a wall or hitting this.
13: Die paal stond er nog maar 3 dagen. Haar meubels en vloer hebben schade en ze gaat niet meer thuis paaldansen.
16: Dames en heren, sporten, het is levensgevaarlijk.
13: Het weer, met name in het zuiden zon en warm. In het noorden meer wolken, enkele buitjes ook. Het wordt maximaal 30 graden en morgen iets minder warm.
16: Het schijnt wel heel zwaar te zijn, Paul.

0: massa trouwens.
1: Het schijnt heel goed voor je lichaam te zijn. Ja, je wordt er heel sterk van.
0: Ja, ja. En nat. Hey Rijn, waar staan die files?
2: Nou, we kruipen richting de 200 kilometer file. We zien onder andere dat het druk is aan de Duitse grensovergangen. En dat merk je op de A7 richting Duitsland. Vanaf Oudeschans sta je 25 minuten in de file. Ook druk op de A2 richting Eindhoven tussen knooppunt Het Vonderen en Kelpen-Oler. Een kapotte vrachtauto zorgt ervoor dat de rechterrijstrook dicht is en je doet er ook hier 25 minuten langer over. De A2 richting Den Bosch, daar is het raak tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein. Het komt door een ongeluk, 3 rijstroken zijn er dicht en je vertraging is 20 minuten. De A16 tot slot richting Rotterdam, want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. Je doet er hier 10 minuten langer over.
0: Een beetje geduld hebben dus. Of, zoals Aretha Franklin zou zeggen, I knew you were waiting.
3: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je...

0: goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting

0: Kensington in december van het jaar in de Ziggo te vinden. En dat is alweer de, wat was het, 23, 24, 25ste keer dat de band daar staat. Is er een artiest, een Nederlandse artiest, die vaker de Ziggo gedaan heeft dan Kensington? Ik vraag het aan jou, ik weet het eigenlijk niet, maar ik kan het me ook niet voorstellen. Zij zijn echt wel een van de grootste. Nu natuurlijk in de oude formatie, maar ook nu met de nieuwe zanger. Je hoorde ook nog Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me. Ik zag een appje binnenkomen en dat leek me leuk om te draaien, Paolo. Dus dan weet je al dat het jouw plaat gaat worden. Hij hoorde mij net Beachball draaien van Nelen en Kane. En ik startte dat nummer en hij dacht dat er iets anders begon. Soms heb je dat. Hij dacht namelijk dat Double Vision begon toen ik dit liet horen.
1: Yeah, let's go to the beach.
0: Nou, dat was het dus niet. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want zo begint die plaat van Double Vision.
2: Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah.

Het zegt heerlijk deze takeover met Temper Trap, Tanksbal en Persoon van Insturen. Dat was Mark. Nee, Roel, sorry. Eerder wie eerder toekomt. Het was Roel die zo mooi zong. En Winter zei...

0: Gracie Abrams, je hoorde That's So True. Het is Radio 2, 3:30. En tijd voor de verkeersinformatie, om daar maar eens mee te beginnen. Hoe is het op de weg, Rijn?
1: Ja, het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. 260 kilometer file in totaal. En de oorzaak zijn meestal werkzaamheden. Maar ook een ongeluk op de A2 richting Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. 10 minuten extra omdat de linkerrijstrook dicht is. En aan de Duitse grens wordt gecontroleerd, onder andere op de A7 richting Duitsland. Vanaf Oudeschans sta je daarom 20 minuten in de file. De A16 richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt en daarom loop je 25 minuten vertraging op. En tot slot werkzaamheden bij de A27... richting Gorkum, tussen knooppunt Lunetten en Lexmond, doe je er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel, hier is Juri met het NOS Journaal.
2: Justitie wil dat de man uit Den Helder 15 jaar de gevangenis ingaat voor poging tot moord op een vrouw. Het ging bijna om femicide, zegt het Openbaar Ministerie. De vrouw overleefde de steekpartij door de man te bijten en te vluchten. De vertrekkend premier van het Verenigd Koninkrijk, Keir Starmer, heeft bij zijn laatste officiële bezoek aan Kiev een hoge onderscheiding gekregen van president Zelensky. De Vredesorde is voor mensen die zich inzetten voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plekken gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen en op de Tilburgse Kermis zijn meer toiletten beschikbaar. En het Gelderdoom in Arnhem zat gisteravond vol met kale koppies. Pitbull trad op. De Amerikaanse rapper en zanger met zonnebril en kaal hoofd. Fans verkleden zich bij zijn optredens altijd als Pitbull zelf, door ook een zonnebril op te doen en een bald cap te dragen, plastic kapje waardoor het lijkt alsof je kaal bent. Maar er zaten ook heel echte, natuurlijke bald caps tussen.
3: Dat is wel de best passende bald cap die ik heb gezien vandaag.
4: Dat klopt, ja. Ik heb het speciaal gedaan voor vandaag.
5: Dit is natuur.
4: Nee. Zingen is niet mijn beste kant.
6: Dat hoort er gewoon bij op een Pitbull concert.
7: Geen Pitbull zonder bald cap, zeg ik.
2: In Engeland haalden ze er zelfs een wereldrecord mee. Vorige week droegen daar 22.000 fans zo'n bald cap.
0: Ik denk dat in de jaren 90 op de Thunderdome-feestjes er nog meer bald caps waren, denk ik. Maar misschien telde dat toen nog niet.
2: Nee, volgens mij nog niet. Nee. Een vleespet.
0: Gadverdamme, ik was al bang dat je het zou zeggen.
2: Oh ja?
0: Dat vind ik zo'n vies woord, vleespet.
2: Bald cap vind je...
0: Ja, klinkt beter.
2: Bald cap.
0: Ik zag ook collega's van ons die dan ook nog een snorretje erbij tekenen.
2: Ja, en zo. Leuk.
0: Die pitbull is helemaal weer... hij is weer helemaal in de mode.
2: Terug. Ja, ja, leuk, hè? Ja,
0: vind het is nog steeds diezelfde fouten. Die hebben we gisteren ook gedraaid.
2: Ja.
0: Het is gewoon lekker.
2: Het weer dan vooral in het zuiden, zon en warm. In het noorden meer wolken, ook enkele buitjes. Het wordt maximaal 30 graden vandaag en morgen iets minder warm.
0: Nog een persoonlijke vraag, Juri. Wat is jouw lievelingsliedje van Pitbull?
2: Ja, ik ken geen nummers. Als ik ze hoor, dan ken ik ze wel. Maar ja, qua titels, noem maar eens een paar.
0: Timber, draaide ik gisteren.
2: Oh ja, die vind ik heel leuk. Ja.
0: I Know You Want Me.
2: Ja.
0: Fireball.
2: Fireball vind ik leuk, maar Timber vind ik leuk. Ik vind
0: Give Me Everything ja. Tonight. Laat jij mij nu...
2: Oh, kan je nog een stukje zingen?
0: Nee. Jij laat me al die titels opnoemen, zodat je wil laten lijken dat ik de grootste fan ben van Pitbull.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik vind het echt leuk, hoor, ja.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: koningin van de hits van de Zero's, Nelly Furtado. Haar comeback ligt inmiddels ook alweer eventjes achter ons. Maar gelukkig hebben we de platen nog. I'm Like a Bird, hoor je.
1: De moeilijkste vraag.
0: Droogte in Nederland, een watertekort. Gelukkig geen gebrek aan leidingwater. En dat zul je nodig hebben voor het vullen van het cadeau dat je misschien zo meteen wel wint in dit programma. Mijn water... Pardon, even een slokje water. Mijn waterfles kun je verdienen. Vul hem zelf met Pauls gemeentepils. Als je antwoord weet op deze moeilijke vraag. Eerder had ik het vandaag al over David Bowie. In de tijd voordat hij doorbrak als David Bowie, had hij een andere naam. Welke naam gebruikte hij? Is ook de naam die hij gebruikt weer voor de platen die uit gaan komen in september, postuum. Als je dat weet, welke naam dat is, stuur het door via de NPO Luisterapp. This is Roger Glover.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2.

0: song van deze week. I Love Life van Bakermat en Rani. En daarvoor zat ook nog Roger Glover en Guest met Love Is All. Waar Patrick zich nog over afvraagt. Waarom wordt Ronnie James Dio nooit genoemd bij dit nummer? Hij is immers de zanger.
1: Ja, de moeilijkste vraag.
0: Nu dan toch wel dankzij jou, Patrick. Hey, Suzanne.
2: Hallo.
0: Jij hebt goed opgelet.
2: Ja, inderdaad. Ja, want ik had het niet geweten,
0: hoor. Je had het eigenlijk niet geweten. Nee, snap ik. Het is helemaal niet zo bekend. Het gaat over David Bowie en dan niet een van zijn alter ego's. Nee, zijn eigenlijke naam die hij gebruikte voordat hij echt ooit doorbrak.
2: Ja, ja.
0: Dat was dus...
2: David Jones,
0: zijn eigenlijke naam. En nog een makkelijk vraagje, Suzanne, want...
2: Ik hoop het.
0: Dat denk ik. Hij had een aandoening aan een van zijn ogen. Zijn pupil was groter. En dus hij leek twee kleuren ogen te hebben.
2: Ja.
0: Nou, noem een kleur oog van David Bowie.
2: Groen.
0: Hoe?
2: Ik denk groen.
0: Groen. Ja, is het groen? Kijk. Ik denk blauw of bruin. Maar heel eerlijk, als je aan een man vraagt welke kleur is het... dan kun je eindeloos in discussie gaan. Blauw, groen, lijkt ze wel op elkaar. Suzanne, ik vind het goed. Ja. Gefeliciteerd.
2: Dank je wel.
0: Viel mee, hè?
2: Ja, op deze manier wel.
0: Ja. Gefeliciteerd, je krijgt mijn waterfles.
2: Dankjewel.
0: Hou je van David Bowie?
2: Ik vind eigenlijk alles van hem wel goed. Maar ik heb zelf thuis niks van hem. Maar ik vind alles wat ik hoor op de radio van hem vind ik goed.
0: Nou, hou je radio aan.

Die melancholie, die, ja, fantastisch. Ik vind dat zo mooi aan deze plaat. David Bowie, Pat Metheny, je hoorde This Is Not America. En This Is Not Melancholie. Dit is een foute hit. En dat is ook lekker. Zometeen Eddie Keurna viert. En nu, Shaggy.

0: dan voordelig bij de verfzaak.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Nu tot 50% zomerkorting, kijk op allsafe.nl.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
2: Nu bij Dirk, kipsnacks, €2,49. Lekker.
5: We zijn er zo, vrienden, over een minuut of wat.
6: Hè, gezellig.
5: Maar first things first. Kijkend op de klok zie ik dat het nou vrijwel exact 4 uur is. Dat is uitermate professioneel. En daarover gesproken, daar ben je weer gezellig om je te zien, overigens.
7: Is gelijks. Goedemiddag.
5: Even. Goedemiddag, Joris Stubenitski met het nieuws van 4 uur.
7: Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met een brug in Genua die 8 jaar geleden instortte. De rechter beschuldigde de oud-topman van nalatigheid omdat de brug slecht werd onderhouden. Er is niet goed geluisterd naar de bouwer van de brug, vertelt correspondent Angelo van Schaik.
8: Hij waarschuwde dat de brug veel aandacht en onderhoud nodig had. Dat...
9: En noedels. En soep.
4: Daar zijn we weer.
1: Carpetride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetride.
0: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
1: Nu bij Dirk, kipsnacks, €2,49. Lekker.
4: We zijn er zo, vrienden, over een minuut of wat.
5: Hè, gezellig.
4: Maar first things first. Kijkend op de klok zie ik dat het nou vrijwel exact 4 uur is. Uitermate professioneel. En daarover gesproken, daar ben je weer gezellig om je te zien, overigens.
6: Is gelijks. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Joris Stubenitski met het nieuws van 4 uur.
6: Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met een brug in Genua die 8 jaar geleden instortte. De rechter beschuldigde de oud-topman van nalatigheid omdat de brug slecht werd onderhouden. Er is niet goed geluisterd naar de bouwer van de brug, vertelt correspondent Angelo van Schaik.
7: Hij waarschuwde dat de brug veel aandacht en onderhoud nodig had. Dat is niet gebeurd en op die fatale 14 augustus, nu 8 jaar geleden, brak een van die kabels en stortte dus 200 meter van de brug in met 43 doden tot gevolg. Dus ja, het is nalatig onderhoud en winstbejag.
6: Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die een paar jaar geleden een vrouw neerstak en zwaar gewond achterliet in haar woning in Westerland, in Noord-Holland. Volgens justitie wilde hij haar vermoorden omdat ze een eind had gemaakt aan hun vriendschap. Het werd volgens het OM net geen femicide omdat de vrouw kon wegkomen door de man te bijten. En het grootste festival van het land, de Zwarte Cross, is begonnen. Om daar te eten en te drinken heb je natuurlijk muntjes nodig. Deze verslaggever van Omroep Regio 8 keek met verbazing naar de hoeveelheid munten die deze vriendengroep kocht.
8: Hoeveel munten worden hier gehaald?
9: 1300.
8: 1300 munten?
9: Ja. Valt best mee als we met een groepje zijn.
8: En hoeveel zijn jullie hiervoor kwijt?
10: €4430 volgens mij.
8: Kom weer mooi van het zwarte geld af.
10: Nee, het was gewoon gepind. Ik werk gewoon voor het geld om meneer. Jette, let maar op.
6: Tussen het eten en drinken door kunnen mensen nog genieten van optredens van bijvoorbeeld Bente, Direct of Within Temptation.
4: Zwart geld had wel gekund daar te plekken bij Zwarte Cross. Niet zo gek eigenlijk, hè? Als je erover nadenkt. Ja. Nee, het weer.
6: Vooral in het zuiden zon en warm, in het noorden meer wolken, ook enkele buitjes. Het wordt maximaal 30 graden en morgen maximaal 28 graden.
4: Verheug jij er ook op?
6: Jazeker.
4: Daar komt hij weer.
6: Daar is hij weer.
4: Ja, zeker. Rijn Baartmans, bijzonder goedemiddag.
11: Ja, bijzonder goedemiddag. Ja, het wordt bijna een gewoonte, hè?
4: Zo. Ja, ik ben er al een beetje aan, als ik eerlijk ben.
11: Ik ook.
4: Ik moet overigens mijn excuses aanbieden aan je.
11: Ach jee.
4: Ja, want ik had je de kans gegeven om een plaat te laten draaien, speciaal die jij leuk vindt. Dat heb ik verzuimd. Zullen we dat op het half nu goed maken?
11: Ja, dat is goed. Ja, ik heb er heel de nacht van wakker gelegen.
4: Ach, dus, arme kind toch.
11: Dat is wat. Maar nou goed. Zo komt het altijd weer goed.
4: Zo is dat.
11: Wat nog niet goed komt, dat zijn de files, want er staat bijna 300 kilometer in totaal. Het begint drukker te worden en dat merk je op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoop in Benelux stond een kapotte auto en ze zijn nu bezig de auto te bergen. 10 minuten extra. De A16 Breda richting Rotterdam. Werkzaamheden bij Knoop in Terbrechtseplein zorgen voor 25 minuten vertraging. En de A27 richting Gorkum, want ook bij knooppunt Everdingen wordt aan de weg gewerkt. En daarom heb je 10 minuten extra reistijd.
4: Nou, we gaan erop letten. Ik vond het weer mooi met je.
11: Nou, ik ook. Tot zo.
4: Zometeen Rijn, maar we hebben wel Wolter Kroes zometeen, mensen, in de studio. En we gaan het hebben over de geheimen en de gevaren van deurbellen. En nog heel veel meer, dus ik zou het op kunnen noemen. Maar geloof me maar gewoon als ik het zeg. De tip die ik aan je geef is heel simpel.
12: Blijf er lekker bij.
4: Tot zo!
13: Mam, waar is mijn zwembad?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
16: Allsafe
17: geeft ruimte.
18: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.

0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, is nog gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Gaat ie weer. Gezellig, mensen.
8: Gezelligheid en de beste muziek.
7: Beste muziek, hoor.
8: Dit is Radio.
9: De Wild

0: dankjewel. Je kunt hem ook gaan zien. Nog toch, Duncan?
1: Vanavond staat hij in Amsterdam en morgen ook.
0: En er zijn nog kaarten.
1: Zijn er nog kaarten?
0: Nou, dat zag ik op het internet staan. Dus ik zou maar eens een beetje opschieten als
1: ik jou
0: was.
1: Geloof ik jou.
0: Dus wat dat betreft. Een bijzondere goedemiddag, vrienden. NPO Radio 2, grootste en warmste zender van Nederland. Ik zeg dat vaak natuurlijk, omdat het elke week eenvoudig weg zo is. En het steekt de concurrentie een beetje de ogen uit. Winnen ze zelf ook, maar we lachen ze uit. Lekker, keep it trying, baby. Hoe dan ook vandaag hebben wij weer moeite gedaan op onze knietjes. Hier hebben we gezeten de hele ochtend ter bureren om die onderwerpen te vinden voor jou speciaal, waarvan je zegt, zo zeg, die mannen hebben moeite gedaan. Inderdaad, maar zo is het ook. We gaan het hebben over slimme deurbellen, want daar blijkt namelijk schijnveiligheid te zijn. Zo'n bel hangt natuurlijk gewoon aan de deur, maar filmt dus ook de buurvrouw in haar stepinnetje aan de overkant.
1: Ja, en het heeft ook iets te maken met dat het op je wifi zit en dat soort dingen. Dat moeten we even gaan onderzoeken. Verder is er op televisie, wagen is nog niet helemaal duidelijk, maar een reality-serie binnenkort te zien van Wolter Kroes. En die was in de buurt, dus die komt zo meteen even langs.
0: Precies, en wat een leuk gesprek, want we hebben het al opgenomen.
1: Oh, dat is ook wel
0: en
1: waar.
0: En daarnaast gaan wij bellen met New York City, mensen, met Michiel De Vos.
2: Wat een ziek idee.
0: Zeker, die maakt zich nu al klaar. Er staat nog te douchen, hoor, maar hij is zometeen hier fris en fruitig op het apparaat. Dus dat dacht ik bij elkaar, dat zijn allemaal hele leuke onderwerpen. Daarnaast hebben wij bedacht altijd een onderwerpje bij onze app-servers. En toen dacht ik, stel je voor dat we dat nou eens niet doen. Oh. En laten we mensen nou eens een keer oproepen. Is er een bepaalde plaat voor jou die dat zo'n bijzonder verhaaltje bij heeft, die aan jou zo'n warme herinnering geeft, dat je zegt, nou, die zou ik graag willen horen op deze donderdag bij NPO Radio 2. Dan kun je je daarvoor opgeven.
3: De NPO Radio 2 App Service.
0: Dus laat mij maar eens weten, die plaat. Oh, Eddie en Duncan. En
1: maar dat is echt de moeilijkste vraag. De meest favoriete plaat ooit van iemand.
0: Ja, dat is de moeilijkste, ja. Ja. En dat heb ik ook wel eens geleerd in een interviewcursus. Ja, wat is jouw favoriete boek? Moet je ook niet vragen aan mensen. Oh, weet je, denken. Nee, wat is je laatste boek?
1: Oh ja.
0: Daar hebben mensen altijd antwoord. Dus welke plaat heb jij het meest recent gedraaid waarvan je zegt, die heb ik opgezet met een reden? Dus laat dat eventjes weten. En waar doe je dat?
1: In de NPO Luister-app.
0: Ja, wat ontzettend leuk. En ik was eventjes, voor ik hier naartoe kwam, ging ik via het centrum van Amsterdam, en ik zag dat er condooms in de aanbieding waren.
1: In de aanbieding?
0: Jazeker. Ik heb er gelijk 100 gekocht.
1: 100?
0: Ja, het wordt een druk weekend. Ja, hoor mensen, dan gaat hij gewoon. Dat is nog waar ook. Ah, arme jongen. Ja, dat is eentje, hoor.
4: 4, 6, de beeld in de middag. Daar komt
0: Erika. Ja, die moet staan in de nachtbus, hoor.
4: Ja,

0: Jansen.
1: Ja.
0: Zo heet hij.
2: De NPO Radio 2 App Service. Voor een plaatje of een praatje.
0: Zo is het ook. We hebben een plaatje en een praatje, mensen. Nou, dat is natuurlijk één, hè, want dat willen we namelijk ook graag. Dat praatje vinden we ontzettend gezellig. En dat doen we niet zelf, maar hebben we natuurlijk altijd een luisteraar voor aan de lijn. En als ik me niet vergis, is dat Herman. Goedemiddag, Herman.
3: Hallo.
4: Goedemiddag.
0: Hoi. Sta in de kelder, Herman.
3: Wat goed,
0: je? Of je in de kelder staat?
3: Nee, ik zit op mijn eigen kamer.
0: Oh, je zit op je kamer, oké. Okay. Wat was je aan het doen toen we je belden? Mag ik eens vragen, hè?
3: Wat vraag je me nu?
0: Wat je aan het doen was toen ik je belde?
3: Oh, ik was even nog wat de administratie aan het wegwerken. Oh. Van die saaie dingen, weet je wel.
0: Ja, maar dat moet toch gebeuren, hè?
3: Ja, dat weten we allemaal.
0: Ja, ik zei het tegen mevrouw ook, ga maar liggen, het moet toch even gebeuren.
3: Ja, dat is zo.
0: Zo is het. Je hebt wel een goede smaak, hè, man, met platen. Want je kwam met een plaatje van de Pet Shop Boys. Welke herinnering heb je daaraan?
3: Dat is Dusty Springfield. De geweldige comeback in 1987. Door veel mensen lang naar uitgekeken. En ze was sindsdien weer helemaal hot in the picture. Nou, geweldig, dankzij de Pet Shop Boys.
0: Ja,
3: Dusty Springfield is nog steeds hot en wordt veel gedraaid, ook op 2.
0: Ja, klopt inderdaad, ja. En was een hele leuke vrouw. Ze is helaas te vroeg overleden, maar een hele leuke vrouw was het. Die af en toe Amsterdam bezocht en had ze haar eigen likkenpotje. Want ze was een kleine lesbienne. En dan had ze met haar vriendin had ze hele leuke dagen hier op de Albert Kuip. En ze ging overal naartoe.
3: Ja, nee, ja. Het was op zich een hele aardig en een leuke vrouw.
0: Ja, dat was het ook. Ja,
3: heel onzeker, terwijl een enorm veel succes gehad heeft.
0: Ik herken het meteen.
3: Ja.
0: Herman, dankjewel voor je toevicht. En ik wens je een prachtige dag vandaag, jongen.
3: En juist succes in de show.
0: Thank you. Hoi. Herman was dat hier op die grote met een smaak waarvan ik zeg, zo zeg. Daar kunnen anderen nog een puntje aan zagen. Dat mag ook voor mij. Dusty Springfield. Samen met de Pet Shop Boys. Die hadden ook de Pet Shop Girls kunnen heten. Zo gay waren ze.

0: Done to Deserve This van de Pet Shop Boys. Samen met onze grote vriendin natuurlijk, Dusty Springfield. Veel hits gehad hoor, ook in de jaren. Wat een leuk dingetje is dat. Ik had het niet verwacht.
1: Ja, het past wel bij je hemdje vandaag.
0: Oh, staat er nog even een keer opnieuw in.
1: Okay.
0: Ja, even ademhalen. Leuk dingetje is dat.
1: Ik zal
0: voor
1: je opstaan.
0: Ja, wat leuk. Zeg, ik was altijd wel fan hoor, van die Dusty Springfield. Leuke meid.
1: Leuke meid of zo.
0: Leuke meid.
1: Maar jij bent ook een leuke meid.
0: Ben je niet? Ja. Dankjewel Herman voor jouw input. Bij deze, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Tenminste, ik vond het leuk.
1: Ik heb geweldig genoten.
0: Ik ken ze, ja. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben, mensen. Dan gaan we ook nog eens een keer een plaat draaien van Teddy Swims. Dat hebben we gisteren gedaan.
1: Ja, is ook een mooie man is dat, hè? Goeie muziek.
0: Vind ik een heel leuk plaatje. Ja, verdikke me, jongens. Wat is dat nou? Ja, wie is daar nou weer?
2: Bridget hier voor Eddie Keur.
0: Oh, hallo, Bridget.
2: Ja, je begrijpt natuurlijk al.
0: Ja, natuurlijk.
2: Je bent niet door naar de volgende ronde.
0: Okay,
2: je bent de zwakste schakel.
0: Hai, hai.
2: Dag.
3: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: band, wat een band. Oh, oh, oh, wat een rij met hits hebben ze gehad. Dus wat dat betreft, heerlijk om die te draaien. Nou, de afgelopen dagen ben ik ook wel bezig geweest.
1: Eddie, ben je ook op zondag?
0: Nee, zeg. Ik ben al 14 dagen bezig en dat lijkt me meer dan genoeg.
1: Eddie, is tijd voor een plaatje.
0: Nee, schat, dankjewel. Het is tijd voor het weer. Met Duncan Frush.
2: Vooral in het noorden kans op een buitje. In het zuiden zonnig. Het is 22 tot 30 graden. Morgen ook warm en in de middag kans op een enkele bui.
0: Leuk kind is dat, hè?
2: Ik dank je wel.
0: Nee, ja, maar die je net hoorde natuurlijk ook. Ja, natuurlijk. Zou Rijn Baartmans kinderen hebben? Nou, ik denk het niet.
3: Nou, gelukkig niet.
0: Nee, ik denk ook niet. Ik vind kinderen pas leuk als ze een jaar of 26 zijn, Rijn.
3: Ja, ik ben 29, dus dat scheelt niet veel.
0: Het is precies binnen de periferie. Ja. Goed. Hoe nu verder?
3: De spits is begonnen. Werkzaamheden en enkele ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Alfred Everdingen 25 minuten door wegwerkzaamheden. Het zijn ook aan de weg bezig bij knooppunt Terbrechtseplein. En dat merk je dan weer op de A16 richting Rotterdam. 13 kilometer met ruim een half uur vertraging. En tot slot de A58 richting Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken dan wel op 30 minuten op onthoud. Rijd je nu richting Tilburg, volg dan Den Bosch over de A2 en de N65.
0: Welke plaat gaat het worden, schat?
3: Nou, ik vind de nieuwste plaat van Nothing But Thieves heel erg mooi.
2: Oh, dat vind
3: Evolution.
2: Jij ook leuk, hè?
0: Oh, ja. Nothing But Thieves. Dat is erg rocky, als ik eerlijk ben.
2: Nee, dat valt
3: nou,
2: wel
3: deze valt wel mee.
0: Denk nog even verder na. Nee, ik hou niet van rock.
3: Ik was er al een beetje bang van.
0: Serieus.
3: Nou, dus je mag ook iets van Harry Styles draaien.
0: Oh, dat vind ik ook heel leuk. Van die Big Watermelons?
3: Ja, die vind ik leuk.
0: Ja, dat begrijp
3: zeker.
0: Ik. Ja. Nou, dan zit je goed. Ik spreek je zo meteen.
3: Tot zo.
0: Tot zo. Ach, ik ben ook een allemans vriend. Goed, inmiddels 3:30. Juri Stubenitski met het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Eddie. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in de gemeente Hollands Kroon eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt van bijna €42.000 aan het slachtoffer. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat hij hun vriendschap had beëindigd. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Die zou door president Zelensky zijn weggestuurd vanwege spanningen tussen de minister en de hoogste generaal. De overleden acteur Kees Geel zal in besloten kring worden begraven. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Ook bedankt de familie iedereen voor de hartverwarmende berichtjes die ze hebben gekregen. Kees Geel overleed afgelopen dinsdag aan een hartstilstand. En hoge nood in Duitsland. Een machinist zette een trein stil omdat het wc-papier aan boord op was.
0: Ach, wat een idioterie.
4: De ICE van Hamburg naar Berlijn maakte een tussenstop bij station Hamburg-Bergedorf. Daar ging de Duitse conducteur van boord om even boodschappen te doen. Duurde wel even. De trein stond ongeveer 3 kwartier stil. Zelfs het Duitse nieuws deed verslag.
5: Weil nämlich das Klopapier in seinem ICE alle war, hat ein Zugchef die Fahrt von Sylt nach Berlin kurzerhand gestoppt und dieses Problem tatsächlich zur Chefsache erklärt.
4: Om beelden is te zien hoe die conducteur met 3 pakken wc-papier het perron oprent en de trein weer instapt.
0: Wat apart dat je voor wc-papier vindt. Wel leuk dat hij het gedaan heeft, moet ik zeggen, hoor.
4: Toch, ja. Als
0: ja, over wc-papier gesproken. Het is wel leuk dat je er even over begint. Mm-hmm. Want een vriend van mij die is aards lelijk, maar wel een lieve jongen. Maar hij is heel lelijk. Mm-hmm. En hij loopt altijd op te scheppen dat hij altijd lekker een heel royaal leven hebben over een lekker aan mag zitten. Ik zei, nou ja, het laatste keer dat jij een lekker kontje hebt aangeraakt, waarschijnlijk toen je met je vinger door het papier ging. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Dat kan eigenlijk niet.
6: Ach, maar dat komt. Toch niet.
0: Ik las hem ergens, ik denk, ik schreef het even. We hebben er toch 5 over 5. Ik moet toch lachen, ja. Die gaat over de Tour de France, mensen. De renners zijn vandaag weer volop bezig met klimmen, dalen en strijden om de overwinning. Maar Duncan, jou viel iets op, namelijk. Jij zag dat sommige renners hele strakke pakjes aan hadden. De klassementsleider dat wel heel goed bedeeld was. Nou, dat zagen wij niet, maar dankjewel daarvoor. Dus die had na de finish misschien nog wat energie, voor een soort van etappe. En daarom vandaag, in het op 5 over 5, wat kun je zeggen tijdens de Tour de France in de slaapkamer? Had jij meegedacht, Duncan?
2: Zeker, sorry, ik zat even te slapen. Wat kun je zeggen tijdens de Tour de France en in de slaapkamer? Dat was de vraag inderdaad.
0: Ja.
2: Meedenken via de NPO luisterapp. Ik dacht aan, zullen wij samen demareren?
0: Oh, dat vind ik een hele goeie. Heb jij ook nog een leuk dingetje, Jori?
4: En dan wat een mooie helm.
0: Zeg je hem?
4: Wat een mooie helm.
0: Ja. Duitse helm. Zeg, en jij nog een leuk dingetje?
7: Zeker. Zo te zien ben ik al bij de Eiffeltoren.
0: Nou, zie je hoe ontzettend leuk dat is. Of bijvoorbeeld, ja, wat kun je zeggen inderdaad, door de Frans en in de slaapkamer, heb jij de top al bereikt?
2: Kijk, dat zijn
0: van die dingen, maar ze kunnen beter, denk ik, hoor.
2: Dat denk ik ook. Wat kun je zeggen tijdens de Tour de France en in de slaapkamer? Alles welkom via de NPO Luister-app.
0: Ja, mensen!

0: Rod Stewart en Tina Turner. Hier bij NPO Radio 2. En ze waren gek op elkaar, hoor. Want dat was ook wel duidelijk op de hit die daarna kwam. Kon je duidelijk horen dat Rod gek was van Tina.
1: Zie je?
0: Ja. Ja. Ja, maar Tina was ook helemaal weg van Rod, hoor. Dat zong ze ook. Zie je wel hoe leuk dat is? Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, mensen. Zo is dat. Moet even opruimen een beetje. In alle enthousiasme gooi ik hier een half glas water door het mengpaneel heen. Dus dat zou anders klinken.
2: Bijzonder dat wij te horen zijn.
0: Ja, ik hoop dat dat lang goed gaat.
2: Maar, we hebben het redelijk droog gemaakt.
0: Wat zeg je? We hebben het droog gemaakt. En nou ja, goed. Dat is ook wel tijd dat ik hier een lapje overheen ging, hè? Eerder vandaag hadden wij hier in de jury de grootste namen van zelfsprekend. Robert de Brink, noem het allemaal op. Grote Kroes was degene die wij toch de kladden konden pakken.
2: Zeker.
0: En die wij eventjes wilden informeren, want er is iets bijzonders. Buiten zijn plaat om was er nog iets anders, toch?
2: Ja, hij schijnt een reality-serie te
0: zijn. Ja, zeker. Dus Wouter Kroes hier is in die house! Ja hoor, daar is hij gewoon. Ach, dat is toch heerlijk. Wouter, wat fijn dat je er bent.
3: Nou, wat gezellig dat ik er weer mag zijn, joh. Wat gezellig.
0: Was je in de buurt toevallig?
3: Nou, ik rijd op de snelweg en toen kreeg ik ineens een appje van mijn allerliefste plugster. Die ken jij natuurlijk, Ilske.
0: Ach, Ilske.
3: En die zei, Wol, wil je alsjeblieft even een tune voor onze keur in de middag doen? Ik zei, natuurlijk. Ja, natuurlijk wil ik dat doen, vriend.
0: Hoe gaat het met de plaat? De
3: plaat gaat goed.
0: Gaat goed, hè?
3: Ja.
0: Och, ik moet je zeggen, overigens, toen ik de Hoed de Soleil hoorde, was ik ook meteen fan.
3: Maar weet je dat het op dit moment de heetste plaat is van de wereld?
0: Ja, ik pak er hem vast en ik brand bij mijn vingers.
3: Nou, de Hoed de Soleil staat namelijk in brand.
0: Ja,

0: maar het is ook een enig ding.
1: Maar stel je voor dat je nu op de route Salijn rijdt en ja, het is allemaal rook en brand. Wat is toch verschrikkelijk?
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook verschrikkelijk. Zeg, ja, je zit natuurlijk niet stil, want ergens in het najaar ben jij op tv te volgen in je eigen reality show, mensen.
1: Dat is toch niet te geloven.
0: Ja, en als het nog niet genoeg is, dus de route Salijn, we hebben het net even over gehad, de reality show, wat kunnen de mensen daar verwachten?
1: De kroesjes. Gewoon, ja. De familie, het gezin.
0: Ja, en mag de camera overal bij?
1: Ja, ze mogen alleen maar snorkel, niet filmen.
0: Oh.
1: Ze mogen tot aan de buik en niet naar beneden.
0: Oh, het is dus voor alle leeftijden eigenlijk. Niet voor boven de 18.
1: Nee, ik was heel erg sceptisch in het begin. Want hoezo is Wolter Kroes interessant voor een real life?
0: Ja, ik vind
1: het
0: wel
1: leuk,
0: hoor.
1: Dat bleek toch wel zo te zijn, schijnbaar.
0: Ja, maar jij zei ooit, heb ik ooit zo zeggen in een interview, dat je het allemaal niet zo interessant voor jezelf.
1: Nee, maar toen waren mijn kids ook nog heel klein. Alles was nog heel jong. En die zijn nu allemaal volwassen. En Tom ook. Tom is vorige week 18 geworden.
0: Ja.
1: En die vond het heel erg leuk. Ja, dan is wel de stap dat we het zouden kunnen doen.
0: Ja.
1: En het gaat door. Yes.
0: Ja. En als het nou afgelopen is, hè, die zomer, hoeveel afleveringen worden het?
1: Ik denk dat er tussen de 6 en 8 afleveringen komen.
0: Zouden er zomaar 7 kunnen zijn?
1: Ja, 7 kan ook.
0: Kan zomaar.
1: Ja, ik ga niet vertellen alleen waar het gedaan wordt.
0: Waar wordt het gedaan? Er zijn mensen nieuwsgierig.
1: Grote tv-zender, maar ik ga het niet vertellen.
0: Nee? Schrok je toen ze van RTL 4 belden?
1: Nee, daar ben ik niet van geschrokken.
0: Nee?
1: Ja, want die waren het namelijk niet.
0: Oh. Nee, maar ik vind jouw naam ook volks.
1: Ja.
0: En dat bedoel ik positief, ben ik namelijk zelf ook. Dus dat past perfect bij SBS, hè?
1: Ja, het zou kunnen.
0: Ja, maar ja, wat is er anders nog?
1: Ik ga het niet ontkennen, ik ga het niet bevestigen.
0: Nee, maar goed, dat is een heel politiek antwoord.
1: Dat is meestal goed nieuws, hè?
0: Nee, maar ik vind dat ook, ik heb er zelf namelijk een hekel aan als mensen in je privé vragen. Wat krijg je ervoor eigenlijk?
1: Dat ga ik ook niet vertellen.
0: Oh.
1: Nee hoor.
0: Maar het is wel lekker.
1: Ah, nee, ja, het gaat niet om geld, dit verhaal. Het gaat meer om de eer dat je gewoon een real life krijgt over jouw leven. En dat je alles mag laten zien wat je doet. Waarvan ik dacht dat het misschien wel helemaal niet interessant was.
0: Nee, wanneer begint het?
1: We zijn al bezig, heel vol in de opnames.
0: Ja, ja. Is er ook al een datum gepland bij SBS?
1: Ja, het wordt oktober.
0: Oktober. Mensen, onthoud het. Reality show, hoe gaat het heten?
1: Ja, ik denk dat de kroesjes voor de hand.
0: De kroesjes is wel heel leuk. Ik vind het wel heel leuk.
1: Kroesjes,
0: ik zie dat staan in de programmering.
1: Het leven.
0: SBS presenteert de kroesjes. Als je een voice-over nodig hebt, ik doe dat voor jou.
1: Dat vind ik echt heel leuk.
0: Zou je het leuk vinden?
1: Ja, dan moet je van de productiemaatschappij vragen.
0: Heb jij het nummer van Talpa toevallig?
1: Nee, dit is toevallig Simpel Zodiac. Dus die mag je gerust hebben.
0: Maar je weet in ieder geval, ik ben er voor in. Tot slot even. Het WK voetbal loopt natuurlijk bijna op zijn eind. Zondag is de finale. Jezus Christus. Maar goed, het is Argentinië tegen Spanje. Nou, we weten wel wat dat wordt. Schat jij in?
1: Dit wordt vuur, jongens. Dit wordt
0: 3-0 voor Argentinië.
1: Dat zou zo, maar het kan ook 3-1 of 3-2 worden. Maar Argentinië gaat.
0: Ik gun het de Spanjaarden.
1: Ja, dat is het probleem. Ik ben ook gek van Spanje, dus ik ook een beetje.
0: Ja, maar je dat Messi, al om de jaar
1: maar
0: vaker gedraaid wordt.
1: Messi, jongen, wat is dat een mafketen die, als hij hem pakt, dan gaat hij ervoor, hè?
2: Is goed, hè?
0: Ja, dat is goed, wel weer.
1: Er zit geen beweging meer in die man, maar als hij hem raakt, raakt hij hem goed.
0: Vivio Hollandia hoor je vaker natuurlijk in deze periode.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Het is nu, we zijn er niet bij, het is een drama.
0: Ja.
1: Het is over met Hollandia.
0: Oh, dat heb ik liever niet.
1: Ik hou zo van het voetbal en we zijn er nu niet bij. Maar ik ga me zwaar bezatten, want de leeuw ligt op zijn zijde.
0: Ja, dat is zo enig. Onthoud mensen, binnenkort.
1: Ik vind het wel jammer. Voor de horeca, voor Nederland.
0: De kroesjes, mensen. De kroesjes. Bij SBS binnenkort te zien, ergens eind oktober. Hou het in de gaten.
1: Daar zal FIFA ook wel voorbij komen.
0: En dan komt hij ook wel voorbij. Ik vond het heerlijk dat je er even was, Walter.
1: Dankjewel, schat.
0: Dankjewel, vriend. Wat voor zin in huis!

0: Excuus hoor. Ja, dat, ik zei het al, een klein ongelukje hier. Ik moet je zeggen, in mijn hele loopbaan, in die 40 jaar die ik doe, lieve mensen, is het me nog nooit overkomen dat ik een wat water laat vallen. Ja. En dat het hier dan door die gleuf naar binnen schiet.
1: Ja, dus wij zitten noodgedwongen even in een ander hokje.
0: Ja, we zitten in de kleine backup studio, mensen. Oh, wat is het klein hier, hè?
1: Zit ik dicht op jou, Erik?
0: Ja,
1: dat
0: had ik ook liever niet gehad, maar goed. Dus dan weet je in ieder geval, als het anders klinkt, dat dus de reden is. Moeten we niet even vragen, leuk, aan die meneer, aan Wolter, of hij ook dat even kan inzetten? Zingen voor ons allemaal. Toch heel leuk.
1: Zal ik dat even maken, hè? En dan dat je dat morgen kunt draaien.
0: Oh, dat zou ik ontzettend leuk vinden, zeg.
1: Leuk.
0: Ja, zeker is dat zo. Zo'n milieu heb ik zin in.
1: Nou, doen.
0: Kun je die even... Daar ligt die. Pak hem.
1: Ja,
0: dank je. Komt-ie.
2: Er is maar één. NPO. Radio 2. Radio 2.

0: Nederland kunnen we trots op zijn, mensen. Leuke band. Zoals in de studio gehad op vrijdag. Leuke kerels en dat. En, de hits blijven maar komen. Straks naar het nieuws, de 5 over 5. Jazeker, en daarvoor keken wij vanmiddag natuurlijk naar de Tour de France. In etappe 11, nee, wacht even, 12 inmiddels al, strijden de renners, jazeker. Weer volop voor de etappe-overwinning.
1: Oh, sorry, ik zat weer te slapen.
0: Ja, je valt vaak een beetje weg. Geef je aan de medicijnen?
1: Zeker. Oh. Jij merkte op dat sommige renners heel strak in hun pakje zaten. Dat
0: merkte ook op, ja.
1: Ja, en dat de klassementsleider wel heel groot... Hè? Dus misschien doet hij na die etappe nog wel een andere etappe erachteraan.
0: Ja.
1: Dus vandaag in de top 5 over 5 de vraag... wat kun je zeggen tijdens de Tour en in de slaapkamer?
0: Ja, nou, Linda zei gelijk... nou spring jij achterop bij mij.
1: Dat is het, hè? René, wil je aan mijn bidonnetje zuigen?
0: Je besprak je er gewoon van, hè? Heb je nog een leuk dingetje, Luc?
2: Ja, kijk, ik zat ook even te slapen. Ja, Marita die zei... zullen we gelijk door naar de volgende etappe?
0: Oh, ja. Ontzettend leuk allemaal. Als jij thuis zit in de tuin... lekker met iets lekkers of in de auto natuurlijk. Dat zou kunnen, zelfrijdend of naast iemand. En je denkt, nou, die jongens, best prima. Maar wij kunnen dat beter. Wat kun je zeggen tijdens de Tour de France en in de slaapkamer? Nou,
1: geef het door via de gratis app van NPO Luister.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval... Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Mam, waar is mijn zwembad?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen... en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe! Geeft ruimte.

0: even mee verwarmen en genieten maar.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: onlineveilingmeester.nl. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe geeft ruimte.

0: Turkse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Het is 4:55. Dit is NPO Radio 2. Tijd nu voor serieuze zaken. Juri Stubenitski, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Eddy. We hebben te weinig water in Nederland. Rijkswaterstaat spreekt van een officieel watertekort. Het komt onder meer door de droogte en de lage waterstanden in de rivieren. Het tekort betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt over waar wel water naartoe kan en waar niet, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
7: Bijvoorbeeld een recente maatregel in Limburg. Vandaag afgekondigd dat er een beregeningsverbod is voor de landbouw, met uitzondering van de fruitteelt. De drinkwatervoorziening zijn nog geen problemen. Dat stelt Rijkwaterstaat nadrukkelijk. Het gaat dus niet om het drinkwater, daar zijn geen problemen mee.
6: Maar, zeggen de drinkwaterbedrijven, het is alsnog goed om zuinig te doen met drinkwater. Niet alleen nu, maar het hele jaar door. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het bos in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet geblust. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn 2 mensen aangeklaagd die het vuur zouden hebben veroorzaakt. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua, die 8 jaar geleden instortte. Volgens de rechter was de oud-topman nalatig. In totaal stonden er bijna 60 mensen terecht, zegt correspondent Angelo van Schaik.
8: Zij zijn onderdeel van het enorme systeem van Autostrade per l'Italia. Ze zijn ook mensen die verantwoordelijk waren voor de onderhoud. Die zijn veroordeeld. Er zijn mensen van het ministerie van Infrastructuur die zijn veroordeeld. En de meeste verdachten kregen een lagere straf dan wat het Openbaar Ministerie eiste.
6: Zo was tegen de oud-topman 18,5 jaar cel geëist, maar hij kreeg dus 12 jaar. Bij de ramp in Genua kwamen 43 mensen om het leven. En de Europese tv-organisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes en gaan gelden voor alle wedstrijden die de EBU registreert, zoals het WK atletiek.
5: Het weer.
6: Vanavond op de meeste plaatsen zon, maar in het noordoosten misschien een buitje. Morgen periode met zon bij 22 tot 28 graden.
5: Dankjewel, Jori.
6: Graag gedaan.
5: We gaan naar de snelweg, want daar zit hij achter het glas. Ik weet niet hoe het thuis is eigenlijk. Ga ik hem eens even vragen. Rijn Baartman, hoe is het thuis?
9: Ja, thuis is het goed. En achter het glas ook.
5: Ja, serieus?
9: Ja, zeker.
5: We leren elkaar steeds beter kennen. Ja. Hoe is het op de weg?
9: Nou, het is druk. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Onder andere op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel rijdt meer verkeer door de werkzaamheden op de A27. Reken hier op 15 minuten vertraging. De A16 richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein zijn ze aan de weg bezig. 50 minuten extra. De A44 richting Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd tussen Warmond en Kaagdorp. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot slot werkzaamheden op de A73 richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia betekent dat ook 15 minuten oponthoud.
5: Je plaatje komt er zo aan, Rijn.
9: Dankjewel.
5: Doei, Jochie.
9: Doeg.

0: De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olieval.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-ballen. Nu al zin in morgen.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
8: geeft ruimte.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: We mogen nog een uurtje hoor, mensen.
2: Wat een gezeik.
1: Gezellig. Ja, gezellig. En de beste muziek. Allerbeste muziek. Dit is Radio 5.
3: De Wilde.

0: Jaap Studio. Want Duncan heeft water gemorst in het systeem.
1: Nee, ik was dat niet, hoor.
0: Nee, ik was het. Maar goed, dat gebeurt wel eens. Je maakt wel eens een klein een foutje, een dingetje. Ja,
1: sorry, zo. Ik kan
0: mijn excuses daarvoor.
1: Wordt opgelost.
0: Wordt opgelost, want we zijn gewoon voor insured. Dus,
1: is dat zo?
0: Ja, maar zeker. Je moet goed verzekerd zijn.
1: Gaan inhouden van jouw salaris?
0: Nee, dat hou ik helemaal niks over.
1: Oh,
0: nee, dat vind je van mij die lost altijd. Dat moet je eigenlijk maar eens op letten. Hoe zeg je dat ook weer? Die ligt vaak de verzekering op.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, ik vind het niet kunnen, hoor, mensen. Dat moet je niet doen. Nee. Ik zag hem toevallig van de week lopen. Ik zeg, wat hoor ik nou? Is jouw huis afgebrand? Hij zei, nee, dat is volgende week pas.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, top 5. Oh, ja.
2: Ja,
0: ja, ben je op nummer 5. Want die gaat over de Tour de France. Precies, de renners zijn vandaag weer volop bezig met klimmen en strijden en dalen. En iedereen wil natuurlijk die overwinning claimen. Maar jou viel iets op, Duncan, dat sommige van die renners nogal van die strakke pakjes aan hebben. En dat die klassementsleider er wel heel goed bedeeld uitzag. Dus die had na de finish misschien nog wat energie over voor een soort van etappe. Daarom de vraag in de top 5 over 5.
1: Wat kun je zeggen tijdens de Tour de France en in de slaapkamer? Dus laten we starten op die
2: nummer 5.
1: Daar staat Lodewijk en Sterre. Zal ik dat gat even dichten?
0: Graag. Nummer 4. Eerst even het programma af als je het niet erg vindt. Ja, wat kun je nog meer zeggen tijdens de Tour de France en in de slaapkamer, Luc?
3: Nou, Seran die zegt... Zo, ik zie twee bergen van de eerste categorie.
2: Uh-huh. Nummer 3.
0: Oh, dat is, lag niet met een heer in bed, zo te zien. Wat kun je zeggen tijdens de Tour de France in de coucher room, in de slaapkamer? Julian, dankjewel voor je input. Kijken wie het snelst gefinished is.
2: Nummer 2.
1: Op 2 staat Tim. Wat kun je zeggen tijdens de Tour en in de slaapkamer? Wat ruikt het hier naar Visma Leasebike?
2: Nummer 1.
0: Ja, daar moet je wel ingelezen zijn in de Tour de France natuurlijk. Hè? Wil je dat snappen?
1: De 1 is wel te doen voor iedereen, hoor. Lees maar eens even voor.
0: Ja, precies. Voor. Wat kun je zeggen tijdens de Tour de France en in de slaapkamer? Albert en Jordi, dankjewel voor de input. Heb je trek in mijn zoete melk? Ja, leuk, ja.
4: 5 uur geweest, de dag bijna voorbij. Leuk,
0: dankjewel.
4: Zeg maar gedag en tot maandag. Stap in je paard, mij naar huis toe gaan.
0: Ja, zo is dat.
4: Met je radio aan.
0: Met je wat aan?
4: Met je radio aan.

0: Koninginnenmiddag. NPO Radio 2. Met Eddy Keur. NPO Radio
1: 2. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: En oh, I wanna do. Zo is het ook, kind. Lekker gek. Ja, wie heeft dat niet in huis? Hè? Een hoop mensen hebben dat in... Oh, wacht even. Is er iemand van mij voor de deur?
1: Zijn nog een plek?
0: Ja? Oh, het gaat over de deurbellen, mensen.
2: De wil harde minuut. De wil technologisch nieuws.
0: Ja, steeds meer mensen beveiligen hun huis met een slimme deurbel, mensen. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Dat er zit daar zo'n camera in, weet je wel. Zeker als ze nu op vakantie zijn. Maar volgens vereniging Eigen Huis geven die vooral een veilig gevoel en voorkomen dat ze niet per se een inbraak hoeft te zijn, hè?
3: Nee, hoe zorg je dan wel goed voor die veiligheid van je huis? Dat vragen we aan veiligheidsexpert en handed-icoon Sander Schaapman.
0: Hé, hey, daar is hij hoor. Dag Sander, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Heel klein wijfelend goedemiddag hoor ik van Sander. Ben je nerveus?
4: Nou, nee hoor. Nee. Ik zit gewoon aandachtig te luisteren.
0: Oké, wat goed. Nou, dan gaan we gelijk beginnen. Ja. En even kijken hoor. Oh ja, oh, dat wil ik eerst even vragen voordat we gaan beginnen. Ik wil van jou weten, hoe veilig is jouw huis eigenlijk?
4: Nou, dat is op meerdere niveaus, zoals wij dat dan noemen, beveiligd. Hè. Dus ik heb ook een deurbel met een camera, maar ik heb ook nog loslapcamera's staan.
0: Ja.
4: En ook wat de detectie, dus dat is echt wel zo beveiligd dat je komt nooit ongezien in de buurt van mijn huis.
0: Oh, en is dat een speciale reden dat je dat zo beschermd hebt?
4: Nou ja, ik ben af en toe op televisie en niet iedereen is het altijd met mij eens. En dan is het in ieder geval goed om wat voorzorgsmaatregelen te nemen naar wat ervaringen daarmee.
0: Ja, en ik heb je daar horen zeggen op televisie dat al die gadgets, en zo ook zo'n deurbel of andere camera's, een gevoel van veiligheid geven, maar het voorkomt natuurlijk geen inbraken.
4: Nee, en dat is ook vooral met zo'n deurbelcamera ook niet het geval, hè. Kijk, heel veel mensen die installeren wel bijvoorbeeld wat camera's, maar ja, die hebben bijvoorbeeld niet goed nagedacht over hoe je die camera's bijvoorbeeld via jouw wifi-systeem zeg maar gebruikt. Want ja, tegenwoordig weten we dat de doorsnee inbreker beschikt over een, dat heet dan een wifi-jammer. Hè? Dat is een, dan kun je eigenlijk vanaf de buitenkant heel makkelijk jouw wifi-signaal uitschakelen. Waardoor eigenlijk die camera's ja, niet filmen wat je nou precies wil dat ze wel filmen.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet dat dat kon. Het is een wifi-jammer.
4: Ja. Okay. Dus dan moet je eigenlijk wat meer geld uittrekken. Want kijk, de camera's zijn tegenwoordig niet meer duur. En de kwaliteit van ook een relatief goedkope camera is meestal best wel goed. Alleen, dit is het meest zwakke punt. Want zo ga je het dus, wat ik net al zei, met wifi gebruikt. En niet bedraad aanlegt. Hè, dus wordt rechtstreeks een kabel tussen je router en jouw camera.
0: Ja.
4: Ja, dan is dat wel een risico.
0: Ja. Ja, precies. Ik zie Duncan aan duchtig kijken, want die heeft thuis ook een heerlijke wifi. Ja,
5: absoluut.
0: Wat, ja, zeker. Mm-hmm. De foto's gezien, kind. Wat maakt nou een huis voor een inbreker aantrekkelijk? Waarom is het ene huis aantrekkelijker dan het andere? Kun je dat uitleggen?
4: Nou ja, kijk, je hebt de verschillende soorten inbrekers. Hè. Je hebt inbrekers die echt uit zijn op een hele snelle buit. En dat wil dan zeggen, liefst geld en iets wat heel makkelijk mee te nemen is. Hè. Denk aan dure horloges, sieraden. Ja, die zijn daarnaar op zoek. En dat zijn dan vaak ook jongens die van de gelegenheid de dief maken. Hè. Zoals we dat dan in het Nederlands mooi zeggen.
0: Ja, klopt.
4: Die kijken heel snel naar, staan de ramen open? Hoe is de sloten geregeld? Hè. Zijn het goede sloten, minder goede sloten, zijn het dubbele ramen of enkelvoudige ramen, dat soort zaken, daar kijken die naar. De wat meer professionele inbrekers die het echt beroepsmatig doen, die maken er echt wel vaak een studie van welke objecten ze willen benaderen. Dat doen ze meestal ook door voor te verkennen. Maar ze kijken ook naar zaken die ze via het internet kunnen benaderen van hoe ziet nou zo'n buurt eruit. Is er veel sociale controle? Zijn er veel camera's?
0: Ja.
4: En ja, daar letten zij bijvoorbeeld heel erg op. Dus daar kun je soms in je eigen straat waar je woont ook goede afspraken over maken met elkaar.
0: Je ziet hem verstandig, met beide hem even gebeld hebben. Verstandige man. Hier weten we zelf geen reet van. Maar Sander weet er alles van. Maar je zei het al, ja, mensen met deze warmte zet je natuurlijk al eens een raampje open en zo. Want een vriend van mij die heeft last van astma. Wel leuk om te vertellen, Sander. En die hoest veel en die is naar de huisarts gegaan daarom. Oh, ja. Ja, dit en dat ze nou, hoe slaapt u? Maar ik weet dat u toevallig een leuke tuin heeft. Hij zei, gewoon in bed uiteraard. Nee, maar u moet af en toe eens even de deur op een kier zetten. U moet raampjes op een kier zetten. Gewoon lekker de deur op een kier, niks aan de hand. En dan gaat dat hoesje vanzelf over. En nou, dat heeft hij dus gedaan. Een raampje open, deurtje parkeren, gaan slapen en zo. Na 2 weken later komt hij bij de huisarts. En de arts zegt, bent u nou van uw hoesje af? Ik zei, nee, maar wel van mijn laptop en mijn telefoon. Dus, ja, dat een beetje om lachen, hè? Ja, tot slot. Buiten de camera's om, wat kun je nog meer doen?
4: Nou, zeker als je op vakantie gaat. Hè. Kijk, inbrekers hebben een hekel aan, uiteraard, om ontdekt te worden. Dus ja. Je moet ze het gevoel eigenlijk teruggeven van, joh, wat je ook doet, bij ons word je heel snel ontdekt. Dus zorg bijvoorbeeld ervoor, dat kun je bijvoorbeeld ook met je buren of met familie afspreken, dat je probeert bijna dagelijks te laten lijken dat er mensen in huis zijn. Door verlichting aan te zetten, schoenen anders te zetten. Sommige mensen hebben schoenen buiten de deur gezet. Ja. Ik hoorde laatst trouwens iemand die zegt, als je schoenen met een hele grote mat, en vooral werk, schoenen buiten zitten. Dat schijnt inbrekers af te schrikken.
0: Maar Duncan heeft er ook wel eens last van. Maar ja, die draagt naaldtakken, dat werkt natuurlijk niet.
3: Nee, dat werkt er niet goed.
0: Nee.
4: Dus, en dan op begint dat. Maar de grap is dan weer wel dat als je dat soort dingen weet te regelen, dan schrikt inbrekers echt wel af.
0: Dus, Heel goed.
4: Van je camera's, je geluid, je kunt een radio aanzetten, een tv aanzetten. Dat kun je allemaal doen natuurlijk op zo'n tijdschakelaar. Dat zijn wel de maatregelen.
0: Ja, denken ze dat er iemand thuis is?
4: Ja, gebleken preventief te werken.
0: Ja. Als je dus faked dat er iemand thuis is, belangrijk.
4: Laat de post weghalen. Dat soort dingetjes, hè. Licht aan, posten, raam een keer open en een keer dicht van een dakraampje waar ze niet bij kunnen.
0: Ja.
4: Dat zijn wel de dingen
0: waar
4: die professionals echt van naar kijken.
0: Zie je? Nou, ik vond het allemaal heel educatief, als ik eerlijk ben.
3: Educatief,
0: zeg. Nou, ja. Ik heb er wat voor opgestoken, Sander. Ja, dankjewel. Ik hoop dat we je in de toekomst nog eens mogen bellen.
4: Dat mag altijd.
0: Goed zo. Fijne dag nog, Sander.
4: Hetzelfde, dankjewel. Hoi.

0: Shakira was dat. Dai dai, hi hi. Hoe is het buiten?
1: Nou, vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noordoosten...
0: Lachen, kind.
1: Ja, we kunnen lachen. Misschien een bui in dat noordoosten. Morgen eerst zon, in de middag mogelijk een buitje, dan maximaal 28 graden.
0: Ja, dan gaan we naar de snel. Heb je nou die plaat gepakt voor Rijn
1: Bartels? Nee, dat kan niet. Die wordt al gedraaid.
0: Die wordt het volgende uur al gedraaid.
1: Ja, die wordt binnenkort gedraaid.
0: Ah, verdik me, die wordt er maar. Dat wordt al gedraaid, Rijn.
2: Nou, dat is toch prima. Dan blijf ik nog even zitten.
0: Oh, nou sowieso. Ben je er morgen ook?
2: Ik ben er morgen ook, ja,
0: oh, dan
2: zeker.
0: Dat is keurig in de middag. Dan draaien we sowieso.
2: Ah, kijk, gezellig.
0: Komt goed. Heb je al naar buiten gekeken?
2: Ja, ik heb naar buiten gekeken en er staat 350 kilometer file. Vooral door wegwerkzaamheden. Het is onder andere druk door werkzaamheden rond Rotterdam, Velsen, Gorkum en Utrecht. De A16 bijvoorbeeld richting Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Er wordt aan de weg gewerkt en daarom doe je er 35 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en de Rottermeertunnel staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is er dicht en 20 minuten vertraging. De A44 richting Amsterdam. Een ongeluk tussen Warmond en Kaagdorp. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 15 minuten extra. En tot slot de A73 richting Nijmegen. Bij knooppunt Tiglia zijn ze bezig aan de weg. En daarom doe je er 10 minuten langer over.
0: Ga je ook eens naar Amsterdam, Rijn?
2: Ik ga soms wel eens naar Amsterdam, zeker. Nou, mooie stad.
0: Mooie stad. Ja, mooie leuke mensen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Tot morgen.
2: Tot morgen weer.
0: Hoi, hoi. Joris Stubenitsik zit klaar in de startblokken voor het nieuws van even na 6:30. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddy. Een zwangere vrouw die omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident in Zeist was in mei en werd gefilmd. De beelden leidden tot veel verontwaardiging. De politie zei na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de zwangere vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De 12e etappe in de Tour de France is zojuist gewonnen door de Belg Tim Merlier. Hij voltooit daarmee zijn hattrick deze Tour. In de laatste kilometer was het trouwens nog een valpartij en gingen veel renners onderuit. Het doek is gevallen voor crypto-platform Knaken. Het bedrijf is failliet verklaard. Een maand geleden gingen de app en de site op zwart omdat er geen vergunning was. Volgens justitie is 7 miljoen euro van klanten verdwenen. En verbazing bij een oudere vrouw in Florida over haar nieuwe kentekenplaat. De 76-jarige Nancy kreeg een nummerbord opgestuurd met daarop de letters en cijfers SQZA55. En in kentekentaal staat er dan Squeeze Ass. Nancy is in de buurt het gesprek van de dag en vindt het maar niks.
4: I don't think a woman that lives in a senior community that's going to be 77 years old next month will be driving around with what this plate has to say.
3: Ja, heeft ze zomaar jouw kenteken gekregen, Eddy? Ze vraagt zich af hoe het door de controle is gekomen. Aan de ene kant wil ze lekker van haar pensioen genieten, maar ze houdt het kenteken toch, want ze is wel benieuwd wat er gebeurt en of mensen naar haar gaan toeteren.
0: Oh, dus aan de ene kant lopen te zeuren, maar aan de andere kant vind je het ook wel een beetje leuk.
3: Ja.
0: Oh, oké.
3: Okay. Lijkt dit programma wel.
0: Lijkt dit programma wel. Dankjewel, Jori.
3: Graag gedaan.

0: Het is de Bransky Beat, mensen, hier bij NPO Radio 2. En we gaan schakelen met Amerika.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA. Today.
0: Ja, een belangrijk moment, mensen, want we hebben vernomen. Trump spreekt de natie toe. En alle militairen worden dus getest op hun testosteron.
3: Ja.
0: Ja, genoeg om even te bellen met
3: idee.
0: Michiel Vos vanuit New York. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddie. Hallo. Eddie, ik heb een korte vraag aan jou.
0: Ja.
3: Mag ik één? Als ik Bronski Beat een goed nummer vind, maakt mij dat tot een echte Gen X'er? Dat is toch echt de Gen X music, of
0: ja,
3: niet? Dat ben ik nou helemaal gek.
0: Nou, het gaat een beetje aan hoe jij je erbij voelt, hè? En je moet je niet laten sturen door muziek zelf. Maar ja, goed, als je er goed bij voelt, why not?
3: Ja, ik voel me er heel goed bij.
0: Ja,
3: doe maar denken aan vroeger. De disco in Maastricht, zeg maar.
0: Ja, zeker, met de witte disco sokken aan, achter de meisjes aan.
3: Juist. Ja, witte disco sokken met opgerolde pijpen, zwarte broek.
0: Exact.
3: Dat had ik dus, toen ik 17 was.
0: Ja, ik ook. Ik deed alles om voor de meisjes te krijgen, maar ik was de lelijkste van de klas. Geen meisje dat met mij wilde. Nee.
3: Hè?
0: Nee hoor, zegt ze, ik wil je absoluut niet. Ja, toen ben ik maar met de broer gegaan. Ja.
3: Juist, heel goed, Eddie, heel goed.
0: Je moet ondernemen. Hé, to the point, jij moet de wekker zetten vannacht om 3:00, want dan is het zover. Waar gaat hij bespreken?
3: Zeker. Ja, Eddie, we gaan grote speech van Trump. Dit is het onderwerp wat het meest na aan zijn hart ligt. Namelijk election security.
0: Ja.
3: Trump heeft het liefst de hele dag over hoe wij stemmen en hoe onveilig dat wel niet zou zijn in Amerika.
0: Ja.
3: En dan gaat het vooral over twee dingen. Stemmen by mail-in ballot op papier en stemmen door illegale buitenlanders. Dat zijn de grote problemen volgens Trump. En die gaat hij vanavond bespreken.
0: Ja, wordt dat ingegeven door hem omdat hij ooit gedacht heeft dat hij die elections verloren zou hebben vanwege verkiezingen, omdat het allemaal gerackt was? Ja, hè?
3: Ja, volgens mij, ja, ik denk het wel. Hij is geobsedeerd met dus de veiligheid rondom verkiezingen. Nou, is dat ook normaal? Je wil dat verkiezingen veilig en niet fraudeleus verlopen. Maar hij is geobsedeerd. Hij vindt ook dat 2020 door hem is gewonnen en niet door Joe Biden in de tijd, hè, 5 jaar geleden. En hij vindt dat hij dus heeft verloren vanwege fraude. Wat is fraude? Met name rijkere, hoogopgeleide, witte mensen aan de West- en de Oostkust die per mail stemmen. Die dus gewoon een brief op de bus doen met een papier met ik stem voor Joe Biden.
0: Ja.
3: Dat heeft hem de nek gekost volgens Trump. Daar wil hij iets aan doen.
0: Ja. Maar als je nou zo
3: hij wil dat je allemaal op dezelfde dag stemt in een stemhokje.
0: Met legitimatie.
3: Dat wil hij. Met legitimatie inderdaad. Dus er moet op staan Eddie Keur. Dan moet op jouw geboorteplaats staan.
0: Ja,
3: en je naam en je dit en je dat.
0: Ja.
3: Dat wil hij allemaal.
0: Ja. Gewoon je naam, je geboortedatum, 1978, moet er gewoon bij.
3: Ja. Nou is het wel natuurlijk aan de gemiddelde Amerikaan, overal moet je je identificatie laten zien. Als jij een voetbalstadion in wil, moet je je idee laten zien. Als je voor alles wat nog, maar niet voor kiezen. Dat is voor heel veel Amerikanen wel wat vreemd.
0: Ja,
3: voor kiezen kun je gewoon op naam stemmen. En nou ja, dat hoort bij Amerika.
0: Hij kan gewoon invoeren, tegenwoordig, want de meeste Amerikanen zijn voor, hè?
3: De meeste Amerikanen zijn denk ik voor, maar het vergt natuurlijk heel wat. Want je moet bijvoorbeeld dan ook vrouwen die de naam van hun man na huwelijk hebben aangenomen, moeten dan een geboortecertificaat laten zien waarin de originele naam voorkomt, de meisjesnaam. Dus het wordt wel ingewikkeld. En Trump gaat waarschijnlijk vanavond veel te ver in allerlei complottheorieën over fraude bij verkiezingen die minimaal is in Amerika.
0: Ja.
3: Minimaal. Ja. Het is er wel, maar het is minimaal.
0: Minimaal. Even iets anders. Zanger R. Kelly vraagt Trump om iets aan die 31-jarige gevangenisstraf te doen. Zie je het gebeuren?
3: Ja, ik zie alles gebeuren bij Trump, maar dat zou ik wel heel ver vinden gaan. Hè. Je weet nog wel, R. Kelly is toch wel een van de worst of the worst, zou ik maar zeggen. Die had een soort seksring met transport en mede-handlangers en prostitutie en overstaatsgrenzen. Die zit geloof ik tot 2046 vast, dan kan die voor het eerst vrijkomen. Het is een van de mensen die echt veroordeeld is in een jury, door een jury. Ik zie dat niet gebeuren. Hij vraagt niet om pardon, hij vraagt om een strafvermindering.
0: Ja. Is dat een schuldbekentenis?
3: Ja, toch denk ik wel. Hij weet dat hij daar niet onderuit komt. Wordt R. Kelly nog gedraaid bij NPO Radio 2? Of kan dat niet meer?
0: Nee. Gert en Hermine ook niet. Dat doen we niet.
3: Gert en Hermine en R. Kelly kan echt
0: Die zeggen band hier.
3: Ja. Maar bijvoorbeeld Michael Jackson wel.
0: Dat doen we wel, ja.
3: Ja. Daar zit natuurlijk een randje aan, maar niet genoeg.
0: Nee.
3: Maar R. Kelly kan dus eigenlijk echt niet meer.
4: Gaat het format nou afvallen, Michiel?
3: Ja, pardon, nee, en dan krijg je altijd gedonder. Dus nee, maar ik bedoel, in Amerika zit er een randje aan Michael Jackson, maar niet meer dan dat. Nee. Maar R. Kelly, dat kan echt niet.
0: Nee, dat kan echt niet.
3: Maar goed, I Can Fly wordt op elke 16-jarige feestje gewoon gedraaid,
0: ja,
3: natuurlijk.
0: Maar dat goed, er zijn ook mensen die vinden dat het hier niet kan, die roepen het over.
4: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Nee, daar ga je al. Ja. Zeg,
3: het
0: ministerie van Oorlog onder Trump heeft iets nieuws bedacht voor een militaire. Daar kunnen we eventjes naar luisteren.
5: En to meet that commitment today, I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
3: Juist. Ja, testosteron, daar gaat het om in het Amerikaanse leger.
0: Als je te weinig
3: dit is
0: hebt,
3: helemaal dan lig je eruit. Als je te weinig hebt, dan lig je eruit. Als je te veel hebt of op niveau, dan mag je blijven.
0: Hoor je dat, Duncan? Als met de dans? Ik hoor het.
3: Ja, Eddie, dit is Pete Hegseth ten voeten uit. Wat? Dit is helemaal de man. Hij wil macho, hij heeft het over warriors, niet over soldiers. Hij heeft het over warrior culture. Hij heeft het over krijgers. Hij heeft het over, we moeten de mannen verslaan, de andere mannen. Niet vrouwen, hij wil eigenlijk geen vrouwen in het leger, stiekem. Hij wil geen donkere mensen in het leger. Hij wil dat het puur een leger gebaseerd op vechtlust met een mes in je tanden. Weet je wel, dat wil hij. En daar draagt dit dus toe bij.
0: Tikkeltje griezelig is hij wel dus, als ik het zo hoor.
3: Ja, een tikje griezelig is hij wel. Hij noemt zichzelf natuurlijk ook niet de Secretary of Defense. Hij noemt zichzelf natuurlijk de Secretary of War. Het gaat bij hem allemaal om oorlog. Ja. Hij is wel, dat is wel interessant, een man die van onderop komt. Hij is geen generaal die ooit minister werd. Hij is natuurlijk gewoon min of meer hij is gewoon een captain geweest, maar niet hoger dan dat. Dat is ongebruikelijk. En hij wil dat ethos meenemen, dat die krijgslust meenemen tot in de uiterste hoeken van het leger, van het Amerikaanse leger.
0: Ja, en Trump staat achter hem, hè? Dus wat dat betreft kan hij alle
3: altijd
0: kanten op. Ja. En wij achter jou, Michiel.
3: Oh, pardon. Heel goed.
0: Zeker.
3: Ja, dat jullie niet nog een keer de Grebbeberg meemaken. Nee. Dat jullie gewoon ook een testosteron gaan testen. Kom op nou.
0: Ja, maar daar zit het wel goed mee, hoor. Dus wat dat betreft mag je geen zorgen. Dit was het weer. Ik zie Duncan allemaal afrondende beweging maken. Dat is
3: dat is altijd heel erg. Dat is heel erg bij de publieke radio, moet je natuurlijk altijd afronden.
6: Ik heb hem nu betaald, hè? Ik krijg Michiel.
0: Oh, in dat geval?
3: Oh, pardon, we gaan nu er vanaf.
0: Michiel
3: voor Eddie Keur en Duncan. Michiel vanuit New York en uit de stoel. Dag, 80 gelden.

0: wise girls. Everybody wants to be my lover. Ever have it? Wanna be.
1: If you wanna be my lover.
0: Lekker man. Dat zijn van die plaatjes waar we zeggen, they're handpicked by us. Ja, daar wordt serieus over nagedacht. Welke plaatjes wij hier voor jullie thuis en in de auto draaien. Einde van de show.
2: Morgen is Keur en Wim.
3: Morgen, ja.
0: Ja, want morgen is het tijd voor Keur in de middag.
4: Hè, gezellig!
0: Ja, zeker. We hebben de dames van Lois Lane, de zusjes, hebben wij op bezoek.
3: Zo.
0: Zeker. En we hebben heel interessant autonieuws met Ben van Tilburg.
3: Auto?
0: Auto en auto. Het mag eigenlijk allebei.
3: Oké.
0: Nederland is een levende taal, hè? Je hoort heel vaak mensen zich verspreken in bijvoorbeeld een aantal mensen zijn geïnteresseerd. Dus een aantal is.
3: Ja.
0: Van de week iemand tegen die zei op straat van ik ben beter dan jou. Ik zeg nou het is beter dan jij en tweede is het niet zo. Dus daar schrik ik dan nog een beetje van. Maar voor de rest, je mag toch praten zoals je wil.
3: Hun mogen dat doen, hè?
0: Hun, ja. Hun mogen dat. Wij gaan naar Emily.
5: Hey.
0: Goedemiddag. Zeg, ik durf het bijna niet te zeggen, maar je gaat het zo doen.
5: Ja, als jij bijvoorbeeld de telefoon altijd schreeuwend opneemt, omdat je als je het nummer niet herkent, voor het geval dat het een spambeller is. Ja. Of als je stiekem lekker vindt om, als je naar de wc gaat en de bril is nog warm van de vorige gebruiker.
0: Oh,
5: die heb je wel erbij.
0: Ja, nee, ik woon alleen. Daar heb ik nooit last van.
5: Maar hier toch? Kan hier er ook naar het toilet?
0: Ja, nou ja, ik sta. Daar ga ik toch altijd staan, wat ik ook doe.
5: Maar
3: op de wc-bril.
0: Kijk, ze herkennen het. Ja.
5: Oké.
0: Okay. Daarom kun je ook precies zien wanneer ik ben geweest. Ja, ik draai me wel netjes om eerst even.
5: Heb je niet iets zoiets? Want ik vind het leuk om jou te bellen hier in deze rubriek.
0: Serieus? Nou, ik ben wel eens gebeld door een Engels sprekende dame. Hallo, met DHTBA van Macintosh. En ja, er is een probleem met je computer. Ik zei, oh ja, yeah, really? Oh my goodness. Ja, dan ging ze helemaal uitleggen wat er mis was. Ik zeg, but before you go on. Ja, zei, yes, I don't have a computer. Toen hing ze op. Dus dat maak je wel mee. Dat je dus door de telefoon gespamd wordt, hè?
5: Ja.
0: Moet je mee oppassen.
5: Ja.
0: Goed, je wordt er stil van, begrijp ik.
5: Ja.
0: Ja, nee, ik heb dat niet. Voor de rest. Nee,
5: jammer.
0: Jij wel?
5: Nee.
0: Heb je niet een gek dingetje?
5: Ik heb ik heb er zat.
0: Oh. Allemaal reden om te luisteren zo weer naar de schitterende Emily.
5: Mooi.
0: Bruggetje, dankjewel schat. Emily de Wild, hier op het apparaat. Dankjewel Luc.
3: Dankjewel Eddie Keur.
0: Dankjewel Luc.
3: Jij bedankt Eddie.
0: Even bellen met de meisjes beneden. Wat voor de directie van de af.

0: 4 uur een hele lekkere donderdagavond. En veel plezier met Emily.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Mobiel.
4: Met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Stel je voor, jij zorgeloos

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
10: Het is 6 uur. Goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En een NOS-journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
11: Hey Emily, goedenavond. Oekraïne heeft een nieuwe premier. De vorige is eerder deze week opgestapt vanwege een herschikking van het kabinet waarmee president Zelensky bezig is. De nieuwe premier was de baas van een van de grootste energiebedrijven, vertelt correspondent Christian Pauwen.
12: En dat maakt hem volgens Zelensky nu de juiste man om premier te zijn, want een van de prioriteiten die Oekraïne nu heeft is de voorbereidingen voor de aankomende winter. Naar alle waarschijnlijkheid zal het land dan weer kampen met die aanhoudende Russische luchtaanvallen die zorgen voor het wegvallen van de stroom, verwarming. Deze man moet zorgen dat Oekraïne daarop voorbereid is.
11: Vandaag werd ook bekend dat de Oekraïense minister van Defensie moet vertrekken. Dat leidde tot protesten in het land, omdat mensen vinden dat hij het goed doet. Nederland heeft officieel een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstand in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Waterbeheerders moeten nu keuzes maken hoe ze het water gaan inzetten. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om...
5: Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
10: Het is 6 uur. Goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En een NOS-journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
11: Hey Emily, goedenavond. Oekraïne heeft een nieuwe premier. De vorige is eerder deze week opgestapt vanwege een herschikking van het kabinet waarmee president Zelensky bezig is. De nieuwe premier was de baas van een van de grootste energiebedrijven, vertelt correspondent Christian Pauwen.
12: En dat maakt hem volgens Zelensky nu de juiste man om premier te zijn, want een van de prioriteiten die Oekraïne nu heeft is de voorbereidingen voor de aankomende winter. Naar alle waarschijnlijkheid zal het land dan weer kampen met die aanhoudende Russische luchtaanvallen die zorgen voor het wegvallen van de stroom, verwarming. Deze man moet zorgen dat Oekraïne daarop voorbereid is.
11: Vandaag werd ook bekend dat de Oekraïense minister van Defensie moet vertrekken. Dat leidde tot protesten in het land, omdat mensen vinden dat hij het goed doet. Nederland heeft officieel een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstand in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Waterbeheerders moeten nu keuzes maken hoe ze het water gaan inzetten. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atleten voorkomen.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is 6 uur, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. En een journaal krijg je van Yuri Stubinitsky. Yuri, goedenavond.
2: Hey Emily, goedenavond. Oekraïne heeft een nieuwe premier. De vorige is eerder deze week opgestapt vanwege een herschikking van het kabinet waarmee president Zelensky bezig is. De nieuwe premier was de baas van een van de grootste energiebedrijven, vertelt correspondent Christian Pauwen.
3: En dat maakt hem volgens Zelensky nu de juiste man om premier te zijn, want een van de prioriteiten die Oekraïne nu heeft is de voorbereidingen voor de aankomende winter. Naar alle waarschijnlijkheid zal het land dan weer kampen met die aanhoudende Russische luchtaanvallen. Die zorgen voor het wegvallen van de stroom, verwarming. Deze man moet zorgen dat Oekraïne daarop voorbereid is.
2: Vandaag werd ook bekend dat de Oekraïnse minister van Defensie moet vertrekken. Dat leidde tot protesten in het land, omdat mensen vinden dat hij het goed doet. Nederland heeft officieel een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstand in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Waterbeheerders moeten nu keuzes maken hoe ze het water gaan inzetten. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atleten voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. En de Belg Tim Merlier heeft de 12e etappe van de Tour de France gewonnen. De rit van vandaag was een van de laatste kansen voor de sprinters. Commentator Joris van den Berg zag dat de laatste kilometer nog werd ontsierd door een...
4: Oh, valpartij van Gaviria. En die neemt Fred mee, nog een paar anderen. De rest kan door. Philipsen wordt gebracht door Mathieu van der Poel. Die kijkt over zijn verkeerde schouder. Fred in het midden. Philipsen langs de kant. Met spelers, ze valt stil. Merlier flitst er langs. Het is een beetje oplopend nu. Nu moet je je snelheid tonen. En Merlier wint zijn derde.
2: De Nederlandse sprinter Olaf Kooi werd tweede. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar in het noordoosten misschien een bui. Morgen eerst zon, in de middag mogelijk een buitje en het wordt dan maximaal 28 graden.
1: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi Rijn.
5: Hey Emily, werkzaamheden veroorzaken op dit moment de meeste vertraging. Op andere plekken in Nederland is het juist rustiger dan normaal door de zomervakantie. Wel file rijden dus op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel sta je 25 minuten in de file. De A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein zijn ze aan de weg bezig. En daarom doe je er 30 minuten langer over. De A28 richting Zwolle, daar staat een kapotte auto tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken, 15 minuten extra. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen knooppunt Zonzeel en Terheide, 15 minuten extra door een kapotte vrachtauto.
1: Dankjewel. Zometeen, het oor wil ook wat, beginnen met Ginger Ninja. De Sunshine komt eraan.
6: Ster.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraak.

0: noodhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, is wel gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.

0: Radio 2.
1: Hey, goedenavond. Welkom bij de meest verse editie van het Orwell, ook wel tot nu toe. Frisser dan dit vind je nergens. Ja, mocht het soms voelen alsof je de enige bent die niet op vakantie is, wanhoop niet. Het is niet zo, je bent niet de enige. Wij zijn er ook gewoon nog. Ja, jij en ik. Noest aan het werk om jou en je mooie oren te voorzien van allemaal kletsnatte hits. En het is donderdag, dus je mag weer alles bij me kwijt voor de rubriek. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik spreek jou gewoon heel graag als jij bijvoorbeeld iedere keer, voordat je de trein instapt, stiekem het fluitje van de conducteur nadoet. Dat je dat kan. Of heb jij gewoon niet zo heel veel met rechte tanden? Sterker nog, hoe schever, hoe beter. Hoe minder tanden, hoe heter. Nou, maakt iemand veel interessanter, vind jij? Of kijk jij heel graag filmpjes van broedende eenden op YouTube en dan uur na uur broedende eenden kijken op YouTube? App me dan even met de NPO Luister-app of bel me 0800-1122. En dan spreek ik je misschien wel binnenkort.
2: NPO Radio 2.
0: Er is maar één. NPO Radio.

Massa en Magnetic. En daarvoor hadden we Tracy Chapman. Vescar hier in het Orgeloop, wat op NPO Radio 2 nog steeds een hele goede avond. Ja, bij het woord cocktail denk je al heel snel aan een gezellig kleurrijk drankje, al dan niet met zo'n versierd, met zo'n parapluutje dat eruit steekt. Nou, voor rapformatie Postman uit Rotterdam. Kennen jullie die nog? Love Postman. Gaat het in hun hit cocktail uit 1998 om een drankje om de hartepijn vooral te verzachten? Stap 1 om liefdesverdriet, om daaruit te komen, is volgens Postman gewoon lekker een sprits Aperol achterover tikken of een piña colada of een amaretto sour. Snap ik helemaal. Heerlijk die hip-hop en die reggae mix. Ik dacht, ik ga hem weer eens draaien. Al heel lang niet meer gehoord deze. En cheers, hè. Aan jou en je cocktail en je hartepijn. Ook als hij 0.0 is.

Megman Turner Overdrive. En ervoor Postman en Cocktail. Kreeg een appje van Leon die zegt: hi Emily. In de categorie veel te jong overleden blijf ik Amy Winehouse enorm missen. Ik vraag me wel eens af wat voor moois ze allemaal nog zou hebben gemaakt als ze niet op haar 27e was overleden. Ik snap dat helemaal wat je... Ik zat helaas ook over na te denken. Die had een paar geweldige albums nog kunnen maken, zeg maar goed, ja. Ze wordt nog steeds gemist. Dankjewel, Leon. Ik ga lekker Back to Black voor je draaien.

0: the Black, Amy Winehouse. Inmiddels is het 6:05. De NOS Headlines krijg je van Juri.
1: Op het strand van de Gelderse Meren bij Breda is een cameraploeg van Omroep Poont belaagd. Een cameraman kreeg een harde klap. Of Poont aangifte gaat doen is niet duidelijk. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand. De vrouw, die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC, doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat ging het om poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. En in Arnhem is vandaag het EK Rubik's Cube begonnen. Het toernooi duurt 4 dagen, want er zijn 17 verschillende disciplines waarin om het goud wordt gestreden. Het zijn er veel. Deze deelnemer mocht vandaag al van start.
2: Ik doe straks als eerste aan 3x3 met 1 hand mee. Het is gewoon een normale kubus, maar ja, daar heb je nu maar 1 hand over. Dus dan moet je een beetje anders draaien. Sommige mensen zijn er heel goed in. Ik niet per se, maar ik vind het wel leuk.
1: Er doen 1200 mensen mee aan het EK Rubik's Cube. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen bij 14 tot 17 graden. Morgen eerst zon, 's middags mogelijk een onweersbui. En het wordt 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel Joris. Eens even kijken hoe het nu is op de wegen. Bij de ANWB is nog Rijn Baarmans. Hi Rijn.
3: Hey Emily, ja, het is een stuk rustiger dan net. 70 kilometer in totaal, dus de laatste files van de avondspits. De A2 bijvoorbeeld richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er 15 minuten langer over. En ook op de A16 richting Rotterdam 20 minuten vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein. Tot slot de A28 richting Zwolle, want die is dicht tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken door een autobrand.
0: Dankjewel. Ja, de Tour de France komt steeds dichterbij Parijs. Maar in Hilversum beginnen ze zaterdag. Gaan we zo over bellen met Henry Schut.

0: Ruben Hillen, 20 seconds. Ja, de Tour de France dendert richting Parijs. Maar in Hilversum moet het mooiste nog beginnen. Overmorgen verandert beeld en geluid 9 dagen lang in een stukje Frankrijk. Met een terras, een jeu de boelbaan. En natuurlijk ook heel veel wielerliefhebbers. Gastheer van dienst is opnieuw sportjournalist Henry Schut. Of moet ik zeggen, Henri?
1: Ja, bij de Tour de France mag Henri. Natuurlijk mag dat, ja.
0: En Guylaine,
1: en eigenlijk wil je stiekem dit onderwerp alleen maar vanwege het muziekje.
0: Ja, eigenlijk wel. Sorry, ik heb die uit je bak gejat. Even luisteren.
1: Ja, heerlijk.
0: Ik heb ook deze namelijk.
1: Ja,
0: en genieten. Hé, maar er is ontzettend veel te doen in een tourcafé. Hè? Van een jeu de boelbaan dus naar camperstentjes. Moet ik het een beetje zien als de tour kijken op de Franse camping, maar dan een soort XXL-variant?
1: Ja, het ligt een beetje aan welke camping je normaal gesproken gewend bent.
0: Nou, ik niet, maar...
1: Ja, nee, ik denk wel dat het ongeveer is, ja. Want de camping die we hebben opgebouwd, die is niet speciaal heel groot. De camper wel, want onze studio staat dan in een camper. Die is omgebouwd op camper. Dat is wel een uit de kluiten gewassen ding. Die neem je niet zomaar mee over de snelwegen naar Frankrijk. En de camping die er dan voor staat, die is eigenlijk best wel knus. Daar kun je met een man of 30 kan je het dan heel gezellig hebben. Maar vorig jaar werd dat ook wel eens 400 mensen tegelijk. En dan is het nog steeds leuk.
0: Oh.
1: Wordt misschien wel gezelliger op zelfs. Een hapje en een drankje erbij. Alles erop en eraan.
0: Nou, wat leuk. En live muziek, hè?
1: En heel veel live muziek.
0: Ja, wie zijn erbij?
1: Ja, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken. Het leuke van Radio Tour de France is dat bijna alles mag. Als je luistert ook, dan hoor je de muziek anders dan de rest van het jaar. Hele foute liedjes kunnen ook. En ook heel veel liedjes van vroeger en van nu tegelijk. Dus we hebben onze live artiesten daar een beetje op afgestemd. Dus we hebben eigenlijk het hele palet. We beginnen zaterdag met een soort 80s revival.
0: Ja.
1: Dan krijgen we de hits live dus, hè, van Toontje Lager, VOF de Kunst, huh? Travassi, van Wasmachine.
0: Ja.
1: En Mai Tai komt ook langs. Maar dan dagen daarna is er bijvoorbeeld Douwe Bob. Dus we heel erg van nu. Caro Emerald is terug, hè. Die heet nu Caro. Dus dat is dan een beetje jaren 0, jaren 10. Ellen Clark komt langs, Lois Lane. Novastar, heel leuk. Die komt zijn nieuwe single doen. Ik ben net zo fan als u er wilt. En nog veel meer artiesten.
0: Ja, te gek. Dus ook als je zeg maar niks met de Tour de France hebt, is het alsnog vrij toegankelijk, toch? En dan kun je naar die optredens gaan.
1: Sowieso is het gratis, ja. En je mag ook op de dag zelf bepalen of je komt. Je hoeft niet een ticket te boeken of zo. Dus je kan gewoon, als het wat minder weer is, en dat is het volgens mij, want het begint hier nu ook te regenen. De komende dagen wordt het net wat minder weer.
0: Ja.
1: Echt precies perfect weer om even bij ons langs te komen. En als je van fiets houdt, is het natuurlijk dubbel leuk, want dan kijken we met z'n allen die etappen. Maar als je gewoon een hapje en een drankje en een live optreden wil kijken, dan kan dat dus ook.
0: Wat leuk. Wat merk jij zeg maar aan het publiek dat komt? Zijn dat dan ook mensen die zich expres een beetje Frans gaan kleden?
1: Die zitten erbij.
0: Of heel veel knoflook hebben gegeten de dag van tevoren.
1: Ja, precies. Dat zie je dan aan dat de tafel verder leeg is. Dat mensen een beetje op een afstand blijven. Nou, eigenlijk is het van alles wat. Dat is het leuke juist. Het was vorig jaar ook van hele gezinnen tot en met grootouders met hun kleinkinderen. Ook mensen die voor de artiesten komen. Dus bijvoorbeeld Sera was er. En Maan was volgens mij vorig jaar ook. En dan zie je ook een hele tafel of meerdere tafels met de diehard fans van die zangeressen. En vooral zitten er heel veel mensen. Dat moet je een beetje vergelijken met als je naar het strand gaat. En de verwachting is dat het strand een beetje druk wordt. Die al een uur voor de uitzending komen. En die dan, zoals je op het strand je kleedje neerlegt. Die dan zeg maar de beste tafel kiezen.
0: Oh.
1: Er zijn er heel veel. Alle tafels zijn goed uiteindelijk. Maar dan je kan het een beetje dat beeld voorstellen. En dan heerlijk die etappen gaan zitten kijken. En ook niet meer van hun plek komen. Dus je hebt mensen die daar gewoon voor de gezelligheid rondlopen. En af en toe een drankje halen. En je hebt ook mensen die heel ingespannen. Toch ook voor de gezelligheid blijkbaar. Maar wel vooral voor die etappen dan ook komen.
0: Ja, dat is wel te... Komen er ook mensen voor jou? Of voor Guylaine, dat kan natuurlijk. Je presteert met Guylaine, toch? Samen.
1: Voor Guylaine komen sowieso heel veel mensen, want ze doet het fantastisch. Hè? Ze debuteert dit jaar bij Radio Tour de France. En ze zat er eigenlijk vanaf dag 1 fantastisch in, dus dat is echt wel genieten. Mijn moeder komt.
0: Ach.
1: Ik weet niet precies wanneer.
0: Moeten Rox en ik ook even voor jou? Gewoon voor Henri, succes, bonjour.
1: Dat is goed. Dat lijkt me heel gezellig.
2: Frans is ook meer een houding dan een taal.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Het is meer een houding dan een...
2: Gewoon je lippert uit en ben je er wel.
1: Ja. Ik vind het ook zo lekker om Franstalige liedjes af te kondigen. En dan soms weet ik nog totaal niet eens wat het betekent. Maar gewoon die Franse klanken, die is zo lekker.
0: Vraiment. Draai je bijvoorbeeld ook Ça plan pour moi?
1: Die hebben we inderdaad wel gehad al, ja.
0: Want ik dacht, dan ga ik die nu voor jou draaien. Dan kan jij hem aankondigen zoals jij dat zou doen in het Tourcafé.
1: Is dat de versie van Plastic Bertrand?
3: Het is bien sûr Plastic Bertrand. Uit Brussel.
1: Oké. Okay. Nou, mesdames et messieurs, ici Henri, avec sa plan pour moi, Plastic Bertrand. En tot later.
0: Merci, Kus. Au revoir, Henri Schut.
1: Salut.
0: Salutjes. En allemaal.

Vandaag in de After Dinner Hit. En heel fijn eigenlijk. Luther Vandross, Never Too Much met Marcus Miller op de bas. Die volgens mij afgelopen weekend nog bij North Sea Jazz stond. En ik dacht, oh, die plaat heb ik al lang niet meer gehoord. En die is altijd goed.

0: is NPO Radio 2.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 75 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij de arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf, na onderzoek, dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatleten. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van ruim 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Robert Baltus. Dan is er nog, ja, wat is het? 1, 4, 2?
16: Ja, we hebben er twee. Althans, de Velsertunnel die is afgesloten in de A22. In beide richtingen is die dicht omdat er een te hoog voertuig voor staat. En dan nog de A28 richting Zwolle tussen Leusden en knooppunt Hoevelaken. Daar stond een auto in brand en men is bezig de weg te bergen. Je doet er 5 minuten langer over.
9: Dankjewel. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar komt eraan.
15: We zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van ruim €42.000. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Robert Baltus. Dan is er nog, ja, wat is het? 1, 4, 2?
16: Ja, we hebben er twee. Althans, de Velsertunnel die is afgesloten in de A22. In beide richtingen is die dicht omdat er een te hoog voertuig voor staat. En dan nog de A28 richting Zwolle tussen Leusden en knooppunt Hoevelaken. Daar stond een auto in brand en men is bezig de weg te bergen. Je doet er 5 minuten langer over.
9: Dankjewel. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar komt eraan. Tot zo.

0: de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van ruim 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Robert Baltus. Dan is er nog, ja, wat is het? 1, 4, 2?
2: Ja, we hebben er 2. Althans, de Velsertunnel die is afgesloten in de A22. In beide richtingen is die dicht omdat er een te hoog voertuig voor staat. En dan nog de A28 richting Zwolle tussen Leusden en knooppunt Hoevelaken. Daar stond een auto in brand en men is bezig de weg te bergen. Je doet er 5 minuten langer over.
1: Dankjewel. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen, maar komt eraan. Tot zo.

0: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Daar zijn we!
6: Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe
18: geeft ruimte.
13: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.

Daarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: in de Donald Duck altijd worden genoemd acne en gefrunnik. Wat ik echt heel grappig vind. En heel flauw, maar wel leuk.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook
0: wat. Ja, we zijn al in het tweede uur van het oor wil ook wat van deze editie 16 juli. Ja, jullie toch?
3: Ja, het is jullie. Ja, ja, ja. We zijn echt
0: zomer. Ja, het is zomer. Juli.
3: Is juli met een lange of korte ei? Wat denk jij in jouw hoofd?
0: Een lange.
3: Een lange ei?
0: Ja.
3: Oké.
0: Ook graag. Juli.
3: Nou, ik weet het ook eigenlijk niet.
0: Juli. Zeggen mensen echt juli?
3: Nou ja, mensen zeggen het wel, maar ik vind het ook altijd vreselijk.
0: Ja.
3: Ja. Nou ja, maar goed.
0: Je luistert nog steeds naar het oorbel ook. Proberen altijd een soort juiste balans te zoeken om van alles om de oren, maar ook de ogen te voorzien. Zie daarvoor de webcam op nporadio2.nl. We zwaaien op verzoek. Hetzelfde geldt voor extreem professioneel dansen met onze schitterende onderlichamen. Doen we helemaal op kosten van de belastingbetaler. Als ik heel eerlijk ben. Hey, is er iets dat je bijna niet durft te vertellen, maar moet het toch echt een keer van je hart? Dan ben ik hartstikke bereikbaar via 0800-1122 of de NPO Luister-app. Want zometeen open ik het loket voor ik durf het bijna niet te zeggen, maar Robin bijvoorbeeld, die heeft mij geappt, die zegt: "Hi Emily, de meeste van mijn vrienden, eigenlijk allemaal, die houden van metal. En we gaan dan ook met z'n allen naar de Zwarte Cross, gaan we naar Iron Maiden, natuurlijk Rammstein. Maar niemand weet dat mijn grootste liefde uitgaat naar Maria Callas."
3: Aww. Want, nou ja, en waarom zou het eigenlijk niet naast elkaar kunnen bestaan?
0: Ja, dat kan toch naast elkaar bestaan, inderdaad. Ja, ja, goed. Mocht jij ook zoiets hebben of iets totaal anders, app me dan even of bel me 0800-1122. Je mag ook een naam verzinnen, dan gaan we er samen gewoon even doorheen.
1: Ik laat mijn oor.

0: see.
1: Wel een beetje romantisch, of dat niet?
0: Nee, niet echt eigenlijk. En jij?
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.

0: Somber en Homewrecker. En daarvoor hadden we de Spider Murphy Gang. Skandaal im Sperrbezirk. Wat lach je nou? Alsof ik dat niet goed uitsprak.
1: Je sprak het perfect.
0: Ja,
2: daarom ik kijk heel graag lachen. Naar kunstschaatsen.
0: Ik denk dat ik geen Duits heb gehad. Ik heb gewoon Duits gehad, hoor.
3: Met de hand afwassen. Dat vind ik erg ontspannend.
4: Durf jij ook bijna niet te zeggen? En verlossen
0: zijn. Goed. Wat wil jij kwijt? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar misschien breng jij gewoon stiekem bij ieder ritje naar de stort ook meteen de lelijke kleren van je partner weg. En dat je dan zegt, geen idee waar die t-shirts zijn. Nee, geen idee. Agnes die zegt, die reageert nog even op Robin, die natuurlijk zei, de meeste van mijn vrienden en ik ook, we houden allemaal van metal, we gaan altijd naar de Zwarte Cross, naar Iron Maiden, et cetera. Niemand weet dat ik stiekem van Maria Callas hou. Agnes die zegt, ja, je hebt ook Helmut Goes Metal. Dat was Helmut Lotti, volgens mij. De Vlaamse klassieke violist. Dat sloeg in als een bom een paar jaar geleden op Hello Festival. Het kan dus wel, Robin. Precies, het kan dus wel. Dus even kijken wie er hangt. Hallo, goedenavond.
5: Goedenavond, met Hans.
0: Hi Hans, voor jou goedemorgen toch? Want jij woont in Amerika.
5: Ik woon in Californië, ja.
0: In Californië?
5: Nu, iets voor 10:30.
0: Iets voor 10:30. Oké, vertel.
5: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb de akelige gewoonte om... ik wil heel graag mensen corrigeren als ze iets fout doen.
0: Oké. En wat voor situaties?
5: Nou, bijvoorbeeld als je de trein uitstapt en er staan mensen voor de trein, voor de deur, en die willen heel graag de trein instappen terwijl een hoop mensen eruit gaan. Ja, dan heb ik de behoefte om die mensen te vertellen dat dat zo niet hoort. Hetzelfde met een lift, hetzelfde met mensen die op een invalide parkeerplaats gaan parkeren, maar gewoon uit de auto stappen en gewoon kunnen lopen. Heel irritant is dat.
0: Maar doe jij dat corrigeren ook daadwerkelijk? Of denk je het alleen?
5: Nee, ik doe het ook. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik doe het ook.
0: In Amerika?
5: Overal.
0: Oké, maar wat vindt een Amerikaan daarvan dan? Want ben jij dan de botte Hollander? Of?
5: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, Amerikanen, misschien is het me daardoor wel opgevallen dat ik het doe. Maar Amerikanen zijn eigenlijk in omgangsvormen iets netter dan Nederlanders. Of dan, ik heb in Hongkong gewoond, daar is het nog erger. Maar nee, Nederlanders zijn vrij bot. Ik vind die stappen gewoon de trein wanneer ze vinden dat ze in de trein moeten stappen. Amerikanen zijn daar wat hoffelijker in.
0: Oké.
5: Maar ik heb iets OCD, obsessievelijk ben ik. Ja, compulsief. Ik gedrag van andere mensen veranderen.
0: Ja, dus jouw OCD uit zich wel alleen in het corrigeren van anderen?
5: Ja, inderdaad, want ik ben perfect.
0: Ja. Oké, maar wat zeg jij dan? Bijvoorbeeld, ik sta voor jou en die treindeuren gaan open. Wat zeg je dan tegen mij?
5: Het ligt eraan wat het oogcontact is. Soms zie ik gewoon dat mensen het echt geen ene reet interesseren. En dan, ik ben nogal groot. En dan duwt ze rustig weer terug het perron op. gelukkig omdat ik ben 1,95 en goed gebouwd. Dus mensen reageren. Oh ja, sorry. Dat is misschien dan een voordeeltje. Soms is het ook wat positiever. Als ik iemand langs de weg zie staan en die loopt bijvoorbeeld naar een bushalte, dan heb ik ook zelfs de neiging om te zeggen, waar moet u naartoe? Ik kan het niet helpen. Dus, maar ik wil mensen helpen, altijd.
0: Dus jij bemoeit je met, of het nou positief of negatief is, jij bemoeit je met de dingen en de dieren en het leven. Moet ik het zo zien?
5: Ongelooflijk. Ja, ik word daar zo onrustig van. Dat zit in mijn hoofd. Ik ben een heel druk iemand. En ik kan die knop niet omzetten.
0: Maar hoe lang doe je dat? Was jij ook gewoon op de basisschool van... ja, jij weet heel goed, Shaki, dat speelgoed niet in deze bak hoort? Of zo? Gaat het zo ver terug? Wanneer ben je ermee begonnen?
5: Ik heb laatst, omdat we het huis van mijn ouders hebben opgeruimd, heb ik al mijn rapporten er nog eens bij gehaald. Zelfs van de eerste klas lagere school.
0: Ja.
5: En daar stond van juffrouw Oldenhoff, die zei, Hans is ongelooflijk onrustig. Hij kan geen minuut stilzitten. En is daardoor af en toe heel lastig.
0: Oké.
5: Dus ja, vanaf mijn begin eigenlijk.
0: Ja, heb je een partner?
5: Ik heb een partner, ja.
0: En wat vindt die ervan?
5: verschrikkelijk irritant.
0: Ja,
5: want, zeg, bemoei je nou met iedereen?
0: Ja, bemoei jij je ook met je partner?
5: Ja, zeker. Zeker.
0: Van schat, dit bakje, weet jij ook, gaat in de rechterhoek.
5: Nou, dat moet ik niet zeggen. Als ik zeg dat weet jij ook.
0: Oké. Okay. Okay.
5: Dan, ja, we zijn 25 jaar getrouwd. Dus gelukkig kent ze me een beetje. Maar ken ik haar ook dat als ik inderdaad een beetje denigerend, corrigerend gedrag ga aanwijzen, dan gaat het niet goed.
0: En word jij zelf wel eens gecorrigeerd?
5: Ja, het is lastig hè, als je perfect bent. Nee, niet vaak. Nee, alleen van, doe eens rustig. Hoezo moet je dit weer doen? En ga eens een keer gewoon rustig zitten. En geniet eens een keer van alles om je heen. In plaats van, je moet weer dit, je moet weer dat. Ja.
0: Zien, bijvoorbeeld, zou jij in Amerika ook gezien kunnen worden als een Karen? Een zogeheten Karen, die zich overal mee bemoeit?
5: Nee, dat gelukkig dat niet. Want ik heb. Nee, dat zou wel. Dat zou ik zelf heel erg vinden. Nee, maar ja, ik ben echt een typisch ADHD'tje.
0: Oh, dat is oké, okay, ja.
5: Ja, iemand die fout geparkeerd staat. Kan toch even wat beter.
0: En wat doe jij voor werk? Ben jij een agent?
5: Nee, ik okay. ben een ondernemer.
0: Ondernemer.
5: Ik heb verschillende bedrijven gestart. Een bedrijf in Hongkong gehad dat ik verkocht heb. En nu zit ik in de medische apparaten. Ik heb een bedrijf ontwikkeld met anderen waarbij we niet invasief kunnen ontdekken of je hartkwalen hebt.
0: Oké, okay, wat te gek.
5: Ja, ja, het gaat heel goed. Dus vandaar, we zitten in de juiste omgeving in de high-tech Silicon Valley.
0: High-tech Silicon Valley. Het gaat jou voor de wind, ja. Maar ze moeten jou niet. We moeten wel gewoon normaal blijven doen allemaal, hè?
5: Ja, dat klopt, dat klopt. Ik delegeer dus ook heel slecht.
0: Ja, dat begrijp ik. Ik vond het leuk om je te spreken. Lucht het op?
5: Zeker, zeker. Alleen ik denk wel eens van, zelfs dit gesprek, ga ik het nou echt eens een keer misschien gewoon niet doen? Ik weet het niet.
0: Het corrigeren, ja. We hebben geen oordeel, geen mening, geen advies. Hè? Wij zijn gewoon een luisterend oor. Maar ik denk wel, jij bent niet de enige die dit doet. Dat weet je hopelijk wel. Er zijn altijd mensen die dit ook hebben.
5: Dat klopt.
0: Dus ik vond het leuk om je even vanuit Amerika, Californië, helemaal te spreken, Hans. En heel veel succes en dank je wel.
5: Nou, jij ook dank je, Evelien.
0: Emily, ja, zou ik zeggen.
5: Emily, Emily.
0: Sorry, moet je toch corrigeren?
5: Ja, nou, zie je, te gelukkig. Ik ben niet helemaal perfect.
0: Toch niet. Doei, Hans.
5: Emily, hoi.

0: John Hyatt. En de prachtige Have a Little Faith in Me. En daarvoor hadden we Share en Believe hier op NPO Radio 2. En het Orwell logo. Ben je nog steeds goede avond. Ja, we moeten het heel even hebben nog over Hans, die vanuit Californië bij ons inbelde om in deze rubriek te zeggen dat hij... Ja, hoe zou ik het zeggen? Hij vindt wel van zichzelf dat het een nare eigenschap is. Namelijk dat hij mensen moet corrigeren van zichzelf als hij vindt dat mensen iets verkeerd doen.
1: Ja, en dat kan zijn voorkruipen, niet op je beurt wachten wanneer je de trein in moet.
0: Ja.
1: Al dat soort dingen. Hij wil daar dan iets van zeggen en dat doet hij ook.
0: Dat doet hij ook, ja. Ja, Stefan die zegt, Hans is wel degelijk een Karen. En hij moet even gewoon een andere hobby zoeken als je mij vraagt. Niels laat weten, hi. Mannelijke versie van een Amerikaanse Karen is Kevin.
1: Wist ik nog niet.
0: Wist ik ook niet, nee. Jessica, die zegt nog even een reactie. Mensen die de trein instappen terwijl jij uit wil stappen is natuurlijk irritant. Maar ik hoop wel dat Hans zich realiseert dat er ook mensen zijn die een gehandicapte parkeerkaart nodig hebben. Die kunnen lopen. Maar sommige beperkingen zijn nu eenmaal onzichtbaar. Dat is waar.
1: Dat is waar. True. Alexander vond ik ook genieten. Die zegt, wat een narcist. Herkenbaar.
0: Herkenbaar. Soort. Ja. Rosanne zegt, mijn man, ook ADHD, doet dit ook. Reten irritant en gênant soms. Helemaal als hij in het dorp mensen op luide toon duidelijk gaat maken dat ze op een onmogelijke plek geparkeerd staan. Oh, het vreselijk.
1: Oh ja, dat is wel intens.
0: Jos zegt nog, Evelien, dat was grappig. Wel fijne, keurige man. Ik snap dat wel. Ja, mooi dat hij mij Evelien noemde. Daar genoot ik wel weer van.
1: Moest je hem even corrigeren? Ja.
0: Moest je mij laatst even corrigeren. Dat is niks voor mij eigenlijk. Om iemand te corrigeren. Ben ik iemand die veel corrigeert?
1: Weet ik niet.
0: Weet ik ook niet of ik er ben. William die zegt, hè, eindelijk iemand die wat zegt. ASO-gedrag op het perron. Verder heb ik op OCD ook op mijn diagnose staan, maar dat terzijde. Mijn gasten worden verwacht hun handen te wassen bij aankomst bij mij thuis, want je komt van buiten. Bij toiletbezoek verhul ik in beleefdheid dat ze de handen dienen te wassen. Hè? Ik vraag of ze de zeep hebben kunnen vinden.
1: Wauw. Oh, dit vind ik ook smullen wel. Deze moeten we ook een keer bellen.
0: René die zegt, ik stap de trein gewoon uit en ik loop gewoon ook tegenwoordig tegen de persoon aan, alsof ik hem niet zie. Oké, ik kijk wel uit bij wie ik het doe. Zelf ben ik wel 2 meter lang en prima gebouwd, maar ik heb wel eens iemand achter me aangehad toen ik dat deed.
1: Oh, dus maar mannen van 1,95 plus, die doen dit dus wel
0: die
1: gewoon.
0: Nemen die ruimte
1: ja,
0: in.
1: Ja, die nemen die ruimte.
0: Ik haal heel even onze meeloopstagiair. Thijs is zeker 2 meter, volgens mij. Doe jij dit ook?
2: Ja, ik doe dit niet. Nee, helemaal niet.
0: Nee,
2: maar ik denk dat ik er maar wel even gebruik van moet maken als ik het zo hoor.
0: Privilege hoor ik.
1: Ja. Je body inzetten, huppakee.
0: Luc zegt, absoluut een Karen. Dana zegt, bij mannen heet dat Kevin. Depje zegt, vindt Hans zichzelf echt perfect of zegt hij dat voor de grap?
1: Dat is mij nog niet helemaal duidelijk.
0: Twijfelachtig. Arswin zegt, mijn rapport van de basisschool. Arswin doet heel druk. Ik heb ADHD uitgevonden. Arswin doet heel druk. ADHD. En Market zegt, helaas herkenbaar. Joh. Live and let live, toch, zeggen ze. En live and let die, maar die draai ik niet. Ik draai nu Ella Langley. Choose in Texas. Nieuwe muziek hier op 2. En ik vind het toch een goede plaat. Dus ik blijf hem ook lekker draaien. Even een beetje country op de straalpaal.

Jason Mraz en daarvoor Ella Langley. Choose in Texas. Petra die zegt: nu al 3 avonden deze week hoor ik Ella Langley tijdens het bollenpellen. Dankjewel voor deze nieuwe muziek. Graag gedaan. Ja, het is echt een hit. En ze bestormt die hitlijsten ook in Amerika. En het is echt een fenomeen. Volgens mij heeft er nog nooit zo lang iemand op nummer 1 gestaan. Pin me daar niet op vast. Ik word niet graag gecorrigeerd. Laat me weten wat ik voor je kan draaien. Ik heb nog wel een minuut of, zal het zijn, 12, 10. App me maar met de NPO Luister app. Misschien een lekker zomersnummer.

0: Steve Miller Band, Jet Adliner uit 1977 maar liefst. En daarvoor Lutricia McNeil.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Hi Ivan.
2: Goedenavond.
0: Hallo, je bent onderweg naar een vliegveld in Duitsland.
2: Ja, dat klopt.
0: Is dat een goedkope vlucht van Ryanair?
2: Ik weet niet, ik ga mijn zoon ophalen die samen met zijn vrienden terugkomt uit Albufeira. Dus,
0: Ja, soms landen ze dan in een of ander gehucht in Duitsland. En dan ben je dan zeg maar €40 minder kwijt, maar wel €60 aan benzine.
2: De papa 2 is, de papa 4 is in de auto.
0: Ja. Maar wel lief dat papa hem komt halen. Dat is wel weer schattig.
2: Ja.
0: Leuk zeg, Albufeira. En met wie was hij daar?
2: Met 12 of 13 vrienden.
0: 13 vrienden?
2: Ja, volgens mij 12 of 13. Ik weet niet precies hoeveel, maar ze zijn met een man of 13.
0: Oh, leuk. En hoeveel gaan er in jouw auto terug?
2: 4, maar ik denk dat ze alle 4 slapen straks.
0: Leuk. Ja. Goed hoor. To be young. Hartstikke mooi.
2: Ja,
0: leuk. Owen Paul.
2: Ja, jij zei een zomers liedje en ik moet daar in één keer aan. Ja.
0: Ik heb My Favorite Waste of Time, als je die leuk vindt.
2: Ja, die bedoel ik. Ja, zeker.
0: Ga ik die lekker voor je draaien. Alvast een hele fijne rit en ook lief voor je zoon.
2: Dankjewel. Okay,
0: dag Ivan, doeg.

0: favorite Waste of Time speciaal voor Iwan die hem net aanvroeg. Was de laatste voor het oor alweer, want zometeen niemand minder dan de geweldige Morad El Wakili. Hallo schat.
1: Hallo babe. Hoe is het?
0: Babe, met een harde B. Ja, het gaat goed.
1: Ja, lekker. Ik ben me mentaal aan het voorbereiden op een weekendje hard werken. Want zeg maar, ik was eerst van plan om naar Zwarte Cross te gaan morgen.
0: Oh, leuk.
1: Ja. Ik vind het echt leuk.
0: Lijkt me heel leuk. Ja, je bent nooit geweest, maar lijkt me
1: En het meest grappige van alles, even serieus, komt er optreden. En toen zag ik dus op hun Instagram staan... Ja. Dat ze dus Baila de Gasolina niet mogen.
0: Ja, ze mogen die hit niet spelen.
1: Maar waarom?
0: Ja, het klinkt als een ik geloof dit niet.
1: Nee, dus ik sprak Frank, onze ex-collega. En die zegt, nee, ze mogen het dus echt niet spelen. Want hij heeft ze namelijk uitgenodigd in de tent waar hij draait.
0: Ja.
1: En ze mogen dus die plaat echt niet uitvoeren.
0: Ach, ga jij hem zo draaien alsnog?
1: Als mensen daar zin in hebben, op Disco Donderdag, dan doen we het.
0: Moet je gewoon even appen met de NPO Luister App. Heel veel plezier bij Morad. Ik ben er maandag weer, hopelijk tot dan. En een fijne avond. Doeg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Mam, waar is mijn zwembad?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
16: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen aan de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
19: Klinkt als een soort spookverhaal.
20: Het is wel gebeurd.
18: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.nl.
16: Slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niet doen aan de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
19: Klinkt als een soort spookverhaal.
20: Het is wel gebeurd.
18: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
21: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Wat het juist

0: mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, is nog gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Met Morad.
11: Pond.
12: Zomer op je radio. Radio 2.
13: Thursday evening. The light still lingering, golden and warm, refusing to fade just yet. And in that glow, something begins to move. A pose held a little too long. A silhouette catching every eye in the room. Oh, they know exactly what they're doing. Strike a pose, they whisper. Let the world catch the light tonight. And through every moment of it, right beside you, is your radio friend. So strike your pose. Feel the glow. The show starts now.
14: I know a great guy, Morad Elua Kili. What a name. Great guy.

Ook de iconische LGBTQ-plaat. Net voor de World Pride, toch even lekker om te draaien. En Perfectly Lonely hoorde je als laatste John Mayer. Maar dat hoef jij niet meer te zijn, want ik ben er voor je. Met de gloednieuwe editie van Met Morad op je donderdag. En dat betekent dat het weekend bijna in zicht is. Misschien voelt dat vandaag wel extra lekker. Want morgen krijgt het laatste deel van Nederland zomervakantie. Lekker man. Plus, er staan wat leuke festivals op de planning dit weekend. Zoals Zwarte Cross, Tomorrowland. Dus om alvast in de vakantie of festival

0: Emily net even in het crosstolkje zat. En toen zei ik al van, hey, Zwarte Cross. Het idee was dat ik morgen eerst naar Zwarte Cross zou gaan. Dat is wat anders geworden, dat maakt verder niet uit. Maar ik weet dat bij Zwarte Cross even serieus zou optreden. Maar dat ze in ieder geval van de organisatie hebben meegekregen dat ze dus hun grootste hit, Baila de Gasolina, niet mogen uitvoeren op dat festival. Nou ja, ik dacht, dat is vast een PR-stunt of een grote grap. Dus ik kwam vorige week Frank tegen, die vroeger mijn collega was hier op Radio 2, Frank van het Hof. En die zei tegen mij, nee Morad, het is echt waar. De organisatie was het waarschijnlijk zat dat vorig jaar die plaat op elke stage werd gedraaid. Mijn vraag aan jou is, zou dat zomaar een plaatje kunnen zijn voor Disco Donderdag vandaag?
1: Ja, raar verhaal van dat Zwarte Cross optreden. En ik ken het hele nummer niet. Ik heb ondersteen even gelegen, denk ik. Ja, wij doen hier toch niet aan censureren bij Radio 2. Dus ik zou zeggen, draai gewoon, Morad. We weten allemaal wat we over hebben. En pas je precies in Disco Donderdag.
0: Ja, oké. Maar dan moet ik dus meer geluiden horen in de NPO luister dat mensen deze willen horen. Ja, maar de keuze is aan jou, hè. Dus je kan gaan voor Even Serieus.

0: voorbeeld. Maar je kan ook echt de hele kant, andere kant op gaan. En dan komen we bijvoorbeeld uit bij... maar het is aan jou. Dus op welke plaat heb jij gedanst in de discotheek? Kom maar door via de NPO Luister-app een berichtje typen kan. Maar ik vind het ook leuk als je een berichtje voor me inspreekt. Hoor ik meteen die fantastische stem van je aan de andere kant van de lijn. Spandau Ballet nu.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

Material Lover, Sienna Spyro. Ah, dit is wel even een leuke vraag om over na te denken. Wat als jij je favoriete artiest zomaar even op kon bellen? Dus het maakt niet uit wie, stel je het gewoon eventjes voor. Nou, ik denk dan bijvoorbeeld aan, ik zou bijvoorbeeld, als hij nog had geleefd, Michael Jackson aan de lijn willen krijgen.

0: zitten. Die wil namelijk niets liever dan contact zoeken met Elvis. Ja, want je overleden held of wat muzikale advies vragen. Ja, dat is toch wel, denk ik, de droom van elke zanger. Hé, hoe kwam je aan dat riffje? Of hoe maak ik deze brug? Nou ja, en daar schreef hij dus dit liedje over. Dire Straits, Calling Elvis.
1: Calling Elvis.

0: Trouble op NPO Radio 2. En het is donderdag.
1: Disco.
2: Disco.
3: From disco to disco.
1: Disco. Disco donderdag.
0: En ik heb telefoon. Hallo.
4: Hallo.
0: Joris.
4: Ja, dat ben ik.
0: Ja, zeg het eens.
4: Nou, ik wilde graag een liedje aanvragen.
0: Ja, voor, donderdag. Disco donderdag, kom maar door.
4: Bijla de gasoline natuurlijk.
0: Oké, dus die hele discussie over kunnen we dit eigenlijk wel maken, Bijla de gasolina. Juist omdat hij ook. Hey, mensen worden er gek van. Zo gek. Dat het is Zwarte Cross heeft bepaald dat. Oké, ze mogen komen optreden, maar die plaat mag dan niet opgevoerd worden.
4: Ja. Ik vind het onzin. Dat is natuurlijk een heel lekker liedje. En als je daar staat in de discotheek of waar dan ook met de Zwarte Cross, dan iedereen die schreeuwt mee. Dus ik vind het wel een mooi lied.
0: En dat doe jij dus ook als je het liedje voorbij hoort komen, begrijp ik.
4: Sorry?
0: Kijk de tekst.
4: De tekst, ja, die ken ik.
0: Laat horen.
4: Fiesta de gasolina por anoche. Baila. Ja, zoiets.
0: Lekker man! Yes. Ik ga even kijken. Ik zie allemaal appjes binnenkomen op mijn scherm. Maar ook heel veel voice-appjes. En ik heb geen idee wat er in die voice-appjes gezegd wordt. Hè. Als de volgende twee voice-appjes ook zeggen dat ik hem moet draaien. Ja, maar dan geef ik me gewonnen en dan moet het wel. Ik begin met een appje van Jacqueline. Luister even mee, Joris.
4: Ja.
5: Hey Murat, vanuit Rijsbergen. Graag wel Bijla de gasolina.
0: Ja,
5: groetjes
0: okay.
5: Van Bart en Jacqueline.
0: Joe, duidelijk verhaal. Ik doe er nog eentje, Joris.
5: Ja, Morat draaien! Lekker man!
0: Hey Joris.
4: Ja, dat klinkt goed.
0: Duidelijk verhaal, hè?
4: Ja, lijkt me ook.

0: Marley and the Wailers en de Four, even serieus met Baila de Gasolina. Daar ging je lekker op, hè?
1: Lieve Morad,
0: ja?
1: Dankjewel. Yo!
0: Ja! Yo! Waar vandaan?
1: Vanuit Rijsbergen.
0: Ah ja, welk liedje?
1: Baila, baila, baila, way.
0: Ik ga het zo lekker. Als mensen gewoon kunnen genieten, van, dan maakt het niet uit wat voor muziek het is, toch? Als je maar geniet, dat is het allerbelangrijkste, ja. 2026 is nu al het jaar van Roxanne Hazes. Ze heeft een paar toffe nieuwe liedjes uitgebracht. Allemaal een voorproefje van het album Tranen in de Giftshop dat in oktober uit gaat komen. En Roxanne die gaat dit najaar ook iets spannends doen, namelijk haar langste tour ooit. Eerder reisden ze vaak langs 8 tot 10 zalen langs Nederland en dan was het zeg maar klaar. Maar nu gaat ze 5 maanden lang toeren langs allerlei theaters. En dat vindt Roxanne dus best wel spannend. Vooral omdat ze altijd al een vrij angstig persoon is geweest. Maar ze heeft een goed motto voor zichzelf bedacht. Ik durf niets, maar ik doe alles. En ik vond hem best wel goed. Ik ga nu de titeltrack van haar album voor je draaien. Tranen in de Giftshop.
2: Op NPO Radio 2...
3: Dit is Roxanne Hazes met Tranen in de Giftshop.

0: Adele en Rumor Has It op NPO Radio 2. En dan is het tijd voor de bal.
1: De ballen van Morat.
0: Ik trek een balletje uit het apparaat achter mij. Dat balletje bepaalt de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Dat is hoe het werkt. Even kijken, Anne heeft een lijstje voor zich. En die weet precies, wat ik trek balletje 18, wat er bij 18 hoort.
2: Bij 18 hoort de categorie ethisch.
0: Oh, de allerbeste ethisch plaat. Oh, maar
2: lekker.
0: Ja, dat is heel erg lekker. Dan kunnen we uitkomen bij Michael Jackson. We kunnen uitkomen bij een David Bowie. Het kan echt alle kanten opgaan.
2: Het kan echt alle kanten op.
0: Oké, kom maar door. Je favoriete plaat uit de ethisch. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Je mag me ook bellen op 0800-1122.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerleesgeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen... Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan staan er nog twee files en dat is mooi van de ANWB. Die weet waar. Goedenavond.
14: Een goedenavond, Murat. Nou, op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten vertraging bij Nieuwegein. En op de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam, doe je tussen Numansdorp en Oud-Beijerland ook 5 minuten langer over. Hier is de rechterreis ook dicht vanwege bergingswerk.
13: Dankjewel.
14: Hoi.

0: meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer terugleeft?
3: Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan staan er nog twee files. En dat is mooi van de ANWB. Die weet waar.

0: ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan staan er nog twee files en dat is mooi van de ANWB. Die weet waar. Goedenavond.
2: Een goedenavond, Murat. Nou, op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je 5 minuten vertraging bij Nieuwegein. En op de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam, doe je tussen Numansdorp en Oud-Beijerland ook 5 minuten langer over. Hier is de rechterreis ook dicht vanwege bergingswerk.
1: Dankjewel.
2: Hoi.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: En we trokken balletje 18. Categorie die hoort bij 18 is de allerbeste ethisch plaat ooit. Leuke inspiratierondje voor de mensen die even wat inspiratie nodig

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dancefloor. Hallo Cindy.
1: Goedenavond, morgen.
0: Wat leuk om jou aan de telefoon te hebben.
1: Dat vind ik ook.
0: Ja,
1: wat om jou aan de telefoon te hebben.
0: Ja, dat is insgelijks. Wat was je aan het doen vanavond?
1: Nou, eigenlijk niet zoveel. Een beetje wat huishoudelijke dingetjes.
0: Oh, dus dat had ik gisteren ook, dat ik ermee bezig was. Maar ik vind het dus zo warm in huis. Dat ik op een gegeven moment ook gewoon echt heel makkelijk aan het schoonmaken ben. Dat ik denk, ja, het heeft eigenlijk ook helemaal geen zin. Stofzuigen, maar voor de helft. En dan de badkamer, denk ik, dat komt volgende week wel.
1: Ja, precies. Dat kan ik me ook weer voorstellen.
0: Ja, maar je bent dus een bezig bijtje vandaag. Je laat je doen niks. Heel erg gedisciplineerd. Ga jij gewoon door tot het bittere eind.
1: Zoiets.
0: Heel goed. Nou ja, dan komt de muziek daarbij goed van pas, denk ik, Cindy.
1: Zeker, ja.
0: We trokken een bal en de bal die vertelde ons... we zoeken dat ene plaatje dat jou meteen doet denken aan de jaren 80... maar wat ook ontzettend lekker is om te draaien.
1: Ja.
0: Waar denk je dan aan?
1: Take On Me van AHA.
0: Oh, daar word ik ook blij van. Zo blij dat ik denk van... zal ik daar gewoon de extra lange versie van draaien?
1: Geweldig.
0: Ja, de 12-inch versie, die heb ik hier liggen.
1: Oh, dat is super.
0: Radio keihard, Cindy.
1: Zeker.
0: Lekker poetsen.
1: Gaan we doen.
0: Dag.
1: Doei.

0: beter begrijpt. Dat had ik dus met deze van Direct, Through the Looking Glass, afgelopen concertatie weer, weet je wel. Dan hebben ze hem weer in hun setje zitten. In hun setje, hoor mij dan, in hun set. Want wat was dat ongelooflijk dik. En dat is gewoon ongelooflijk genieten. Through the Looking Glass, hier op NPO Radio 2. Direct schrijft natuurlijk al hun liedjes in het Engels. En dat lijkt misschien makkelijk, want duizenden artiesten over de hele wereld doen dat. Maar als Engels niet je moedertaal is, dan valt het soms nog best wel vies tegen om goede zinnen te maken. En dat vindt Marian Gold ook, de leadzanger van de Duitse band Alphaville.
1: English is not my mother language. Because it is not like that. When I write lyrics, it's a bit like a patchwork. For instance, Forever Young is just a collection of lines from big movies.
0: Ja, omdat zijn Engelse vocabulaire dus niet al te best is, heeft hij dus quotes gepakt uit blockbusters en die aan elkaar geplakt. En dat is best wel slim. En zo kwam hij op een liedje. Dus ik zou zeggen, luister goed naar Forever Young. En wie weet, herken jij wel een zin uit je favoriete film? Dus geniet hoor. En zometeen ook nog Justin Timberlake en Rock Your Body.

connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat een linkje of een ander thema. Vanavond gaan we terug naar een bijzondere dag in de geschiedenis. 16 juli 1969. Toen werd namelijk de Apollo 11 gelanceerd naar de ruimte. En een paar dagen later was Neil Armstrong de eerste mens op de maan. Dus ik heb twee platen voor je uitgekozen die helemaal bij het thema passen. Ga je voor optie A, dan krijg je deze plaat van David Bowie. Artie, maar als deze plaat niet helemaal in de smaak valt, dan heb ik gelukkig nog een andere optie voor je.

via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister app en open je de Radio 2 chat. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag je me natuurlijk altijd nog daarover appen. Kom maar door in de NPO Luister app. No Doubt, Don't Speak, Jeugdsentiment is onderweg naar Temper City. Dit is Self-Aware.

0: Op maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

Loved. Met de geweldige Gwen Stefani op de vocalen en Don't Speak. Nog heel even, dan is het tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. Vanavond mag je kiezen uit twee platen over de ruimte. Want op 16 juli 1969 werd de Apollo 11 gelanceerd richting de ruimte. Neil Armstrong aan boord, de eerste man op de maan. Kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Ik zie 68% tegenover 32%. Je kan nog even snel stemmen via de NPO Luister-app.

0: Atlantis.
1: En helemaal in het thema van Space hebben we twee platen uitgekozen die daar aan te linken zijn. David Bowie, Space Oddity, tegenover R.E.M. met Man on the Moon. Maar wat willen de mensen horen, Anne?
2: Ja, het was vandaag eigenlijk wel meteen al duidelijk welke kant het op zou gaan. Elsbeth zegt bijvoorbeeld, ik ga voor Bowie. Wenda zegt, no doubt, David Bowie natuurlijk. En ook Marta. En als we dan naar de poll kijken, dan zien we dat 63% van de luisteraars heeft gestemd op David Bowie met Space Oddity. Dus dat is de winnaar van vandaag.
1: Duidelijk verhaal. David Bowie, Space Oddity, en dan doe ik wel de albumversie, omdat het juist ook de most wanted track is. Hè? Dan vind je hier ook wel gewoon echt
2: zeker
1: de extra lange versie. Komt hier.

0: Bowie, Space Oddity, de extra lange albumversie op NPO Radio 2. Maakt eigenlijk ook geen kans, hè, als je hem tegenover een R.E.M. zet. Eigenlijk. Jasper.
1: Nee, ik ben heel nieuwsgierig naar de keuzes die er
0: gemaakt worden. Ja, snap ik. Even eerst de introductie. Als je namelijk een platenspeler, een jukebox en een muziekquiz in een blender gooit, dan krijg je ongeveer de kennis van de man die hier tegenover staat. 3 platen gaan de arena in, maar alleen 1 overleeft het oordeel van Jasper.
2: All right. Jaspers finale.
1: Hey Bart.
2: Oordeel.
1: Ja, voor je begint. Je kunt alle fragmenten wat mij betreft gelijk in de prullenbak smijten. Want ik blijf met David Bowie.
0: Weet je het zeker?
1: Ja, ik blijf met David Bowie. Dat is mijn Uberheld, man.
0: Ik heb gigantische goden er tegenover geselecteerd.
1: Ja, nee, het zal wel. Nee, nou, daar ben ik ook nieuwsgierig op.
0: David Bowie.

0: s'avonds lekker snel.
1: Ja.
2: Dit is NPO Radio 2.
0: Zometeen Jasper in Tips Avondslot.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Het is Big Sale bij Iwis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Iwis.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos.

0: nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1% gratis. AH zacht

0: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, de opbouwbrug die daalt voor je neer. Het feest in Tim's avondslot gaat zometeen beginnen. Je bent natuurlijk van harte welkom op het muzikale bal. En ja, je moet het niet al te persoonlijk nemen, maar de poortwachters van vanavond, die maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Of je erbij bent of niet, maar voor ons wel. Dus blijf alsjeblieft, blijf luisteren. Je hoort zometeen wie die poortwachters zijn.
7: Ster. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
5: De award-winning uit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, de opbouwbrug die daalt voor je neer. Het feest in Tim's avondslot gaat zometeen beginnen. Je bent natuurlijk van harte welkom op het muzikale bal. En ja, je moet het niet al te persoonlijk nemen, maar de poortwachters van vanavond, die maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Of je erbij bent of niet, maar voor ons wel. Dus blijf alsjeblieft, blijf luisteren. Je hoort zometeen wie die poortwachters zijn.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
3: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway

0: of je erbij bent of niet. Maar voor ons wel, dus blijf alsjeblieft, blijf luisteren. Je hoort zo meteen wie die poortwachters zijn.
1: Ster. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift, net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: accountiediscounter.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

Als je denkt, ik wil mijn sessies geven, helemaal doordrenkt met mijn eigen energie, mijn eigen intentie, mijn eigen kruiden, dan is deze avond wat voor jou. 2.

0: even hulde voor Anthony Jackson. En de man die de voortreffelijke baspartij speelde op de nummer. En ook nog even ook de credits even voor de technicus die besloot er eventjes een lekker effect overheen te gooien. Waardoor het zo lekker klinkt.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, en ik moet gelijk eventjes de boel even...
2: Houter!
0: Zo, even stilleggen. Ja, want ik heb een klein probleem. We zitten donderdagavond, Tim's Avondslot. We spelen op donderdagavond tot de Deep Dish Popquiz. Daarin draait het om artiesten. Ja, de favoriete artiest misschien wel van jou. Of je favoriete band. En ik wil vanavond wat bijzonders. Gewoon echt iets bijzonders. Gewoon iemand die iets gedraaid wil krijgen wat we eigenlijk bijna nooit draaien hier op NPO Radio 2. Iets waarvan je zegt, ja, oh, kom op. Als je dat zou draaien, dan wordt mijn avond echt helemaal te gek. En je weet ook nog wel wat... Nou, wat te vertellen over deze artiest of deze band. Dat is eigenlijk de Deep Dish Popquiz. We spelen namelijk met jou dan een ronde met drie vragen. Weet je alle drie de vragen? Dan gaan we dit fantastische nummer gaan we dan voor je draaien. Ja, weet je het niet? Dan doen we gewoon de hit van die band of van die artiest. Ja, zo hard is het leven dan. Dus ja, zeg het maar. Heb jij zoiets van, oh, maar wacht even, ik kan je uit de brand helpen vanavond. Nou, meld je aan via die NPO Luisterapp en stuur eventjes Popvis en de naam van je favoriete artiest of band. Dus even je favoriete artiest of band en denk ook alvast even na welke track zou je dan heel graag willen horen. Dan gaan we dat regelen via de Deep Dish Popvis. Dus pak maar eventjes die NPO Luisterapp. Heb ik ook nog een bericht gekregen van een artiest die zich ook nog heeft gemeld of ik eventjes nog iets van hem wil draaien. Dus, of ik eventjes hiernaar wilde luisteren. Ik ga het even checken of het wat is.
3: Hey Jasper.
0: Ja?
3: Leuk allemaal. Dat gelul over muziek.
0: Ja.
3: Maar moet je niet over de briljante prestaties van Messi op het WK voetbal hebben?
0: Nou,

weet dat het echt gebeurd is. Maar je zou bijna denken, dit is gewoon verzonnen. Het verhaal van DJ James C. Salvio, die op een ochtendje wakker werd, lang uitliggend op zijn buik, op een gazon in het westen van Hollywood. Was een avondje flink doorgezakt. En hij zegt zelf, ja, ik was eigenlijk in een buurt met hele grote huizen. Dus van, die je misschien nog wel een beetje kent als je ooit de tv-serie Beverly Hills 90210 hebt gezien. En daar, nou, daar lag ik al een paar uur in de brandende zon. Compleet, helemaal, was ik echt helemaal van de wereld. En niemand keek naar me om. En ik werd wakker. En ik dacht bij mezelf, what the hell am I doing drinking in L.A. at 26? En toen had hij zoiets van, wacht even, daar moet ik iets mee. Even snel opgeschreven voor zichzelf. En dat werd uiteindelijk een grote hit voor Brand Van 3000.

0: zomers er dan een glas vol met sangria op een zonnestrand. Nieuwe van Jungle. Oh, ik vind hem zo fijn. Someday, Somewhere. Smakelijk voorproefje van het vijfde studioalbum. Sunshine. Nou ja, laat die zomer komen inderdaad. 14 augustus komt het album. Precies, oh, dit smaakt naar meer. Zeker, zeker. En over de zon gesproken.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, we zijn op zoek naar muzikale herinneringen aan legendarische vakanties. Misschien wel heb jij zo'n legendarische vakantie waar een bepaald nummer bij hoort. Gisteren hadden we bijvoorbeeld de André aan de lijn. Die was dik 30 jaar geleden gaan interrailen door Europa. En belandde ergens in een Griekse bar. En daar staken ze, ik verbleef het een onmerkelijk verhaal vinden, maar hadden ze een grote cirkel in de grond en die staken ze dan in de fik. En er klonk keihard uit de speakers. Firestarter van The Prodigy. Nou, daar ging iedereen natuurlijk helemaal los. Ja, geweldig verhaal en natuurlijk een geweldig nummer. Ga je je leven nooit meer vergeten. Nou, heb je ook zo'n smakelijke anekdote en zo'n heerlijk nummer. En het hoeft niet een heel opzwepend nummer te zijn. Kan ook een heel mooi kampvuursetting-achtig nummer zijn geweest. Nou, geef hem door. En wie weet kan ik hem zo voor je draaien. Meld jezelf eventjes via die NPO-luisterapp. Ja. En als je het over vakantie hebt, is er altijd wel iemand die zegt: och, ik was op vakantie met mijn ouders. En wat hoorde ik uit de speakers? Inderdaad. Dan heb je een goede opvoeding gehad als je deze hebt gehoord van de Beatles natuurlijk, hè.

0: hebben met terugwerkende kracht nog een beetje jaloers op de mensen die haar hebben bewonderd op Down the Rabbit Hole. 2 weken geleden was daar Florence en de Machine. Florence Wells, als ik iedereen mag geloven, was een beetje verkleed als Stevie Nicks. En met zo'n heel mooi gewaad aan. En ze werd ondersteund door een ballet waar Kate Bush trots op zou zijn. En dan heb ik echt zoiets, oh, waar was ik? Ja, niet daar. Hè.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: We gaan naar Connie toe. Hi Connie.
2: Hey,
0: hallo. Hi. Hoe zit je met je vakantie deze zomer? Leuke plannen?
2: Die worden een beetje uitgesteld. Mijn man die werkt in de bouw en die moet doorwerken.
0: Oh.
2: Ze zijn een school aan het verbouwen. Dus dat wordt voor ons wat laat.
0: Geen bouwvak. Dus hij moet gewoon doorbuffelen.
2: Nee, al zijn collega's zijn vandaag gestopt en hij moet doorbuffelen, ja.
0: In zijn eentje?
2: Nee, met nog een paar anderen.
0: Maar zeggen, dat zou wel leuk zijn. Hé, we zien je over een paar weken. Je maakt het wel even. Doei.
2: Ja.
0: Hé, maar wij gaan het niet over je komende vakantie hebben, maar wel over iets wat... Hoe lang is het geleden dat je dit hebt meegemaakt?
2: Dan moet ik echt heel goed denken. Ik denk dat ik 11 was en ik ben nu 65, dus dat is wel even terug.
0: Oké, en we gaan naar het meer van Genève toe, hè, want daar heeft het zich allemaal afgespeeld.
2: Dat klopt. Een camping in Nauvieu, een heel klein plaatsje tegenover Montreux. En hartstikke mooi, pal aan het water. En als ik dan vanuit de tentjes morgen was heel vroeg richting de kamer 100 ging, zo maar, ging ik ook eens op het meer kijken. En dan zag je heel mooi al, als het vondje een beetje kwam, dat het water ging verdampen. Zo'n waasje van wolkjes eroverheen. Ja. En dat was een prachtig gezicht.
0: Alsof er een beetje zo'n damp over het water hangt.
2: Precies. En op een goede dag, we hebben natuurlijk heel veel zwemmen daar met allemaal andere kinderen die ik kende. En er zat ook een muurtje daarbij en een klein steigertje. En er was muziek. En als dan de campingbaas er niet was, dan was die jongen die achter de counter stond, zeg maar, om ijsjes te verkopen. Die zette dan de muziek wat harder. En je luistert van alles, helemaal leuk. En op een goed moment wordt er een plaat gedraaid. En dat begint met een riffje, een bas.
0: Ja.
2: En althans, ik denk dat het een bas is. En de eerste 3 noten dat ik dacht, wauw, hier gebeurt wat. En dat is ook een van die platen waarvan je denkt, je hebt maar een paar noten nodig om te weten om welk nummer het gaat.
0: Ja, laat het nummer nou ook geschreven zijn ter inspiratie aan het meer van Genève.
2: Ja, precies.
0: Door Roger Glover.
2: Ja, exact. Ja. En helemaal te gek nummer. En als je dan die eerste tekstregels hoort, terwijl je daar bent en ernaar kijkt, dan, dat is raar, hier ben ik. Ja. En wat gek.
0: Ultiem kippenvel.
2: Ja, echt waar. En dat heeft me nooit meer losgelaten, dat gevoel.
0: Nou, ik heb een klein voorgevoel waar het naartoe gaat. welk nummer is dat?
2: Smoke on the Water van Deep Purple.

van de 388 kinderen van Bob Marley. Kan er een getalletje naast zitten, hoor, maar ongeveer bij benadering. Ziggy Marley en de Melody Makers en Tomorrow People. Ik zie hier nog een appje van Richard binnenkomen. Die zegt, leuk dat jullie vandaag Here Comes the Sun van de Beatles draaien. Ik leerde namelijk vandaag dat het liedje op 16 juli is geschreven. Dus nou, dat is helemaal dan toepasselijk dat we het dan vandaag eventjes meepakken. Eigenlijk zou ik dit op zondag moeten draaien, want de band heet The Sundays. Maar ja, ik heb zoiets van, joh, het kan ook heerlijk op een donderdagavond. Melancholisch, dromerig, zo klinken de gitaarklank en ook die engelachtige zang van de zangeres Harriet Wheeler. Ja, niet gelijk misschien een belletje rinkelen, misschien als je het nummer hoort. Het was ooit in de Verenigde Staten wel een aardig succesje. In eigen land, in Engeland, hadden ze niet een heel groot succes mee. En in ons land, ja, er zijn wel zo'n DJ's geweest die hebben het gedraaid. En ik sluit me aan, want het is gewoon zo'n heerlijk, lam radioliedje. The Sundays.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Robert Wolters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, zometeen het zingende whiskyvat. Ragamuffin Man. Een plaat van Roachford die je niet al te vaak hoort. En het is donderdagavond. We spelen zometeen de enige quiz waar je wordt gestraft met een hit. De Deep Dish Popquiz.
9: Ster. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10...
7: Deze hoofdstad, het festival Tomorrowland, gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, zometeen het zingende whiskyvat, Ragamuffin Man. Een plaat van Roachford die je niet al te vaak hoort. En het is donderdagavond. We spelen zometeen de enige quiz waar je wordt gestraft met een hit. De Deep Dish Popquiz.
15: Ster. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwers Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
10: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
12: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwers Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goed.

0: hij wist donders goed hoe hij zichzelf moest presenteren voor de radio. Want hij maakte muziek waarvan je denkt, ja, het is allemaal zo lekker om in te starten. Cutley Toy, en deze is ook zo fijn. The Only To Be With You van Andrew Roachford. Ik vond het opmerkelijk, ik weet dat hij nog wel druk en met muziek bezig is. Hij heeft nog een tijdje bij Mike and the Mechanics gezongen. Maar hij is nu weer met zijn eigen band aan het spelen. En hij gaat volgend jaar, in het najaar, gaat hij toeren als special guest tijdens het 40-jarige jubileum van de band Wet Wet Wet. Is toch een beetje de boyband van de 80's waar die dan zich bij gaat aansluiten.
1: Eén artiest, drie vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish Pop Quiz.
0: Ja, op donderdagavond wordt hij gespeeld en vanavond doen we dat met Gerard. Hi Gerard.
2: Hoi Jasper.
0: Of ik moet eigenlijk woelikend Geer zeggen, hè?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, hè, want ja, jij
2: bent... Dat moet op bewijzen, hè?
0: Ja, nee, ja dat gaan we achterkomen, want je bent een groot fan van de Who.
2: Ja.
0: Ja, al eigenlijk sinds een jaartje of 12. Hoe is dat zo gegroeid toen?
2: Nou, mijn broer die had Del P. Tommy. En dat sprak me al aan. En toen kwam later natuurlijk verder Virginia. Die sprak me nog meer aan. Omdat de hele geschiedenis van Engeland in de jaren 70, 70 iets.
0: Ja.
2: En gewoon de muziek van hun, dat ze zo binnen nummers hebben ze veel variatie. Maar ook tussen alle nummers door, ieder nummer is anders.
0: Het is absoluut niet saai wat deze heren hebben gemaakt.
2: Precies.
0: Zeer afwisselend. Hé, hey, jij had zoiets van, nou, als we dan toch eens keer iets gedraaid mogen krijgen van de Who, dan graag welke?
2: Nou, ik had aanvankelijk Squeezebox en toen dacht ik van, nee, ik vond het Once Again Fools Again leuker. Maar die was eigenlijk te bekend, dus dat is toch Squeezebox.
0: Ja, ja, want de grap van deze quiz is inderdaad dat je iets gedraaid krijgt wat eigenlijk bijna nooit op de radio gedraaid wordt. En anders gaan we zo meteen voor Baba O'Reilly als grote hit.
2: Ja, en als ik een advies mag geven, ga een keertje naar YouTube. En ga naar Roger Daltrey en zien uit een konde. Dan zie je een hele mooie uitvoering van dat nummer.
0: Oké, nou dat gaan we checken. Maar laten we eerst eens even de vragen met je door gaan nemen. Eens kijken hoe je het eraf gaat brengen. Als je ze alle drie goed hebt, dan gaan we namelijk Squeezebox draaien. Dus ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, want dat anders ook niet.
1: Vraag 1.
0: Ja, in welke Britse stad werd de Who in 1974 opgericht?
2: Manchester.
1: Vraag 2.
0: Ja, de Who maakte maar liefst 2 rockopera's. De vraag is natuurlijk, hoe heten deze rockopera's?
2: Dat waren Tommy en Quadrophenia.
1: Vraag 3.
0: Ja, Pete Townsend, de gitariste, die staat bekend om zijn nogal wilde podiumact. Wat was zijn meest kenmerkende move tijdens live optredens?
2: Playing bowling.
0: Okay.
2: De bowlinggebaar.
0: Bowlinggebaar?
2: Ja, dat hij met zijn armen zo zwaait. Dat hij gaat bowlen.
0: Oké. Ja. Ja, dat heet officieel de windmill. Zo wordt het dan genoemd. Maar het is wel een beetje zwaaien met de armen zoals een molenwiek. Dus ja, op zich, die gaan we goed rekenen.
2: Ik had het begrepen dat het bowling. Hij zei zelf een keertje. Dat hij het van bowlen geleerd
0: Okay,
2: had.
0: Oké, nou ja, maar daarom zeg ik, die pakken we goed. Tommy en Quadrophenia, die noemde je al natuurlijk. En ze werden opgericht.
2: Manchester was niet goed, denk ik.
0: Nee, inderdaad, dat was Londen.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Hé, dat betekent niet Squeezebox die we gaan draaien, maar ik hoop dat je niet helemaal lucht teleurgesteld afdruipt. Maar we gaan...
2: Zeker weten van niet, nee.
0: Baba O'Reilly draaien, ik wens je een mooie donderdagavond.
2: Een van de betere nummers, toch?
0: Zeker. Hoi Gerard.
2: Bedankt. Hoi.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is I Love Life van Bakermat en Rani. NPO Radio 2 Topsong.

0: En I Love Life.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, als je dan mijn kennis vraagt, is dit een gevalletje blues, rock versus soul. Dat is eigenlijk een combinatie een beetje van alles. Op het eerste gehoor, als je dit hoort, denk ik, althans heb ik altijd wel een beetje zo'n zomeravondgevoel. Ja, het zit ook een beetje in de titel. Up zit er al in. En ja, toch zit er ook wel iets in van kritiek op de huidige maatschappij. De zanger, Simon Fowler, die heeft zoiets van, ja, hoe we tegenwoordig met elkaar communiceren, dat is niet helemaal oké, hè. Of beter gezegd, we zijn heel slecht met elkaar aan het communiceren. Want volgens Fowler praten we eigenlijk veel met elkaar, we verplaatsen heel veel lucht. Maar ja, we luisteren eigenlijk helemaal voor geen meter naar die ander. De prachtige zin, too much talking, nobody hears a word you say. Klinkt misschien herkenbaar. En verder ook nog eventjes wordt de Monday Blues aangestipt. Nou, we zitten al bijna richting dat weekend. Wellicht ken je het gevoel wel, hè, dat je op maandag weer aan de slag moet. Iets te ruig weekend hebt gehad. En niet vooruit bent te branden als je weer echt aan het werk moet. Het komt allemaal bij elkaar in, wat mij betreft, een fantastische track van The Ocean Color Scene, Up on the Downside.

0: Vorige week werd ze gesignaleerd met haar kerstverse man, Travis Kelce, op een feest van collega weer van hem. Hij is Amerikaanse voetballer en iemand uit zijn team die ging trouwen. Dus hadden ze ook nog weer eens even een bruiloft, want ze hadden al lang geen bruiloft meer gehad. Het was al minimaal een week geleden natuurlijk. En daar werd ze gespot met een ring van $3.8 miljoen. $3.8 miljoen. Dat zijn, een paar liedjes zingen toch voor Taylor. Heeft het wel weer verdiend, hè?
1: Heb je me nou? Want ik ben bruisig en blauw.
0: Ja, daar is
1: het. Het is het lied dat je wou.

0: Ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, hij is blauw, hij is pluizig en bovenal ontzettend hongerig. Hij dwaalt hier door de gangen van Tim's avondslot op zoek naar een lekker verzoekie. En wil je hem een liedje voeren? Graag, geef hem iets. Iets waarmee je misschien in weekendsferen kan komen. Of gewoon iets heel moois, omdat je denkt, oh, ik zit hier op donderdagavond. Het wordt wel weer eens tijd dat er weer eens even weer wat lekkers wordt gedraaid op de radio. Dus kom maar door via die NPO-luisterapp. Ben je van harte welkom. En dan gaan we hem zo meteen eventjes wat te snacken geven. Kijk of hij daar zijn vingers bij af kan likken. Ja, en natuurlijk hoor je hem regelmatig nog voorbij komen als het een beetje zomersweer is natuurlijk. Kid Rock, al summer lang. Maar je weet het, waar hij de mosterd vandaan haalde, was toch wel bij deze van Warren Zevon. The Werewolves of London.

0: moet je zijn, hè?
1: Mijn naam is De Leeuw. Rick De Leeuw.
0: Ja, en ze trekken een keksje. Heerlijke stemmen. Met hart en ziel. Paul, hallo.
2: Goedenavond, Jasper.
0: Druk aan het rijden, nog brandstof aan het rondbrengen. Nog een klein kwartiertje en dan lekker op weg naar huis. Ja. Hé, hey, ik ben helemaal verbaasd, maar met positieve verbazing dat er ook wel een stukje gevoel in jou zit. Niet dat jij een ongevoelloze zak bent natuurlijk, maar ik vind het mooi om te mensen dat mensen dit ook in zich hebben.
2: Nee, dit zijn van die nummers om in een rustige omgeving te luisteren of lekker tijdens het wandelen met de hond of zo is de ideaal.
0: Ja, maar even eerlijk zijn, heb je liefdesverdriet?
2: Nee.
0: Er speelt niks?
2: Nee, er speelt niks.
0: Geen hartzeer?
2: Nee, helemaal niks.
0: Onverwerkte trauma's waar we het nog over moeten hebben?
2: Nee, ook niet.
0: En dan kom je met zo'n mooi nummer aan.
2: Ja, dit is toch geweldig.
0: Ja, ik sloeg er ook gelijk op aan. Ik denk, dat is wel een cadeautje op de donderdagavond.
2: Ja, dit nummer bouwt zo mooi op.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik heb ooit een keer bij een andere radiostation, toen hadden we een hitlijst met de nummers uit de 90's. Toen heb ik gezegd, als je dit nummer niet mooi vindt, dan heb je geen gevoel in je donder.
2: Nee, klopt. Deze staat ook in mijn top 2000-lijstje. Ja. Altijd.
0: Ja, zeg maar. Wat mag het worden?
2: Wij gaan luisteren naar Beautiful Goodbye van Amanda Marshall.
0: Nou, heb ik alleen nog het goede gevoel of dan, ja, of het verzoek iemand ze daar ook wat mee kan. Want dat is, ja, af en toe raar wezen, maar...
3: Snacktime!
0: Het is goed zoeken, maar er zit ook gevoel in zijn donder, dus we gaan ervoor.
2: Ah, toppie.
0: Het is zo mooi. Geniet ervan, hè.
2: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: Ja, jij ook.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kom naar Museum Batavialand.
6: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
5: Parkeren kan bij Bataviastad.
6: Dus kom naar Museum Batavialand.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
5: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van vrijdag 17 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Ze werd vorige week verrassend gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Welleroyter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Welleroyter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.